beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk
2: Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer. Eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een Friese zilverskat die zo in Ljouw tentoonsteld worden, maar bloot achter slot en grendel omdat het Fries Museum benauwd is. Wat dieven? Dat verhaal, de eerste.
2: Friesland van de Moor.
1: My Erit Science.

0: en Bend and Break.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijens.
3: Op de schat is van Friesland dat het gouden masker was voor Roemenië. Dat je er wel voor zorgen dat het in Friesland blijft.
0: Ja, nieuw en oude zilverskat. Bloot voor eerst in de kluis lezen. Ilko Verlingen, de nagelnaaier directeur van het Fries Museum, die krijgt een vervelende start. Dat verhaal dat juist aast. En in Dokkum, de nemen ze Orski van de Vinnen. Het is het Dokkinga-gebouw dat get deze juist in de groen. En in oud-leerling, die kie juist er nog één keer waarom.
4: Mijn herinneringen over wat je vroeger zie het in de kantine en dat wat je dan, nou ja, uitvriert met mijn koor. Ja, prachtig maar. Mooi verhaal.
0: Ja, die kantine, daar heb ik heel wat mee maken.
5: Hey, hoe kan ik zeggen, wat heeft ook daar al je uitvrijd in Erich Seijens?
0: Nou, ik moest ervoor nog denken, dat wie in de tijd, dat de smartphone wie er nou net, maar de telefoontjes die wien er al.
5: Oh ja.
0: Ik vind het wel grappig dat dan...
5: Snakeware.
0: Ja, ja, dat de eerste iPhone is aan, dat wel, maar... Toen mocht dat al je net.
5: Nee.
0: Als in telefoon als jongen waard in de aula in de kantine, dan wil je inleveren.
5: Oh, oké. Okay. Dus dat is nou proberen. Nou,
0: ik voel het heel vernieuwend inderdaad. Dat is helemaal waarom ging. En ook is waarom bij dat punt eigenlijk, volgens mij. Dus dat, nou ja.
5: Ja, ik kan ze nou ook inleveren natuurlijk, hè?
0: Ja, dat is weer. Dat is weer. Goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. De ben fouten maken bij de opgraving van het stoffelijk omschot van D'Artagnan. Ik wilde via de musketier. En met WK voetbal in de Verenigde Staten, met er geen drones boven de stadions vleren.
1: Om het nog een
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moor.

0: Boudewijn de Groot, wie dat, en een wonderkind van 50. Zij stikken zondje in de Ilsk Friesk Zilver. Het Fries Museum die hier alles kleer van een grote tentoonstelling daarvan onder signaal binnenkwam. Nou, hokken signaal kreeg tot wel het museum net zitten. Erik Enema, die praat in elk geval met Ilko van Lingen, de nieuwe directeur van het museum.
1: Dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn.
2: Nee. In augustus zou die beginnen?
1: Hij zou eigenlijk volgende week beginnen. Okay. Dat wordt nu 1 augustus.
2: Dat wordt 1 augustus. Waarom hebben jullie besloten om die 2 maanden uitstel in te stellen?
1: Nou, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de poptestgat op veilige manier getoond kan worden.
2: Ja, dat kan nu dus niet bij jullie in het museum?
1: Nou, nee. Op dit moment hebben we bedacht dat het dit, op de manier waarop we het nu deden, dat niet veilig genoeg was. En dat het noodzakelijk was om toch wat extra veiligheidsmaatregelen te zorgen.
2: Ja, ja, toch zijn er al eerder kostbare zaken bij jullie in het museum tentoongesteld. Was dat toen wel veilig, hoor?
1: Nou, de poptestgat lag nog niet zo heel erg lang geleden in het verhaal van Friesland. En op dat moment wisten we niet wat we dus nu wel weten. Waardoor we denken van, oké, dit moeten we niet meer zo doen.
2: Nee, je kunt het natuurlijk niet helemaal loszien van de diefstal in Assen. Heeft het daarmee te maken?
1: Nou, ja, wat je wel merkt, in het algemeen gesteld, is dat er op dit moment aandacht voor is door inbrekers bij wat er te halen is bij musea.
2: En dan specifiek zilver?
1: Naast zilver en goud lijkt veel aandacht te krijgen. Ik denk dat vroeger mensen misschien meer op zoek gingen naar het kleine Van Goghje wat mee te nemen was, dat het nu meer naar zilver en goud gekeken wordt.
2: Oké.
1: Ja, het is heel vervelend, want daarvoor doe je het natuurlijk niet. Het is wel iets waar je voor moet zorgen dat inbraak niet mogelijk is.
2: Nee, precies. Dus je moet extra kamers ophangen, extra sloot doen op de deuren in het Fries Museum?
1: We moeten in ieder geval zorgen dat het zo veilig mogelijk wel aan het publiek getoond kan worden. Hè? Want we zijn een museum, het moet naar het publiek. Het publiek moet ermee in aanraking kunnen komen. Dat levert ook een kwetsbaarheid op. We zijn geen bank, het ligt niet in een kluis. Dat is helaas, weten sommige mensen dat ook. Ja. Dus dan moeten we er iets voor zorgen dat we er alles aan doen om de poptestgat van Friesland te behouden. Want ja, je noemde al een beetje het rentmuseum.
2: Ja.
1: Poptestgat is voor Friesland wat het gouden masker was voor Roemenië. Dan wil je er wel voor zorgen dat het in Friesland blijft.
2: Ja. Wat zit er eigenlijk in die collectie?
1: De collectie bestaat eigenlijk uit een aantal onderdelen van een soort serviesgoed. Waar in het verleden in getoond werd hoe goed Friesland wel niet was als zilverbewerkers. Er zitten heel veel afbeeldingen in. Een schaal en een snuister heet het, waarmee je een kaas uitmaakt. En nog een aantal andere objecten. En daar zitten prachtige schilderingen, kan je het niet noemen, want het is niet geschilderd. Maar er zitten prachtige zilverbewerkingen in met prachtige afbeeldingen. Dat zorgt er ook gelijk voor dat zo'n object veel meer waard is dan de kosten van het zilver wat ervoor gebruikt is. Maar dat is desondanks nog steeds ook best flink.
2: En toen zei de verzekeraar, jullie zijn niet veilig genoeg in het Fries Museum.
1: Ja, het is een beetje rot dat ik dan de hele tijd moet gaan zeggen, ja, daar kan ik dan niet zoveel over zeggen. Maar daar kan ik dan helaas niet zoveel over zeggen.
2: Nee, goed. Maar goed, jullie willen niet wat er in Assen wel is gebeurd natuurlijk. En dat betekent inderdaad dat het pas 1 augustus is. Waar is dat spul nu dan eigenlijk? Jullie hebben het niet in het museum op dit moment nog.
1: Nee, ja, nou, we hebben gelukkig wel hele veilige depots. Dan kunnen mensen het niet zien, maar ligt het wel heel erg veilig.
2: Ja.
1: Dus het gaat er echt om, wat heb je nodig om het op zaal te laten zien op zo'n manier dat het ook na het eind van een tentoonstellingsperiode er nog steeds is.
3: De media van de morgen.
0: Ja, fijn, ik heb alweer wat brugjes binnen. Jaap en Tjalkje, die ben alweer wekker. Jouten, die zit op de lijn Jint 20. Hij zei het alweer de laatste dag van de week. Goed weekend in de Plotte Willen. Nou, dank u wel, Jouten, door ik op de beurs
4: daar. Ja, inderdaad.
0: Ja. En Jilke, die stond weer een koffieplaat.
4: Maar dan kom je hier in onderwijs naar Limburg loopt, net hoe weet ik al.
0: Ja, Jan Theo Bron, dus ja. Dat ik nog mormon onderwijs naar Limburg daar.
4: Ja,
0: nou. Ik hoop dat ze net op FM's is.
4: Goeie reis.
0: Die had het net rond Limburg.
4: Nou, de FM misschien nog wel, maar de DAB net, Tienburg. De DAB is indeeld in regio's. En de DAB Plus, mag ik zeggen. Want de DAB en DAB Plus, daar zit ik bij verschil in. En als je via de DAB Plus luistert, dan op een gegeven moment, als je dan Friesland nu bent, dan wordt het heel iets minder. En bij de FM, dan koest vroeger aan de oren toch even een beetje ziekje. En dan slaagt het vaak wel. Maar met die DAB slaagt het dat net. Alleen nog landelijk stewarders, die hebben ze die kan landelijk uitsturen. En zelfs een keer een telefoontje kregen met het introductie van de DAB Plus van Texel. Misschien een heel soort mensen die luisteren nog naar Omroep Friesland op Texel. En die mensen die bellen toen van maar wij kunnen hem net meer langer ontvangen.
0: Zit er nou op Texel en kistel u ze ontvangen? Dan of we dat graag weten, dat vind ik wel heel nieuwsgierig.
4: Maar via de FM kan het altijd nog wel. Dus
0: door de media.
4: Ja, zo hard zissen. Ik ken er niks voor zissen. Maar zijn directeur zit natuurlijk ook in zijn spagaat van zijn museum. Aan de ene kant, je kan niks melden. En aan de andere kant, meestal wil natuurlijk alles weten, want het is wel heel nieuwsgierig.
0: Ja. En maar, natuurlijk, als je naar je directeur binnen, dan word ik voorzichtig wijze dat je het je moet
4: hebben. Wat een rood, jongens. Ik bedoel, dat het museum dat niet met een tentoonstelling van wat zilver ik word herkend. Nou, goed. Er zijn mogelijk fouten maken bij de opgraving van het vermeende skelet van D'Artagnan. Ik wil de vierde musketier neemt. Versteuring van het bordmateriaal, toch onvoorzichtigheid in het graafproces, maakt het identificatie van de menselijke resten haast onmogelijk. En denk ik, jongen, dat is toch ik wat. Dat melden bron die het nou blutsen binnen biedt onderzoek aan L1, uw collega's in Limburg. Ja, meer dan de helft van het bordmateriaal is verstoord en dat toch haast net te broeken. Het skelet leidt op dit moment bij Hogeschool Saxion in Deventer voor verder onderzoek. Het is maar de vraag of dat een betrouwbaar resultaat lieren zal. Dus 50-80% van het skelet verstoord. Het stoffelijke omschat is op zodanige wijze behandelen dat een duidelijk resultaat net langer mogelijk is. Een zakkundige, die wil lever ik anoniem blauwen. En jij hebt er weer ik ook gedoog hoor, want een van die mensen die er om mij werken, een van die archeologen, die hier nog botresten, hier die weer naar Duitsland opstuurt voor onderzoek, die man heeft ze toen zelf ophellen en die heeft ze bij een freun of ze onderbracht. En die hoorde ik net ouwe aan. Dus ik weet net wat er aan de hand is. Maar dan denk ik, jongens, de internationale media, die ben natuurlijk ik op dit verhaal doken. En dan maak je we een beetje, toch net zo'n heel goede indruk. Dus benijd wat er uitkomt. Wat nog vast te stellen is, of het echt D'Artagnan is. En met het WK voetbal in juni en juli, met er geen drones vliegen boven de stadions in Amerikaanse steden, dat spelen we het. Het verbod geldt ook voor supporters evenementen. Het is vooral dat er wedstrijden in die stadions binnen, dan mag je net vliegen. Of doe maar eens een speciale taststemming, maar dat is vooral voor de healthchains, de priestje en voor tafelsjog. Maar als je dus denkt van, ik ga naar Amerika, ik maak je mooie beelden met mijn drone. Dat kerst wel verjitten. Ik zoet ik echt net waan. Want de boel uitreed, die riskeert een boete van $100.000 in beslagname van apparatuur en strafrechtelijke vervolging. Nou, dat is in Amerika net zachtzinnig voor mij. Dus en de FBI die is belutst een beetje nijleven van de regels. Nou, dat moest ik liever te vreun horen. En er wordt gebruik maken van een nieuw handhavingssysteem dat drones voortdurend uit de lucht pikt.
0: Oh, dus dat is het risico.
4: Zoet er net op weg.
0: Dat risico is wel erg erg groot dan. Ja. Net van dus.
4: Nee.
0: Zes het maar. Ja, ik zei het al, de eerste fysiekjes we binnenkwamen van deze aflevering. Dan zie je Jelke van Zels en die wil graag de Summer of 69. Jere, van de morgen.
4: Ja, altijd mooi.
0: Nou, dat is een mooie plaat. Maar Loting is nog even van, Jelke, leuk de Summer of 69. Maar ik heb niet nog een suggestie nou.
4: Jan Theo Brander trouwens. Ja. Oh, sorry dat ik die meeval. Maar ik zie er komt nog een foto binnen van Jan Theo Brander. Hij zegt, ik ben achter Zwolle. En dan hield hij Friesland 12.waar.
0: Nou.
4: Ik bedoel maar.
0: Kwaliteitsstraalpaal.
4: Zeker.
0: Jongen. Stuur maar even die fysiekje terug naar 0620 Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of vanzelf de omroep app.
3: Omroep Friesland.

0: Het is nog petit, maar
1: Iris Seijens
0: is al wekker.
1: Nodo nog.
0: Van Saison Jochenoren.
1: Friesland van de Moor.
2: Dat ergens altijd een beetje zeer had een art squal gebouwd in de vlakte onkeer. Tenminste helemaal, want de squal is er zelfs op zitten hard. De Finnen, die gaat het oor in dit gebouw. Het is een gebouw van het Dokkinga College in Dokkum. Het gaat maar kwartens in de vlakte. Het is bot voor ouderen. En na de simmer, dan gaat de sloophamer erin. Maar waar het woer kon nog één keer even naar binnen. Een collega verslaggever Ben de Jager, die had zelfs op de Finnen zitten. En die wil even nieuwsgierig. Hij ging daarom ook nog één keer waarom naar zijn oude squallen. En trof daar oud-leerling en oud-docent.
3: Alfred de Jonge, Dokkum, je gaat hier ook op squal zitten, op de Finnen, in de stad. Hoe voelt dit om tegen hier denk ik weer eens waarom te wijzen?
4: Een stukje nostalgie, hè? Dat is wel waar hij mooi waarom komt. Maar de zon, dat is leuk.
3: Ja, en dit gebouw, ik ga hier zelfs ook op squal zitten. Ik zag net per se een heel soort verorings. Joh?
4: Nee, het ziet er eigenlijk nog hetzelfde uit. Weinig verorings.
3: Je zei dus mij de zoon. Dus is je nog op school?
5: Nee, al lang niet meer.
3: Oh, dat is er al?
5: Ja, of jou hier?
3: Oké, en wat haast nou? Wat is nou?
5: Ik werk hier gewoon.
3: En hoe is het dan voor jou om hier weer om te wijzen? Zij is de germe uit.
5: Ja, eigenlijk leuk om te zien. Het is nog wel vol hetzelfde, maar het is toch wel een beetje, zoals mijn huid al zei, nostalgisch.
3: Dankjewel.
5: Alsjeblieft.
3: Jelle van der Meer, heel binnen docent LO op het Dokkinga College, onderdeel De Finnen. Dat gaat na 40 jaar, gaat dat nou aan plat, Takom Simmer. Allereerst, wat voor gevoel stap je nou de laatste weken, maanden om?
6: Een beetje nostalgie voor zelf. Je weet dat het aan ophoudt. We zijn ook al dik 12 jaar bezig met bouwtekening voor nijbouw. Ik zit ook in die commissie. En dan zie je hoe mooi het aan wurm gaat. Dus je maakt wel weer voor iets heel moois. Alleen je neemt ook afscheid van een semi-permanente bouwsatsen dat vroeger zijn. Dat werd tijdelijk deelzet. Maar 44 hier is dan heel lang. En dus je gaat heel wat squallenjeugd heen gaan. En nou mij wazen naar je eigen bouw daar.
3: Ja, en je hoort een soort van reunie-dij eigenlijk van mensen die hier naar school gingen binnen, die hier werken halen als docent. Van jou zelfs, beide.
6: Ja, beide. Ik ga hier ook op squallen gaan. Ik ga hier zelfs de onderbouw net in. Want ik ga de route die via de Arnhem AVO en daarna de bovenbouw HAVO VWO. Dat we op de Jister. Dan kwamen ze hier natuurlijk ook voor godsdienst of Duits. Maar ook de gymnastieklessen die hier studeren. Dus daar ben we hier wel aan. En daarna mocht ik hier aan het werk, omdat ik via mijn stages hier ruimte kreeg. En eerst op de vakskwallen, wat nu de beroepencampus is, lettering Verwert. Nou, die stond er ook al niet meer. En nu ben ik hier en nu hoort dit gebouw hoort ook op te besteden. Nou, ze liet gelukkig een mooie sporthal hier de doelsteen liet ze volsteen. En dan krijgen we een prachtig mooi nieuw gebouw aan de Parklaan.
3: En je werkplakje bleef dus nog wel besteden, staat het dan lekker?
6: Ja, de route wordt wat langer naar de koffieta, maar mijn werkplakje bleef besteden. Dus de sporthal bleef verbroeken als Dokkinga College. Dus wat had een goed verloren te vermijden, net zo'n heel volle. Alleen ik moet even door de kont omrennen.
3: Laten we dan correct even een liedseintje rennen gaan naar de trap. Want die trap, die nostalgische trap kun je het eigenlijk wel nemen. Naar Saffel Ier. Volgens mij, als ik zo een beetje om het hoekje sjoch, hier is nog blauw, de treden ben nog van hout. Is die net verroren?
6: De trap is net verroren. Het hout werkt zeker net. De kleur is maar die heren misschien wel een keer verroren. Ja, en de regels ben ik net verroren, Ben. De brede trap omheen en de smelle trap naar beneden. Ze had het hier altijd best en ze bleef het tot het laatste hoornek.
3: Ja, want dat had eer een conciërge erop tekenen, toch?
6: Dat klopt. De trappenregels trot je netjes in Nederlands. Maar onze oud conciërge Bilker, die wie oersa Friesk. En die had er letterlijk een plaatje bij plakt van jongens, ek om 12 uur. Want om 12 uur dachten een hele prutte dat ze bij de brede trap naar beneden kon. Maar dat kon net bij Bilker. Dus dan kon ze weer omheen. En alsnog via de lidse trap naar beneden.
3: Dank u wel.
6: Wijs je nog.
3: Schumann, Frieswijk, waarom in de Finnen?
7: Ja, waarom in de Finnen en waarom in de tijd?
3: Ja, is dat?
7: Ja, toch. Fantastisch. Je bent kost. Maar oude herinnering. Zie je nog wat leraar. En herinner je nog om. Waar ik nog les van gewoon heb. Nou, dat is inmiddels ook al meer dan. Dwak was net de 37 hier in. Dus dat is hartstikke leuk. En vooral ik even om te zien van wat ze hier aan zijn van plan binnen. Grote plan hier.
3: Ja, want dit gebouw, de Finnen, staat er al een dikke 40 jaar. Zo tijdelijk wijze. Nou, van tijdelijkheid is geen sprake, wil ik het bij.
7: Nee. Niks is het tijdelijk wat zo lang door dat ik me zei. Dit wordt vernaaid wordt steeds, maar dus had nog langer naast hier zo.
3: Ja, en er komt bij, je hebt jezelf zitten, je komt wel even op de laatste dag dat je hier even Sjen kent.
7: Ja. Ik moest een WhatsApp in de buurt. Ik denk, nou, ik ben vooral ook even geïnteresseerd in die nieuwe plan. Ik denk, nou, ik rijd het even daar. En ik denk, ben blij dat ik het even hier heb. Je treft ik weer hard bekend. Nee, maar ik zei die harde leraar en zei maar, ja, hartstikke leuk, man.
3: Een beetje ja, nostalgisch en ik wil wat genieten.
7: Ja, tuurlijk. Het is toch, ja, leuk. Praat krijg ik me hier in de herinneringen over wat je vroeger ziet in de kantine. En dat, wat je dan, nou ja, uitvriert met mijn koor. Ja, prachtig, man. Mooi verhaal.
0: Kom maar op Friesland. Krijgt allemaal in de mail.
8: Hij is vergees en hij is super actueel.
9: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
10: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
11: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
8: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Het is een minuut oor Jalweson. Tiet van het Frieske Nijs, mij Fijke Wouda.
15: Een goeie morgen. Het Fries Museum in Ljouwert stelt de opening van de tentoonstelling De Poptas gaat Fries zilver op wereldschaal mij 12 maanden uit vanwege veiligheidsrisico's. Het museum had naar eigen zin signalen gekregen dat het nodig is om meer beveiligingsmaatregels te nemen. Directeur Eelkon van Lingen bevestigt dat goud en zilver in musea de aandacht van criminelen lutsen had en daarom is nou meer beveiliging nodig als jeder.
16: Nou, de poptas lag nog niet zo heel erg lang geleden in het verhaal van Friesland. En op dat moment wisten we niet wat we dus nu wel weten. En waardoor we denken van oké, dit moeten we niet meer zo doen.
15: In het Wetteronde Lage Herenweg in Marm is juster aan het eind van de middag een stoffelijk omschot ongetroffen. De politie had nog net meer informatie bekendmaken. Het is dus net duidelijk dat het om een man of vrouw gaat. En het is ook net bekend hoe die persoon in het wetterrek is. De politie jouwt aan dat er onderzoek naar dienen wordt. Het kabinet had het hazenbedrijf Frisia toestemming doen om zout te winnen in de Waadzee. Nevens het kabinet is de zoutwinning nodig voor de energietransitie. Bovendien ben we mijn eigen zout minder afhankelijk van het buitenland. Het wetterschip, gemeenten onder de Waadzee, de provincie en de Waardvereniging ben erop te zien. Nevens Frank Peters zal de Waardvereniging bezwaar ondertekenen.
17: Wij zullen ongetwijfeld bezwaar maken. En ik denk dat het ook heel goed is om even te herinneren dat al in 2024 de Nederlandse regering van het Werelderfgoedcomité van UNESCO de opdracht kreeg om geen nieuwe zoutwinning te starten en de bestaande zoutwinning af te bouwen.
15: Een Ferrari F430 is Toonsje Tion, juist Tion dus, van de Diekrekken onder R-Deal in Ljouwert. De bestuurder bedarmde de sportauto in de sleet, die om een tieren dure auto met nijweren van meer dan 12 ton. De bestuurder kon zelfs uit de auto komen. Hij verklaarde dat er de macht uit stuur verleend werd door het vermogen van de auto. Een bergingsbedrijf had de Ferrari uit de sleet takelen. Hoe groot de skeer onder de auto is net duidelijk. Maar het is wel heel spietig.
18: Nou, dat wel. Als die foto's
15: juist tegen auto.
18: Jammer.
15: Ja.
18: Fijke, dank wel. Tiet nou voor het Waarbrug, maar Jan Jonkman, een goeie morgen.
19: Een goeie morgen, Erik.
18: Hoe zetten we deze vrede morgen uit?
19: Nou, we hebben vanmorgen wel een prachtige opkomst van de cinema. De bewolking die lutst nou ook al wat orde van het west nu door de provincie heen. Dus valt er hier eens een dikke spot rein en koud is zeker net. Want hier in Egenbriep is dan 16 graden, gisteren 15 graden, de Pijn 15, komen aangebakken van 14. Dan word ik zo'n 16 graden, Laaksem 19 graden en Akkrum en Isbrechtum zit ik zo'n 15, 16 graden. En op Eiland is ik zo'n 18 graden. Nou, we zorgen dat het vanmorgen het is het eerst nog wel wat bewolkt vanuit het westen bij een enkel buiken. Het ben wat enkele dikke drip, maar meer is stelt het ik net voor. Letter in de maanden van de morgen wordt het al bedroeg. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en dan zitten we maar in een zuidwestelijke streming in wat vochtige tropische lucht. Dat resulteert dan ik teen temperaturen van zo'n 20 graden op het water tot zo'n 24 tot zo'n 20 graden in het eerste en het zuideesten van de provincie. Van de middag komt er een steuring vanuit het westen bij, is een warmtefront. En dat leidt ze om een oren strijden voor de kust. En dat loopt dan van een midden wat naar het eerste toe. In het westen van de provincie hebben we kans op een lichte bui. Maar hoe meer het naar het eerste toe gaat, hoe zwitter de buien worden. En vooral van het eerste en het zuideerste van de provincie kans op enkele een ruin en een tongerbui. Vooral als je dan over de grens gaat richting Drenthe en Grens, dan kunnen de buien nog wat zwitter worden. Er staat dan een krachtige tot matige zuid-zuideerste wind. die van de midden omgeert van het westen naar het noordwesten, dat die steuring oorloopt. Ja, en dan kan die wiener wel eens even tijdelijk onderzoeken. Het is even oppassen voor de wettersport, want er zijn een soort mensen die hier binnen, die het net zo'n soort verstand van het waar hebben, die denken van het zilver wat mooi vallen. Nou, misschien valt het mooi, maar het is altijd neem weer oppassen. Jong en vannacht is het weer helder en dan is het droog. En dan je de wiener om naar het noordwesten, daar hebben we het van 12 tot 14 graden. Ach, en dan wordt het wat skier over het veld.
18: En dan is het op naar de sneeuw daar, maar wat legere temperaturen volgens mij, hè?
19: Dat heeft helemaal gelijk. Maar het is wel een droge dag en we hebben tank wat een reg

eerste zin in de maandtijd, abine midi. En in de midi werd een tannemer de bewolking. En dan hebben ze aan 22 tot 23 graden. Men die bloed het ik dan droog, dan hebben we een afwisseling van wolken en zin. Het is er 21 graden. Maar in de jong en in de nacht komen de eerste buien al. Nou, en aan deze heeft een weekend wat ruinige dag worden. Met een heel soort misschien wel op zitten te hopen. En het is dan 18 graden. Maar een matige tot krachtige zuidwestenwind. In een namiddag dan wel even kans op een glimpje zinnen. Nou ja, zeg eer, we kunnen wel stellen, we zitten er hier wel even warmkes bij.

0: Lost Frequencies. En Reality. Ja, dat is nou.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Een band een keer. 1400ste jeetje. Tenminste, de 100ste jeetje van plitselijk belang. De voorzitter Ronald Wouwberg, die is nog aan de telefoon. Een goeiemorgen.
2: Hey, goeiemorgen.
0: En dan ben ik toch wel benijd. Wat doet zo'n plitselijk belang eigenlijk dat Big Leaks een gemeente of orenpartijen net doorgaan?
2: Ik denk dat wij echt staan voor de belangen van de inwoners van Wantega zelf. Het is echt gericht op de inwoners van het dorp zelf. Ik ken het voorbeeld misschien wel het munitiebouw van vorig jaar, waar we heel veel tijd in gestopt. Maar er zijn ook heel veel leuke dingen, zoals nu het 100-jarig bestaan van plaatselijk belang. Of plaats van de kerstboom tijdens kerst. Nou, bij allerlei activiteiten.
0: Ja, dus alle konten op. Van de munitiedepot, want de crisis bij hem. Alles komt bij hem voorbij, zat de jaren dus.
2: Ik moet zeggen, dit geeft me meer energie dan een munitiedepot.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Wat even waarom nee, doe het. Tim Toeksa, de wordt volop zocht. Nee, plak waar we de feestje uitwaait ik in. En dus echt dat munitiedepot. Ja. Je maakt er echt van strijden, hè. Dat het munitiedepot net in band een keer komt zo.
2: Ja, dat hebben we echt met het hele dorp, met heel veel energie, maar het heeft ontzettend veel tijd gekost. Het is gelukt en nu hebben ze een plek gevonden waar gelukkig geen huizen hoeven te verdwijnen. En nou ja, hebben we kunnen zorgen dat alle inwoners hier kunnen blijven wonen.
0: Ja, want even naar het moment dat je te jaren kreeg van het komt in elk geval net in band een keer. Wat was de reactie toen daar? Wat was de reactie in het dorp?
2: Heel veel emotie, heel veel tranen, heel veel blijdschap. Alle inwoners liepen naar buiten toe om de vlag buiten te hangen. En we hebben de dag erna een heel groot feest gehad in het dorp. Dus dat was ontzettend mooi, die ontlading. We waren ontzettend opgelucht, vooral.
0: Ja, nu ben je hem 100 hier. Hoeveel weet je hem eigenlijk hoe de historie van het plaatselijk belang?
2: Nou, op zich, in het afgelopen jaar hebben we daar ons aardig in verdiept. Voor ons kwam het ook als een verrassing, want Wantega zelf is in 1947 natuurlijk opgericht. En het lijkt dat er dan een plaatselijk belang was vanaf 1926. Dat was toen plaatselijk belang echt in het veenpolder. En die hield dan bezig met het aanleggen van een riool. Het ervoor zorgen dat er elektriciteit kwam in Wantega. Dus dat was wel ontzettend leuk om die historie weer in te duiken. En allerlei nieuwe feiten te ontdekken over Wantega. En zelfs dus nog daarvoor. Ook echt de eerste inwoners hier kwamen wonen.
0: Ja, en je zult nog vieren dus dat je hem 100 hier besteedt. Daaromheen, binnen er nog oorzaken, wat je nou echt als speerpunt hebt, wil je van strijden? Of is het nou eigenlijk gewoon rustig en geniet je daar volop van?
2: Ja, op dit moment loopt er een woningbouwproject. Heel veel jeugd wil in Wantega blijven wonen. Die mogelijkheden zijn er op dit moment niet. Dus we hopen dat er volgend jaar een nieuwe wijk wordt gebouwd in Wantega. Zodat de jeugd ook kan blijven wonen als ze willen. En verder hebben we een redelijk rustig jaar. En dat, ik moet zeggen, dat is ook wel eens even lekker.
0: Even bijkomen.
2: Ja, zeker.
0: Nou, ik zou zeggen, geniet je ervan met alle feestelijkheden die het op het programma staan. En lokwensken.
2: Ja, ontzettend veel dank. En ja, misschien nog even ter overvloed. Het is niet alleen voor Wantega, maar het is er ook echt voor bezoekers. En we hebben een ontzettend uitgebreid programma. En alles is gratis. Dus
0: nou,
2: voor mensen die nog niks te doen hebben dit weekend, zijn van harte welkom.
0: Dat is nog eens een uitnodiging. Tere dank.
2: Ja. Oké, okay, fijne dag.
0: Dus van plaatselijk belang daar in Wantega.

0: Owen Paul en My Favorite Waste of Time.
1: Friesland van de Moorn.
0: Nou, stel je eens voor, een leeuwenverbleu bij station Ljouwt. Geen greften, maar dieken. Totaal oorljouwt zou dat wezen. Oors als de bouwplan die er dit uitviert binnen. De bouwplan die er ooit vol wien, die op de tekentafellijn net trok ging binnen. Denk je dat door bij het historisch centrum Ljouwt. Die maken er een uitstalling van, nooit gebouwd. En Dennis Terpstra, verslagjouwer, die praatte mij Pieter van de Ende, der oor van het HCL.
2: Het idee is, we denken heel vaak van, wat is er verdwenen in de stad? Wat voor mooie gebouwen zijn er verdwenen? Maar je zou het ook andersom kunnen kijken. Wat zijn we misgelopen? Dus wat is nooit gebouwd, maar wel ontworpen? En daar zijn toch heel veel leuke plannen voor. En we hebben bij het HCL zijn vrijwel alle bouwdossiers gedigitaliseerd. Dus we kunnen daar vrij makkelijk doorzoeken. En toen kwamen er heel veel mooie plannen van niet gerealiseerde gebouwen, plannen naar voren. En daar is deze expositie uit samengesteld.
3: En wat binnen dan de voornaamste redenen dat deze, want ik zie je van alles, ik zie je toeren, ik zie je horen mooi gebouwen. Wat binnen de voornaamste redenen dat deze er nooit kan binnen?
2: De redenen zijn divers, maar meestal is het een kwestie van geld, politieke wil. Men durft het soms niet aan. Of verschillende locaties die weer veranderden. Soms waren het ook prijsvragen. Dus dat het echt een, meer wat een wild idee was dan dat er al een hele onderbouwing was. Het zijn van vrij concrete ontwerpen tot meer fantastische ontwerpen. Maar eigenlijk alles is wel ontworpen, dus wel getekend. Of er is een maquette van, maar nooit daadwerkelijk gebouwd.
3: En wat vind je zelf nou in je van de dingen waarvan je zegt van, dit is toch wel jammer dat dit er nooit kwam is?
2: Ja, eigenlijk toen met het onderzoek kwamen er steeds meer dingen naar voren. En wat ik zelf heel bijzonder vind is, dat is misschien ligt het wel erg voor de hand, maar dat de Sint-Vituskerk, dus de Oldehoven die we nu kennen als de scheve en kromme toren van rond de 40 meter, maar dat die niet af is gebouwd en dat er achter op het Oldehoofse kerkhof een mooi schip, dus kerkgedeelte kwam. Want dan zouden we echt een hele indrukwekkende kerk hebben gehad. Dat vind ik natuurlijk. Was ik wel benieuwd geweest hoe dat er echt uit had gezien. Maar er zijn ook wel heel veel leuke kleine dingen. Zo was er een idee voor een leeuwenkuil voor het station in 1967. Maar wat ik zelf ook heel bijzonder vind. In 1918, toen was er dus het idee voor een nieuwe algemene begraafplaats. Die later kwam aan het Schapendijkje, dus de Noorderbegraafplaats. En toen was er al het idee om een crematorium op die begraafplaats te bouwen. Dat is niet doorgegaan. De gemeenteraad wilde dat niet. Maar was dat wel gebeurd. Hele mooie ontwerpen vind ik voor dat crematorium. Dan hadden we het tweede crematorium in Nederland gehad. Dus zulke dingen zitten er ook in. Dus het is echt heel divers.
3: En binnen dan ook nog dingen van jou zezen van, dat hieven mij net toe. Ik ben blij dat dat net de kamer is.
2: Dat ook wel. Er is naast de gebouwen hebben we ook een aantal stadsuitbreidingen, verkeersplannen in de expositie opgenomen. En een hele beruchte daarvan is uit 1965. Daar was een Rotterdamse ingenieur die bekend was met de wederopbouw van Rotterdam. Rotterdam was natuurlijk het hart was weggevaagd, dus die had de vrije hand. En die in Leeuwarden dacht men toen, Leeuwarden wordt groot, de binnenstad verpaupert, het autoverkeer komt op. Dus die had het idee om de Zuiderstadsgracht, dus Willemskade, maar ook de Oosterstadsgracht, dus tussen Oosterkade, Oostergracht, wel te dempen. Daar een grote verkeersbanen aan te leggen. En ook door de binnenstad over Pijlsteeg, Schoenmakersperk, Ewald, en dergelijke autowegen aan te leggen. Daar waren er echt heel veel historische panden gesneuveld en waren we ook een deel van de grachten kwijt. Dus gelukkig is dat niet doorgegaan.
3: De bezoekers die kunnen uiteindelijk echt nog kiezen, toch? Want ze wol en net zien wollen.
2: Ja, klopt. Wanneer de expositie uitgaat, hangt er een bord met stiften en dan kun je gelukkig dat het niet is gebouwd of jammer dat het wel is gebouwd. Het is natuurlijk nooit gerealiseerd, maar het is wel leuk om er, bovenaan.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Miss Montreal en Door de Wind.
2: And now for something completely different.
3: De media van de morgen.
1: Fijken, door de media.
4: Ja, maak nog een silly walk waan of...
1: Ja, dat maai, dat zit de meesten toch?
4: Nee, gelukkig maar. ja, we hier is krijg je een nice blokje. Hier we dat nice hoe die Ferrari die het in Ljouwert van de Diek rekken is.
1: Ja.
4: En wij krijgen dan ik al hier een briocht, een tasje van correspondenten. He, die gaan daar dan heen en die meisje de foto's van. Een van die correspondenten die het hem kennelijk behoorlijk in de zaak verdiepen. Want er kwam een heel passe briocht van die Ferrari F430. De iconische auto met een nieuwwaarde van destijds 245.000 euro...
1: Ja.
4: Raakte net na een flauwe bocht van de weg, kwam in een sloot tot stilstand. Nou, dan gaan ze verder met de legendarische Fjouwer .3-liter V8 motor van mijn Fjouwer 190. PK levert een waanzinnig geluid en prestaties. Sprint in 4,0 seconden naar de 100 km per uur met een top van 315 km per uur. ja, en de vraag naar deze generatie auto's die groeit onder verzamelers. Want ja, die F430 die werd gezien als een waardevaste investering. Dit hield niet meer erkenning krijgt als moderne klassieker. De auto kreeg naamsbekendheid door de populaire Pixar-animatie Cars. Waar, waar het personage van Michael Schumacher was gebaseerd op de Ferrari F430. In de bekende actiefilm Miami Vice werd de auto ook gebruikt om in te scheuren door de hoofdrolspelers.
1: Ik moet even ingriepen, Feige.
4: Wat nou?
1: Ik ben een expert op het gebied van de film Cars.
4: Pixar, ja.
1: En er zit helemaal geen Michael Schumacher in.
4: Nou... Dan is het net goed erin verdiepen. Maar dat is dan weer spietig.
1: Nou ja.
4: Ja. Maar nou, ik denk, ze hebben wel een best die in
1: ja, dat is weer. Dat is zeker weer.
4: Ja, nou, maar goed, dat stoot even verbeterste inderdaad. Ja, en dan echt heel sneu nice. Want, nou, weet al je nog wel de beelden van de fietsoversterrentocht. Oude Rando Manje verzelst, wie in een groot feest. Onder oor ik mij de Metal Tandem. Ja, die meesten die de brides ervan, die zwaring oeral voor fleurige gezichten. Meesten die de tom omheen stutsen. Ja, ze hier ik een geweldig gevoel van verbinding. Ja, en als kers op de taart werden we gefilmd door Omroep Friesland. En ook op het Jeugdjournaal. Zelfs oud-profwielrenner Laurens ten Dam heeft ons gefilmd en gesproken dat omdat we zo hard tegen de wind in aan het trappen waren. Nou, na die tocht dienen ze geen puff meer om waarom te fietsen naar Ljouwert. Dus dan hebben ze de fiets even bij de bushalte onder de N-trein 59 bij Burgwart staald. En ja, die woon ze dus letter ophelje. Ja, wat een schril contrast naar al deze mooie ervaringen was de situatie die we gisteravond de 27e aantroffen daar. Een gesloopt bushokje, al het glas lag eruit en onze mooie metal tandem volledig in elkaar getrapt door een stelletje vandalen. Nou, dat is toch wel heel spietig.
1: Nou, ze is dat wel.
4: Dit, want ja, ze is ik de meerskip die we ouder aan de menje nog ervoeren, die we even heel nog voort. Ja, plak maken voor lelijk en een droevig gevoel. Ja, we zien de tandem dus graag trojoen onder metalfans die bij Into the Grave op de camping staan en dan de rit naar Ljouwert in stijl meidje koen, maar op die fiets die we met veel liefde hadden opgebouwd en waar we mee, met veel liefde mee gefietst hebben. Ja, de datas gaan we niet vinden, maar we wilden het toch graag onder de aandacht brengen. Zodat mensen hopelijk twee keer nadenken voordat ze de boel weer gaan slopen. Ja, nou, ik vind dit wel echt heel spietig.
1: Ik.
4: Ja.
1: Feike, dank u wel.
3: Omroep Friesland. Ze maakt de hele sjerre stek.
5: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
6: Ja, lekker, lekker, lekker.
5: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
7: Ik vind het wel een droom.
5: Zoog op YouTube.
7: Het win, jaasjes.
5: Het Omroep Friesland streekje hier.
8: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
5: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
6: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
9: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
10: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
9: Door de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal. Katrien.
1: Hoe gaat het nou met Science Safari? Dat is die Katerbron uit Kwadlin. Dadelijk, dan ben we daar. Dat is een verslaggever van u die is daar. Om eens even te zien hoe dat nou gaat. Dat verhaal dat jij staat. En muziek komt erom van Virgil Sharkey.
11: Van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
17: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
18: Friesland van de Moor.
19: My Eritz.

0: Lucky en A Good Heart.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Herinneringen over wat je vroeger ziet in de kantine en dat wat je dan, nou ja, uitvriert met elkaar. Ja, prachtig man. Mooi verhaal. Ja.
4: In Dokkum, de nemen ze afscheid van de Finnen. Dat dokkinggebouw, dat gaat deze eerst in de groen. En een oud-leerling, die gaat juist er nog één keer weer om. Om eens even te zien hoe het alweer, ik alweer weer, nood het nog in. En die balk, daar wordt een enquête gehouden over de invulling van het nieuwe multifunctioneel centrum.
5: De uitslag, dat wordt ik, uw standpunt vanuit plaatselijk belang richting de gemeente.
4: Nou, daar gaat als nek hoor. En feiten toch. Ik word misschien als voen.
6: Ja,
4: neem ik maar weer aan.
6: Ja, nou, uiteraard, daar doe je best voor. Je verwacht het in de winter, maar ik in de zomer kan er sprake wezen van glijdens op de dieken. En bewoners van IJsland, maar je haren via een referendum uitspreken als ze lid willen worden van de Europese Unie.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
4: Dat dadelijk. Maar eerst het waarberucht in het kwad. En dat komt van Jan Jonkman.
7: Een goeie morgen. Van de morgen is het eerst nog wat bewolkt. Uiteindelijk kan het even een dreep ruim vallen. Maar dat is dan ook alles. Want het wordt al gauw weer droog in de rin van de morgen. Dan hebben jullie weer een afwisseling van wolken en zinnen. En mooi in zuid zit de eerste wind. Komt warme tropische lucht dus kant op. Dat zullen we weer om in de temperaturen. Zijn 20 graden op het waadeiland. Dat zijn 24 tot zo'n 20 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Van de midden vanuit het westen wel enkele buien. Vooral in het eerstelijke pad zijn ze actiever. En daar komen ze op wat tonger en ik in de windpoester zien zitten. Jong en vannacht wordt het weer droog, is het zo'n 12 tot 14 graden. Morgen is het droog, geregeld zinnen, maar een zwakke matwestelijke wind. Dan 19 graden per waadeiland, dat zijn 12 van het trein, 20 graden in het eerste en het zuideerste. In de nacht klert het erop, is het zo'n 12 tot 14 graden. Maar anders meer hoe dat waar.
4: De Finne, een gebouw van het Dokkingercollege in Dokkum, dat gaat maar kwartens in de vlakte. Het gebouw dat is bot veranderen en wordt naar de Simmer sloopt. En wat voeren die koen nog één keer even waarom in het oude squalgebouw. Een collega, slagjouw Ben de Jager, die dat onder de oren, die had zelfs ook op de Finne zitten. Wie vond het skerig? Hij ging daarom nog één keer waarom naar zijn oude squallen en trof daar oud-leerling en oud-docenten.
8: Alfred de Jonge Dokkum, jou hebben hier ook op squal zitten, op de Finne, in de stad. Hoe voelt dit om tegen hier denk ik weer eens waarom te wijzen?
9: Een stukje nostalgie, hè? Dat is wel waar hij mooi waarom kwam. Maar de zoon, dat is leuk.
8: Ja, en dit gebouw, nou ja, ik ga hier zelfs ook op squal zitten. Ik zag net per se een heel soort verorings. Joh?
9: Nee, het ziet er eigenlijk nog hetzelfde uit. Weinig verhoren.
8: Je zei dus mij de zoon. Dus is die nog op school?
10: Nee, al lang niet meer.
8: Oh, dan ben je er al?
10: Ja, of jou hier.
8: Oké, en wat haast nou? Wat is nou?
10: Ik werk hier gewoon.
8: En hoe is het dan voor jou om hier weer om te wijzen? Zij is de germe uit.
10: Ja, eigenlijk leuk om te zien. Het is nog wel vol hetzelfde, maar het is toch wel een beetje, zoals meer heid als zijn, nostalgisch.
8: Dankjewel.
10: Alsjeblieft.
8: Jelle van der Meer, heel binnen docent, hallo, op het Dokkingercollege, onderdeel De Finne. Dat gaat na 40 jaar, gaat dat nou aan plat, takom simmer. Allereerst, maar wat voor gevoel stappen jullie nou de laatste weken, maanden om?
11: Een beetje nostalgie voor zelf. Je weet dat het aan ophoudt. We zijn ook al dik 12 jaar bezig met bouwtekening voor nijbouw. Ik zit ook in die commissie. En dan zie ik hoe mooi het aan Wurmgot. Dus je maakt wel even iets in iets heel moois. Alleen je neemt ook afscheid van een semi-permanente bouwsatsen dat vroeger zijn. Dat werd tijdelijk deelzet, maar 44 hier is dan heel lijn. En dus je gaat heel wat squallenjeugd heen gaan. En nou mij waas naar een eigen bouwta.
8: Ja, en je hoort een soort van reuniedij eigenlijk van mensen die hier naar school gaan binnen, die hier werken gaan als docent. Van jou zelfs beide.
11: Ja, beide. Ik ga hier ook op squallen gaan. Ik ga hier zelfs de onderbouw net in. Want ik ga de route die via de Arnhem-Havo en daarna de bovenbouw HAVO-VWO. Dat we op de gister. Maar dan kwamen ze hier natuurlijk ook voor godsdienst of Duits. Maar ook de gymnastieklessen die hier zitten. Dus daar ben we hier wel aan. En daarna mocht ik hier aan het werk omdat ik via mijn stages hier ruimte kreeg. En eerst op de vakskwallen, wat nu de beroepencampus is, lettering Verwert. Nou, die stond er ook al net meer. En nu ben ik hier en nu hoort dit gebouw hoort ook op te besteden. Nou, ze ligt gelukkig een mooie sporthal hier de doelsteen Litse Wolsteen. En dan krijgen we een prachtig mooi nieuw gebouw aan de Parklaan.
8: En je werkplakje bleef dus nog wel besteden, staat het dan lekker?
11: Ja, de route wordt wat langer naar de koffieta, maar mijn werkplakje bleef besteden. bestaan. Dus de sporthal bleef broeken als Dokkinga College. Dus wat dat een goed verloren te van mij net zo'n heel volle. Alleen er, ik moet even door een kont omrennen.
8: Laten we dan correct even een liedje rennen gaan naar de trap. Want ja, die trap, die ja, nostalgische trap kun je het eigenlijk wel nemen. Naar Saffel Ier. Volgens mij had ik zo een beetje om het hoekje sjoeg. Hier is nog blauw, de treden ben nog van hout. Is die net verroren?
11: De trap is net verroren. Het hout werkt zeker net. De kleur is maar die hier misschien wel een keer verroren. Ja, in de regels ben ik net verroren ben. De brede trap omheen en de smelle trap naar beneden. Ze had het hier altijd best en ze bleef het tot het laatste hoornhek.
8: Ja, want dat had eer een conciërge erop tekenen, toch?
11: Dat klopt. De trappenregels trot je netjes in Nederlands. Maar onze oud-conciërge Bilker, die wie oersafriesk. En die had er letterlijk een plaatje bij plakt van jongens, ek om 12 uur. Want om 12 uur dachten een hele prutte dat ze bij de brede trap naar beneden kon. Maar dat kon net bij Bilker. Dus dan kon ze weer omheen. En alsnog via de liedse trap naar beneden.
8: Dank u wel.
11: Wijs genoeg.
8: Sjoeman Frieswijk, waarom in de Vinnen?
3: Ja, waarom in de Vinnen en waarom in de tijd?
8: Ja, is dat?
3: Ja toch, fantastisch. Je bent kost, man. Oude herinnering, zie je nog wat leraar en herinner je nog om. Die, waar ik nog les van gewoon heb. Nou, dat is inmiddels ook al meer dan dwakhaast net de 37 hier in. Dus dat is hartstikke leuk. En vooral ook even om te zien van wat ze hier aan ze van plan binnen. Grote plan hier.
8: Ja, want dit gebouw, de Vinnen, staat er al een dikke 40 jaar. Zo tijdelijk wijze. Nou, van tijdelijk heat is geen sprake, wil ik het mij.
3: Nee. Niks is natuurlijk wat zo lang door, dat ik me zeggen. Dit wordt wel tijdelijk, dit vernaaid wordt, zeg maar. Dus het had nog langer naast hier zo.
8: Ja, en er komt bij, je hebben hier zelf zitten. Je komt wel even op de laatste dag dat je hier even schenken kennen.
3: Ja, ik moest een WhatsApp in de buurt. Ik denk, nou, ik ben vooral ook even geïnteresseerd in die nieuwe plan. Ik denk, nou, ik rijd het even wel. En ik ben blij dat ik het even hierin heb. Want je tref ik weer al bekend. Nee, maar ik zei die oude leraar en zei maar, ja, hartstikke leuk, man.
8: Een beetje ja, nostalgisch en ik wil wat genieten.
3: Ja, tuurlijk. Dus dat, ja, leuk. Praat ik meer in herinneringen over wat je vroeger ziet in de kantine. En dat, wat je dan, nou ja, uitvriert met mijn koor. Ja, prachtig man. Mooi verhaal.
2: De media van de morgen.
4: Wat de Tosti is in mijn squallen. Dat herinner ik me uit dat gebouw.
8: Tosti is in mijn squallen?
4: Ja.
8: Oh?
4: Kon je zelf tosti's meten.
8: Oké, okay, en dat mocht ik.
4: Oh ja, dat we, als je pionier binnen, dan is het binnen de regels er nog net.
8: Nee, precies.
4: Ja, dat weet ik ervoor. In mijn groep ging dan een tosti-apparaat.
8: Oké.
4: Okay. Een pauze tosti's meidje. En in hier meer in de klus en dat waren we onderhouden. Dus dat weer een heel keurig business.
8: Ja, ja. Oh, netjes.
4: Ja, dat
8: padooi je in de middag verkocht of net?
4: Dat weet ik ook net. Nee.
8: Dat weet ik nog wel.
4: Dat weet ik net.
8: Erit, doet wij je vanmorgen herinneren. Hier we beide, ik wil toch wel even een lied buiken.
4: Ja.
8: En nee, al die droogte, is dat, voor de natuur is dat ik wel even welkom voor zelfs. Nou, zwaarman, Jan Jongman, die hitter, ik wil hier en daar even een lied buiken. Maar op de dik hebben we daar les van, hè, terug glans. Want het is zo, maar die droogte al een keer, dan bloedt er van alles lissen, olie en rubberresten op die dik. En ja, als het droog is, dan kan het net zo'n kweeën. Maar als het dan begint te rijden, dan vormt dat een soort filter, een laagje dat heel glad wezen kan. En Rich Wettersteert, die waskalde daar dan ik voor deze simmerglans. Want ja, zo wordt het dan neemt. Want ja, het speelt net voort. En ja, dan bloedt het dus lezen. Dus je moet het er even rek maar horen dat het dan even tijdelijk glad wezen kan. Als het dus begint te rijden na een wat langere periode van droogte. Ja, dat zien we de komende tijd nog wel vaker, ja. Mijn meidje. Dus, en vooral motorrijders. Ik bedoel, ja, die ken natuurlijk ik dan elk moment onderuit niet in.
4: Ja.
8: Dus die moet er even goed om tinken.
4: Nou, die waskorging die staat in elk geval.
8: Nou, inderdaad.
4: Voordat dan, je daar ding krijgt.
8: Ja, nee, dat wil we net. Nee. Maar even zien, dan, ja, het parlement van IJsland heeft mijn grote meerderheid goedkeuring verleend om een referendum op 29 augustus over lidmaatschap van de Europese Unie. En de vraag gaat dus van het land de onderhandelingen met de EU over lidmaatschap hervetje maat of net. Want er is praat met de Europese Unie. Het land van 345.000 inwoners. Het is wat, dat is net een heel soort. Maar het hem in 2009, dat we toen naar die grote financiële crisis ommelden als lid. Met onderhandelingen met Brussel ben vier jaar later verstroen. En in 2015 hielden we stillijn. Maar nevens opiniepeilers is een meerderheid
6: van de bevolking nou voor nieuwe onderhandelingen? Ja, lidmaatschap, dat is dus nog even de vraag. En daar wil ze graag antwoord op hebben, middels dat referendum. Maar ze zijn al vrij nauw verbonden bij de EU. Het land is al lid van de Europese Economische Ruimte en het verdrag van Schengen. Dus in soort opzichten is Island al onpraktisch onderdeel van de EU zonder lid te wijzen. En op de achtergrond speelt natuurlijk ik mij de belangstelling van Donald Trump. Die wil net alleen naar Greenland. Wil die het leerste bij de Verenigde Staten hebben. Maar het had ik al zei dat Ierland, dat leid ik wel centraal en strategisch. Dus maar gauw bij de Europese Unie.
4: Dat vind ik wel een goede campagne. Of tenminste, een loftweermaatschappij in Ierland.
6: Ja.
4: Die zocht, die af deze zien de krant pleetst. Boeten Ierland dan, maar wij zie je een hele slechte fotograaf, de slechtst mogelijke fotograaf.
6: Oh?
4: Want het statement heen, er werd heel iets vaker van die AI-meuk maken.
6: Ja.
4: Ze zijn eigenlijk van, dit land is zo mooi.
6: Ja.
4: Het was zelfs de slechtste fotograaf die ik in mooie plaatjes maakte. Dus okay. Dat moet gewoon je hinder komen.
6: Ja.
4: Dat is ook de oproep, maar dat vond ik wel creatief.
6: Ja, dat is wel heel creatief.
4: Leuk bedacht.
6: Ja.
4: Dit is de muziek van Somjeu.
0: Omroep Friesland.

0: Somjeu en Dark Before the Dawn.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: In een gebouw, maar er binnen drie verwachtingen voor. In Balk, daar komt onder Wiekelerdijk een nieuw multifunctioneel centrum. Sportmaterien, cultuurmaterien en je moet ook wel een moertje kennen. En dat al je dus in een gebouw. Maar ja, wat krijg ik voorrang? Hoeveel ronde voor wat? Het plaatselijk belang die stuurt een enquête der oer de door uit. En de voorzitter Jasper Huisman die vertelt erover.
2: Nou, op dit moment, het AZC is de bedoeling dat dat verdient in 2022. En de gemeente heeft betocht om hier een multicultureel centrum te maken.
3: Ja, je hebt toch een enquête erdoor uit. Waarom is dat?
2: Nou, we hebben vanuit Balk verschillende geluiden over de invulling van sport en cultuur binnen Balk. En wij zonder als plaatselijk belang willen we daar gewoon één lijn in hebben. Dus wij willen graag weten wat wil de Balkster. Nou, de aankomende weken krijgt iedereen een enquête toestuurd. Wij willen graag dat iedereen die enquête even invult. En in de tweede weken van juni wordt hij ik weer thuis bij hem ophellen. Nou, mocht je hem dan net thuis wijzen, dan binnen er 12 punten straks in Balk wil je hem tik inleveren kennen.
3: Ja, nou is het naast dus met jullie dan dat hij verzamelen is, maar hoe gaat het dan verder?
2: Nou, wij willen beginnen voor de zomervakantie, maar willen we de uitslag gaan. En die geven we dan ook delen met de bewoners en met de pers. En de uitslag, dat wordt ik ons standpunt vanuit plaatselijk belang richting de gemeente.
3: Ja, want nou is het volgens mij al Arun dat het MFC hier komt, waar wij nou staan. Wat is het standpunt van de plaatselijk belang hierin?
2: Nou, het standpunt wordt de uitslag van deze enquête. En wij willen zien, ja, willen de Balkers dit nou echt? Of willen we dat toch gescheiden horen? Of ben er misschien nog oorinvulling die we bij rekening mee horen kennen? Maar daarom vragen elke Balkster om het gaat om het belang van uw dorp. Het is hartstikke leuk hier. En we willen benadrukken dat we heel blij binnen dat er wat gebeurt niet. Maar ja, dat met de voormachinaal in je zwijze erover.
3: En weet je ook al wat de beëgen datum is dat de MFC er steert?
2: Nou ja, de gemeente het daar zo in dat het binnen nou en vier weer eigenlijk steert met.
3: Ja, dan hebben we hier in Balk natuurlijk twee locaties. Even te halen, de Trima, het Haske en de Tweemte. Wat gaat er maar gebeuren in de toekomst? Of speelt dat ook nog een rol in die enquête?
2: Nou ja, dat is zeker waar ik wel achterom wil gaan. Want het is natuurlijk wel mooi dat de plannen maken worden. Maar in Balk ben er een heel soort plakken waar dan ik oorontwikkelingen plak kunnen vinden. Ja, wat wil de gemeente daar mooi en wat willen Balkse daar mooi? En om daar een goede invulling voor te hebben voor iedereen. Nou ja, daar ben wij voor als plaatselijk belang.
3: Ja, ze zijn wel eigenlijk een beetje de dorpsinwoners van Balk voor zijn burgers, zeg maar.
2: Ja, we hebben natuurlijk de leden van Balk vooruit, maar wij willen gewoon alle Balksers wel weten van wat vind je hem daar nou van? Lid je hem stemmen geren? En dan kunnen we hem samen, kunnen we er wat leuks van maken.
3: En wat is jouw verwachting? Wat het commercieel uit die enquête?
2: Nou ja, het zal altijd wel. Wij meer dan 4000 inwoners. Het zal natuurlijk altijd wel verschillend wijzen. Maar wij hopen gewoon dat we voor iedereen wat leuks van kennen. En dat iedereen er misschien een beetje blij van wordt. En dat vooral samen dan, wat ik zei.
3: Ja, dus eigenlijk kwam het oproep onder mensen in Balk van vul vooral die enquête even in.
2: Ja, klopt. Lid je hem stem je heren. En dan kunnen we samen echt iets leuks van maken. Dus Balksers, lid je hem heren.
0: Nou, dat moet maar even goed het oneindacht worden dus. Maar die input van die enquête, die is dus belangrijk. Je moet dan wel een beetje weten hoe je dat gebouw invullen nou. Dadelijk hier het Frieske Nijs van zelfs mijn Feike.
4: Vleisafvalverwerker Sonak wil biovergisters plaatsen. Omwenners gaan de street om.
5: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
6: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij ons voor inzet is geen extra overlast, maar een toetsing.
4: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland ook.
7: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: opentraplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het is Jan van Achten. De haatpunten van het Frieske Nijs krijgt van Fijke Wouda.
7: Een goeiemorgen. De FNP in de gemeente Achtkarspelen maakt het hem zwaargen over het broeken van stielslakken bij de onwel is van Dikken en haar de vragen gesteld onder het gemeentebestuur. FNP wil graag weten of er stielslakken broek binnen bij gemeentelijke en provinciale Dikken en wat het beleid is als die stielslakken bol ontroffen worden. Stielslakken kunnen bij een lekkage de boom en het groenwetter versmargen. Het kabinet had het hazenbedrijf Frisia toestemming gegeven om zout te winnen in de Waadzee. Nevens het kabinet is de zoutwinning nodig voor de energietransitie. Bovendien zijn we met eigen zout minder afhankelijk van het buitenland. Wetterschip, gemeenten aan de Waadzee, de provincie en de Waardvereniging zijn er op tien. Nevens Frank Peters zal de Waardvereniging bezwaar ondertekenen.
8: Wij zullen ongetwijfeld bezwaar maken. En ik denk dat het ook heel goed is om even te herinneren dat al in 2024 de Nederlandse regering van het Wereld Erfgoedcomité van UNESCO de opdracht kreeg om geen nieuwe zoutwinning te starten en de bestaande zoutwinning af te bouwen.
7: De brandwacht van Bolzert is juist uitgerukt voor een brand op de tribune op het terrein van SC Bolzert. De brandwacht hield vuur rap onder controle. De oorzaak van de brand is net bekend, maar er wordt toch om brandstichting. Dikken in Stefan Grijften een tredde tour van 120 meter heeg naast de Achmea Tour en een nieuwe verbloof vlak voor het treinstation. Ljouwert hier heel oors uitzien kent. Historisch centrum Ljouwert had van morgen al een tentoonstelling op plan voor de stad die neer realiseert binnen. Pieter van der Ende van het HCL leidt uit hoe het idee ter stand gekomen is.
9: We dikken heel vaak van wat is er verdwenen in de stad, wat voor mooie gebouwen zijn er verdwenen. Maar je zou het ook andersom kunnen kijken, wat zijn we misgelopen? Dus wat is nooit gebouwd, maar wel ontworpen? En daar zijn toch heel veel leuke plannen voor.
7: Ja, leuke plan dus. Ik denk dat ze wel blijven binnen dat die Grijven er nog binnen. En Stefan Dikken, dat jou toch wat meer sfeer om zo'n centrum.
6: Ja, dat is weer. Ik ben ook benieuwd naar die Leeuwen. Dat is toch cool.
7: Ja.
6: Dat is keer geweest.
7: Ja, dat is vlak voor het treinstation.
6: Ja, hallo. Ja. Goed, daar zullen we nooit achter komen.
7: Nee.
6: Dat duurt nog wel, maar nee, dat doen we net. Dadelijk het Wapenrecht, Marion.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
13: Hoe kom ik je waai?
12: Of in die tij wekker houdt.
14: Hoe kom ik aan het werk?
12: Vragen die toe in toekomst keren.
15: Waar kan ik van overwerk leren?
12: Vragen die praktisch binnen.
16: Hoe vind ik personeel?
12: En vragen des alle dagen mij omrinst.
17: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
12: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
4: Friesloon van de Moor.
5: Erit Science.
6: In Utrecht, daar is een street on the gong. Tolve buurtinitiatief en die strijden daar om de titel Kern met Pit. Dat let een heel soort harde verbeelding daar. En dat let ik nog even. Lezen we daar ook wel uit. Is dit voor het Wapenrecht met Jan Jonkman. Een goeie morgen.
18: Ja, hier had ik een hele goeie morgen.
6: Deze morgen, hoe begon die kreeg?
2: Nou, we hebben vanmorgen op jouw site, weet het toen al net al, we hebben nog wel een prachtige opkomst van de zinnen. Na een heldere nacht, maar dan gauw nam de bewolking daar. Voel een drip ruin, een soort stelt het net voor. En we hebben een minimum temperatuur van de morgen, maar liep zo'n 16 graden. Gisteren zo'n 15 graden, door de point, die ik zo'n 16 graden, bakken veen 14. Dan word ik wat zo'n 16 graden laaksem. In die zal marwetter, ja, dat is wat warmer, 19 graden al. En Akkerum en is brecht hem, ik zou 15, 16 graden. En op eilanden is ik zijn 18 graden. Bij zorgen dat er van de morgen een heel zwak warmtefrontje oorloopt. Valt uit en trog eens een spotje ruin. En per enkele dikke drippen. De wien helpt wel even om. Maar letter in de morgen wordt het al bedroeg. Het begint nu ook al bedroeg te worden. En dan hebben jullie een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en is dit jullie maar een zuidwestelijke stream. Komt dat warme, vochtige, tropische lucht die kant op. Wat zullen we betekenen in de temperatuur? 20 graden. Op een waardeiland, dat zijn 5, 20 graden in het eerste en het zuideesten. Maar van de middag komt er weer een steuring, een keldfront, dat luidt dan van de kust, dat ze van een oerenstrijden wijzen. En dat loopt dan naar het eerste. In het westen van de provincie komen ze op wat een enkele lichte bui, het zal net een soort voorstellen. Maar hoe meer dat die steuring naar het eerste loopt, hoe zwider dat die, meer dat de activiteit dan neemt. En dan heb je in het eerste keer wel eens even een enkele bui krijgen, vooral met je tonger. En dan kan ik hagel in zitten. Maar meer de eerstgrens van de provincie, daar worden de buien nog wat actiever. En daar kan zelfs ook beter oerles komen. En dat is voor het ecologieel, voor alle jongen. Er zit over het algemeen een zwakke zuid-zuid-eerste

0: En dan hebben we een lekkere nacht achter de reg, man. En hoe begint het weekend dan?
1: Het weekend begint op zich, ik ben prima. Het is nog steeds droog. We profiteren morgen een beetje van een regje van hege druk. En dan hebben we morgen een afwisseling van wolken. Het zullen wat hege bewolking wijzen en zinnen. En er staat een zwakke, hege uitmatige, matwestelijke wind. En is het altijd nog zo'n 19 graden per waterland. Dat zat 22 tot 23 graden meer de provincie. In de nacht klaart het op, is het zo'n 12 tot 14 graden. En dan komt er een gitte wind op het om naar het eerste dag.
0: De dagen daarna, hoe komt het dan?
1: Nou, dan is het nog een rustige dag. De meeste geregelde zinnen, de meeste zinnen in de middag. In de maandtijd en in de middag hebben we een toenemende bewolking. En dan is het aan 23 graden. Mendy is ik nog wat gerustig pad droeg. Dan begint de koekoek alles even te rop, maar wat wetter. Dan is het zo'n 21 graden. In de nacht hebben we dan de eerste buien al. En tegen hebben we geregeld buien. Het is zo'n 18 graden. Het kan wel eens een feest van de natuur worden. Er zit een matige tot krachtige zuid-zuidwestenwind. En de buien die kunnen, denk ik, de rest van de week hebben er kans op. Nou ja, we zijn geërfensd. Het waar maakt het dus goed, nog wel even warm voor het terras.

krijg toch elke keer weer van die rare geluiden in deze plaat, hè? Beetje spooky of zo. Maar hij is nog wel uiteindzet. Klok maar. Travis is dit. En zing.

0: Sing wie dat van Travis.
1: Friesland van de Moor.
0: Want een keer, 1400ste jitje. Tenminste, de 100ste jitje van plitselijk belang. De voorzitter Ronald Wouwberg, die is nog aan de telefoon. Een goeie morgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: En dan ben ik toch wel benijd. Wat doet zo'n plitselijk belang eigenlijk dat Bigelieks een gemeente of orenpartijen net doorgaan?
2: Ik denk dat wij echt staan voor de belangen van de inwoners van Wantega zelf. Het is echt gericht op de inwoners van het dorp zelf. Ik ken het voorbeeld misschien wel het munitieniveau van vorig jaar, waar we heel veel tijd in gestopt en wat leuk. Maar er is ook heel veel leuke dingen, zoals nu het 100-jarig bestaan van plaatselijk belang. Of in plaats van de kerstboom tijdens kerst. Nou,
0: bij
2: allerlei activiteiten.
0: Ja, dus alle konten op. Van de munitiedepot, want de crisis bij hem. Alles komt bij hem voorbij, zat die heren dus.
2: Ik moet zeggen, dit geeft me meer energie dan een munitiedepot.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Wat even waarom nee, doe het. Tim Toek zei, er werd volop zocht. Naar plak waar de feentje uitwrijdt zich in. En dus echt dat munitiedepot. Ja. Je maakt er echt van strijden, hè. Dat het munitiedepot net in band te keer komen zo.
2: Ja, dat hebben we echt met het hele dorp, met heel veel energie, maar het heeft ontzettend veel tijd gekost. Het is gelukt en nu hebben ze een plek gevonden waar gelukkig geen huizen hoeven te verdwijnen. En we kunnen zorgen dat alle inwoners hier kunnen blijven wonen.
0: Ja, want even naar het moment dat je te jaren kreeg van het komt in elk geval net in band een keer. Wat was de reactie toen daar? Wat was de reactie in het dorp?
2: Heel veel emotie, heel veel tranen, heel veel blijdschap. Alle inwoners liepen naar buiten toe om de vlag buiten te hangen. En we hebben de dag erna een heel groot feest gehad in het dorp. Dus dat was ontzettend mooi, die ontlading. Ja. Ontzettend opgelucht, vooral.
0: Ja, nu ben je 100 hier. Hoeveel weet je hem eigenlijk hoe de historie van het plaatselijk belang?
2: Nou, op zich, in het afgelopen jaar hebben we daar ons aardig in verdiend. Voor ons kwam het ook als een verrassing, want Wantega zelf is in 1947 natuurlijk opgericht. En het lijkt dat er al een plaatselijk belang was vanaf 1926. Dat was toen plaatselijk belang echt in het gemeentepolder. En die hield bezig met het aanleggen van een riool. Ervoor zorgen dat er elektriciteit kwam in Wantega. Dus dat was wel ontzettend leuk om die historie weer in te duiken. En allerlei nieuwe feiten te ontdekken over Wantega. En zelfs dus nog daarvoor. Ook echt de eerste inwoners hier kwamen wonen.
0: Ja, en je zult nog vieren dus dat je 100 hier besteedt. Daaromheen, binnen er nog oorzaken wat je nou echt als speerpunt hebben? Wil je frustreren of is het nou eigenlijk gewoon rustig en geniet je daar volop van?
2: Ja, op dit moment loopt er een woningbouwproject. Heel veel jeugd wil in Wantega gaan blijven wonen. Die mogelijkheden zijn er op dit moment niet. Dus we hopen dat er volgend jaar een nieuwe wijk wordt gebouwd in Wantega. Zodat de jeugd ook kan blijven wonen als ze willen. En verder hebben we een redelijk rustig jaar. En dat, ik moet zeggen, dat is ook wel eens even lekker.
0: Even bijkomen.
2: Ja, zeker.
0: Nou, ik zou zeggen, geniet je ervan met alle feestelijkheden die het op het programma staan. En lokwensken.
2: Ja, ontzettend veel dank. En ja, misschien nog even ter overvloed. Het is niet alleen voor Wantega, maar het is er ook echt voor bezoekers. En we hebben een ontzettend uitgebreid programma. En alles is gratis. Dus,
0: nou. Voor
2: mensen die nog niks te doen hebben dit weekend, zijn van harte welkom.
0: Dat is nog eens een uitnodiging. Tere dank.
2: Ja. Oké,
0: Ronald Wouwberg dus van plaatselijk belang der in band een keer. En daarmee is dit de tijd op 13 minuten voor 18. En is het tijd voor muziek van John Farnham. You're the voice. Yes, no.

0: John Farnham Widot en You're the Voice. Dat expositie bij het Fries Museum, dat gaat voor eerst net terug. Wat degene dat er gestalt, of tentoonstelt worden soort, dat gaat voor eerst de depots weer even zien. Dat had ooit te krijgen met de veiligers. Wat er kijk tentoonstelt wordt, dat gaat om zijn stikken zontje in de Iersk Friesk zilver. Alles wie klaar om de tentoonstelling te openen, maar toen kwam de signaal binnen. En ja, ook als signaal kreeg dat zei het museum net. Erik Enema, die praatte met Ilko van Lingen, de nieuwe directeur.
1: Dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn, nee.
2: In augustus zou die beginnen?
1: Hij zou eigenlijk volgende week beginnen. Okay. En dat wordt nu 1 augustus.
2: Waarom hebben jullie besloten om die 2 maanden uitstel in te stellen?
1: Nou, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de poptestschat op veilige manier getoond kan worden.
2: Ja, dat kan nu dus niet bij jullie in het museum?
1: Nou, nee. Op dit moment hebben we bedacht dat het dit, op de manier waarop we het nu deden, dat niet veilig genoeg was. En dat het noodzakelijk was om toch wat extra veiligheidsmaatregelen te zorgen.
2: Ja, toch zijn er al eerder kostbare zaken bij jullie in het museum tentoongesteld. Was dat toen wel veilig, hoor?
1: Nou, de poptestschat lag nog niet zo heel erg lang geleden in het verhaal van Friesland. En op dat moment wisten we niet wat we dus nu wel weten. En waardoor we denken van, oké, dit moeten we niet meer zo doen.
2: Nee, je kunt het natuurlijk niet helemaal loszien van de diefstal in Assen. Heeft het daarmee te maken?
1: Nou, ja, wat je wel merkt, in algemeen gesteld, is dat er op dit moment aandacht voor is door inbrekers bij wat er te halen is bij musea.
2: En dan specifiek zilver?
1: Zilver en goud. Mm-hmm. Lijkt veel aandacht te krijgen. Ik denk waar vroeger mensen misschien meer op zoek gingen naar het kleine Van Goghje wat mee te nemen was, dat dat nu meer naar zilver en goud gekeken wordt.
2: Okay.
1: Het is heel vervelend, want daarvoor doe je het natuurlijk niet. Maar het is wel iets waar je moet zorgen dat inbraak niet mogelijk is.
2: Nee, precies. Dus je moet extra kamers ophangen, extra sloten op de deuren in het Fries Museum?
1: We moeten in ieder geval zorgen dat het zo veilig mogelijk wel aan het publiek getoond kan worden. Hè? Want we zijn een museum, het moet naar het publiek. Het publiek moet er mee in aanraking kunnen komen. Dat levert ook een kwetsbaarheid op. We zijn geen bank, het ligt niet in een kluis. Dat is helaas, weten sommige mensen dat ook.
2: Ja.
1: Dus daar moeten we in ieder geval voor zorgen dat we alles aan doen om de poptestschat van Friesland te behouden. Want ja, je noemde al een beetje het trend van je zee.
2: Ja, ja.
1: Poptestschat is voor Friesland wat het gouden masker was voor Roemenië. Dan wil je er wel voor zorgen dat het in Friesland blijft.
2: Ja. Wat zit er eigenlijk in die collectie?
1: De collectie bestaat eigenlijk uit een aantal onderdelen van een soort serviesgoed. Waar in het verleden in getoond werd hoe goed Friesland wel niet was als zilverbewerkers. Er zitten heel veel afbeeldingen in. Een schaal en een snuister heet het, waarmee je een kaas uitmaakt. En nog een aantal andere objecten. En daar zitten prachtige schilderingen, kan je het niet noemen, want het is niet geschilderd. Maar er zitten prachtige zilverbewerkingen in met prachtige afbeeldingen. En dat zorgt er ook gelijk voor dat zo'n object veel meer waard is dan de kosten van het zilver wat ervoor gebruikt is. Maar dat is desondanks nog steeds ook best flink.
2: En toen zei de verzekeraar, jullie zijn niet veilig genoeg in het Fries Museum.
1: Ja, het is een beetje rot dat ik dan de hele tijd moet gaan zeggen, ja, daar kan ik dan niet zoveel over zeggen. Maar daar kan ik dan helaas niet zoveel over zeggen.
2: Nee, goed. Maar goed, jullie willen niet wat er in Assen wel is gebeurd natuurlijk. En betekent dat inderdaad dat het pas 1 augustus is. Waar is dat spul nu dan eigenlijk? Want jullie hebben het niet in het museum op dit moment nog.
1: Nee, ja, nou, we hebben gelukkig wel hele veilige depots. Dan kunnen mensen het niet zien, maar ligt het wel heel erg veilig.
2: Ja.
1: Dus het gaat er echt om, wat heb je nodig om het op zaal te laten zien op zo'n manier dat het ook na het eind van een tentoonstellingsperiode er nog steeds ligt.
0: Erik Enema dus, impeteer mij, de nieuwe directeur van het Friesk Museum. Ja, dat wordt dus nog helemaal net helemaal duidelijk wat nou kijk die signaal winnen, maar dat zullen we nou toch even rieden maar te vijgen, denk ik.
3: Nou, misschien toch wat vertochte auto's showen of zo. Nou. Ja, je weet het net.
4: De media van de morgen.
0: Nee, precies.
3: Ja.
0: goed. Soms is het echt maar beter dat we net alles weten.
3: Nee, inderdaad. Ja, en soms is het beter dat je dingen wol weten. Want ja. Een opmerkelijk versinterde plysje oude week in het Vochteler Vingen. Want de het plysje 20 sherrycans met drinkwater voor skiën in beslag nam. Want ze dachten dat het om sherrycans met drugs afval gingen.
0: Oh.
3: Ja, door die actie binnen zo'n 1250 skiën tijdelijk zonder drinkwater kwam. Ja, dat met deze warmte, met deze temperaturen, wil je dat leven net vanzelfs. Mijnwerker van Natuurmonumenten die kreeg een melding van een fietser. Die zei, ja, er staan al je sherrycans langs het fietspad. Nou, mijnwerker is de hendig in, het de helpchange niet schakelen. De politie die kwam er, die had ik nog oerlissen met de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandwacht. En ik nog met de forensische opsporing en de recherche. Dat wie telefonisch, dus die ben daar net west. En toen hebben ze dus uit vastzorg die sherrycans in beslag nam en mij nam voor verder onderzoek. En daar doet die al raar blikken dat de sherrycans vult wie een drinkwater van de skiefschudde of voor de skiefschudde van herder Henry Huiting uit Appelskeeën. Ja, en even de herder hier de situatie voorkomen kent dat er even beter schoen. Ja, even die dapper al even roeken en ja. Dan herstel je in de gaten dat het om water gaat, denk ik. En je zegt ja, onder het raster bieden sherrycans hier kreeg ik een boot op hang met informatie over de skiepskudde en contactgegevens. Als ze me even hadden gebeld, had ik meteen kunnen uitleggen dat het om drinkwater ging. Nou, de herder moest direct vervangend drinkwater regelen. Hij zei tegen van ja, het is een vervelende situatie, maar schoon die warmte. Je kunt dan niet wachten, de dieren hebben echt water nodig. De politie had excuus om binnen, maar de sherrycans die moest de herder zelfs ophellen.
0: Okay,
3: dat is net even waarom bracht.
0: Dat is echt een reactie van de Dupierne, dat staat we nou even in.
3: Ja, daar kan je iets bij voorstellen.
0: Ja, dat dacht ik.
3: Nou, bijzonder verzin dus.
4: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne bij Is aan Orne. Kies het hele hier terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurwekenietje on het wetter.
5: Voor een nieuwe Opel, Heijmen, service en auto's, is er voor Elsen hier.
6: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
7: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
8: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
7: Toch ek mij. Jouw de Grijdevogels in Utwij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
6: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
12: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
11: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
13: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
11: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstig vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Mooi, dankjewel. Aarsen in Friesland van de Molen. Dan jaren we hoe het is bij Sanje Safari. Die is de tuin die kort lint krijgen hier met een flinke bron daar. Dan is Aarsen hoe het er is. Dus vlag je weer daar. En muziek komt tegenwoordig van George Michael.
14: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
5: Voor een nieuwe Fiat. Haima. Service en auto's. Is er voor Elsen hier.
15: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-62. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we horen ze omzien en naar zijn steen op stoel?
17: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
16: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kop een jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
17: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jou hoor? Des is goed.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek neemt... zit gemak op een jouw, des is goed.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
9: Friesland van de Moor,

0: Ja, net krikken.
1: Het blijft een beetje stil nou.
0: Ja.
1: Maar dat komt omdat het orgel van George Michael de Mendel zit een beetje warm wordt.
0: Oh ja, een beetje warm draaien.
1: Het is niet de score.
0: Maar er maakt wat lucht in.
1: Dat komt er.

0: George Michael en Faith.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: En dadelijk, dan gaan we het over Science Safari, die beste tuin. Hoe is het en nou maar? Het is nog maar kwart lien dat er een grote bron uitbrutsen is. We weten dat er gewoon bissen der vlechten binnen, gewoon die binnen omkwam. Wat de stomverzaking is, dat er eerst dadelijk. En we hebben het ook over, nou toch wel wat bijzonders. Bouwplan die er ooit wien van Ljouwt, maar die het net uitviert binnen. Wiekeliks, een verblijf van Leeuwen bij het station.
3: Wees wat hoort dan Science Safari?
0: Ja, nou ja, dat ja, was je woonthema waarom kom.
3: Ja.
0: Dat is weer.
3: Wisten.
0: En daar beste feiten de oren mee, hebben we trouwens, hè?
3: Ja, tijdelijke huurcontract, niet maar het verhieren van wenningen ontrekkelijker meidje. En Nederlandse ministeries hadden ook nog niet honderden duizenden euro's uitgegeven aan dienstreizen met privévliegtuigen.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat verhaal vertelt Wijkaas. Maar eerst tijd voor het Waarborgd in kwart en dat komt van Jan Jonkman.
4: Nou, de eerste klap gaat inmiddels.
0: Dat is net Jan Jonkman. Dat doen we even nog eens. Nog een keer. Het Waar in het kwart, dat komt van Jan Jonkman.
5: Een goeie morgen. Van de morgen is het eerst dan wat bewolkt. Uit en toe kan het even een dreep ruim vallen. Maar dat is dan ook alles. Want het wordt al gauw bedroeg in de rin van de morgen. Dan hebben we hier weer een afwisseling van wolken en zinnen. En mooi in Zuid-Zuid, de eerste wind, komt warme tropische lucht dus kant op. Dat zullen we weer om in de temperaturen. Het zijn 20 graden op het waadeiland. Dat zijn 24 tot 27 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Van de midden vanuit het westen wel enkele buien. Vooral in het eerstelijke pad zijn ze actiever en daar komen op het tonger en ik in de windpoester zien zitten. Jong en vannacht wordt het weer droog, is het zo'n 12 tot 14 graden. Morgen is het droeg, geregeld zinnen, maar een zwakke matwestelijke wind. Dan 19 graden per waadeiland, dat zijn 12 van het trein, 20 graden in het eerste en het zuideerste. In de nacht klert het erop, is het zo'n 12 tot 14 graden. Maar anders meer hoe dat waar.
0: Ja, ik zei het al. Hoe zou het nou wijzen bij Science Safari dat die bron uitbrut daar in die score waar al die business zitten? Nou, zo slagjouwer van RTV-NOF, die zocht het park even op. Ons te bij de eigenaar Wiemer Visbeek wat de stond van zaken daar is.
4: Nou, de eerste klap gaat inmiddels west en we pakken de triët staren gewoon weer op. En juist ook dat ook daar mijn moordwetje in ongeert.
6: En in het parkje Nijs ben er wel een soort band nou ik onwezig. Dat gaat wel gewoon zo?
4: Ja, dat is wel heel fijn. Hè? Het watergedeelte is in principe niet mij gebeurd. Dus dat kan gewoon teruggaan. Hè? Het dierentuingedeelte is afsluitend voor de bezoekers. En het waterpark is gewoon toegankelijk.
6: En hoe ligt het dan met de drukte?
4: Nou, wat je ziet is dat toch een protte mensen wel even een stapje waarom die in haven. Wat ik best wel snap, we zijn natuurlijk een heel soort in het Nijswest. En dat maakt mensen misschien even werken. De bandjes, hè, die, een protte houdt wel mee krijgen wat er gebeurd is. Dus daar heb ik wel begrip voor. Gelukkig komen wel een protte squal deze kant nog op. In principe kan het gewoon terug weer.
6: Maar de Nijs verneem je dus wel dat het wel rustiger wordt?
4: Ja, ja, ja. Nou ja, aan de ene kant hè, helaas wel. Maar ja, daar moeten we het even mee doen, denk ik.
6: En we hebben begrepen dat het Pan X loopt wordt. Wanneer zult het gebeuren en hoe lang mag dat dwarren?
4: Nou, dat slopen, dat kan zomaar dat morgen al begint. Hè. Exact, je hebt dat heel kort van tevoren. Dat begint altijd heel snel mee. En dan wordt het ongeveer een week als twee. En dan is het hele gebouw al voort, inclusief fundering.
6: En verder, hoe gaat het mij de dijbesteding over? Want het zo inderdaad een tiertje stil is. Leidt het ik echt volkomen stil?
4: Ja. Klopt. We hebben even een inloop bijeenkomst gehad. En informatie doen ook voor de deelnemers, voor de blutsen en de familie daarvan. En je zorgt dat het heel goed west gaat. En ben ik nog best wel wat iets nou, wat sfeer mee hebben. En we beziek je nou echt op maat meestal te meer te komen. We gaan eerst doen we nou inloopmomenten. En wat ze behoefte aan hadden, gaan we mee verder, zeg maar.
6: De dijbesteging is hier dus nog net troll, maar hier krijg ik begrepen dat ze hier soms dan wel eens echt deel komen. Hoe zit dat dan precies?
4: Ja, het is gewoon heel belangrijk hè, dat elk groente krijgt van zijn verwerking. Het is natuurlijk ook voor hun echt een plakje uit hun leven, steeds. Maar ja, wat ze dan natuurlijk even net heen kennen. En in ieder geval het gebouw en alles wat erin zit, komt net weer om op dezelfde manier. Het is gewoon heel belangrijk dat we daar met elkaar op praten, dat er een grote groente voor is. Dat ze ook even knuffelen kennen met de beestjes, als ze daar verlet van hebben. En dus dat doen we alle dagen in de even gelegenheid.
6: Ja, en dan alleen waarom komt hij naar Oran en Wieken? Deze bron binnen helaas een paar beesten verstoren. Na de tijd zien een soort beesten ik mij stress. Binnen in de Oran en Wieken ik nog een paar binnen Volen rekken.
4: Ja, helaas is het net slagen om alle beesten er goed uit te krijgen. He. Daar zelfs een prototype gewoon om bijvoorbeeld aan een bestendokter. Maar gewoon denk je gewoon net voorkomen. He. Loopvogels bijvoorbeeld. He. Dat, nou, voor het gemak is het struisvogels. Ja, die pikken op alles wat los en ver zit. Dus dat er jesken of stikjes van het gebouw in hun verblijfkamer binnen. Dan krijgen zij dat binnen. En dat is net zichtbaar voor u. En daar hebben we eigenlijk niks aan doen. Dus er is helaas nog een loopvogel in staan. En ik nog een wallaby. He, vanwege de stress die weer er al min uit kwam. En die had het echt net oorleven. En die hier dus ook een jongen in de buidel.
6: En hoe gaat het met de rest van de beesten?
4: Nou, dat gaat nou eigenlijk best wel heel goed. Ik verwacht via net dat de orenbeesten er nog les van hebben. Zorg ik dat ze weer tot rust kwamen binnen. En echt de stress en de zonsklachten die ze hebben, die ben eigenlijk wel aan de kant. Dus vanaf nu maar we het weer opbouwen.
0: Een collega Esther Bethlehem imiteert mij eigenaar Wiemer Visbeek van dat park Science Safari, dat dus in Venwoorden.
2: De media van de morgen.
0: Of bij Venwoorden, technisch zon in de Westerrijn, maar het leidt bij Venwoorden.
3: Ja. Ja. Nou, en waar is Friesland gestikt zitten?
0: Ja, de Dantemedeel.
3: Ja.
0: Ja. Goed.
3: Nee, ik bedoel meer de regio. Okay, net de gemeente, maar de regio. Waar is Friesland? Ach. De VVD die wil tijdelijke huurcontracten rondbrengen als tijdelijke oplossing om het onttrekkelijke te maken en om wenningen te verhieren. Daarmee willen ze dus toch een beetje die wenningwet van oud-minister Hugo de Jonge repareren. Daardoor is het minder rendabel om wenningen te verhieren. Dan moet een heel soort belasting en alles oer betalen worden. En daardoor, mensen die dan een paar pensies hebben, die zeggen, ik ken mijn huis beter verkeerpje. En daardoor ben er heel minder hierwenningen op de merk beschikbaar. Dus het is eens een beetje, eens compleet als uitpakt als dat ze wonen. Nou, de VVD wilde dus wat ontwaan. Ze willen zekerheid en flexibiliteit bieden aan verhierders. Nou zei de minister Eleanor Boekhalt O'Sullivan van Volkshuisvesting. Ik zorg er net zo vol in. Deze motie vraagt mij iets te doen wat praktisch gezien niet mogelijk is. Het zou wel 2 jaar dwarsen zijn wetswijziging. En intussen maakt dan ik de hervormingen in Boekstraaien, die maat kleerwijzen. En ik oren fracties die zitten er net om te springen. Pieter Grindwis van de ChristenUnie die zei dat het meesten die een verste hierwenningziekje een nomadenbestingen instuurd worden met die tijdelijke hiercontracten. En de SP die dacht waarom om de vorige keer dat tijdelijke hiercontracten tastingen winnen. En dat het voor een heel soort ellende zwaarige, zei de SP. Dus ze binden er nog lang net uit. Oh. Maar intussen binden er nog heel iets te min hierwenningen. Door die woningwet van Hugo de Jonge, die dus onnam is. Dan Nederlandse ministeries. Die hebben ouderen een 4 jaar. Honderden duizenden. 1,8 miljoen euro hebben ze uitgegeven om vlechten het tjenstreizen met privé te stellen. En dat blijken uit een roemvraag van RTL Nijs. De juiste vlecht is hier op naam van Ruben Brekelmans. Die wie doet minister van Defensie. Maar hier een delegatie, Jochem Meesken, vliegier voor 180.000 euro naar Canada. Ja, dat is een veiligheids een internationaal security forum wie daar. En daar moest hij dus mijn delegatie heen. Het ministerie van Defensie zei ik dat de lijnvlechten naar Canada, die dijstig van ons kiphal vertrekken, die waren net genoeg voor de worktrip, want het zo agenda technisch net te combineren met de ministerieën.
0: Lastig.
3: De SP die is ik lulk. Die zei, had je die ministerraad dan niet kunnen skippen en een lijnvlucht kunnen boeken? Als je ziet dat mensen niet kunnen rondkomen, dan mag je ook verwachten van ministers en het ministerie dat ze zuinig omgaan met onze belastingcenten. Orenreis die Brekelmans maken, die kostte 170 en heel 1000 euro. Dat is in januari. Dus je naar Irak vliegen om daar zijn excuses om te bieden voor een Nederlandse onval op een IS-bommenfabriek, waar ik een soort wargers omkwam. En hij had diezelfde reis dat hij nog wel even bijpikt om ik even Nederlandse militairen in de Iraakse stad Erbil in bezit te brengen. Dus ik nog een vlecht die ik vrij duur via een trip van minister Jezelgus van Defensie naar Cyprus. Die vlieg in maart voor 93.000 euro naar het fregat Evertsen.
0: Oh, wat een leuk filmpje toch?
3: Dat leidde voor anker. Het weekend tjenst reis al in de waarvoor ik even een mooi filmpje maken. Jezelgus die zei, het koer net op moorden wezen, want er landen geen easyjets op vliegdekschepen.
0: Nee.
3: Ja.
0: Nee, dat klopt. Ja, nee, dat is een mooie beredenering.
3: Dat is een mooie beredenering, inderdaad.
0: Mooi bedacht.
3: Ja.
0: Aan de andere kant, ja, ik ken als minister natuurlijk echt net... Ja, er moet wel wat cachet bij komen natuurlijk, maar... Je kent ik goed drillen.
3: Je kent het.
0: Fijke, dankjewel. Dadelijk, dan gaan we het over... Want toch gaan we hoe geld, een soort geld. Een soort plont in Ljout. Bouwplon, ideeën, die binnen ooit afschetten, omdat dat te veel geld kostte. Denk bij Glicks aan een grote leeuwenverblijf bij het station. Ja, dat... De heer ooit echt plont van West. Hoe dat kijkt zit, dat Jeff Aasten. Eerst is het tijd voor muziek van Lola Young. Dit is Messi.

0: Lola Jong en Messi wie dat.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Stel die voor, een leeuwenverblouw bij station Ljouwt. Geen krijften, maar dieken. En Ljouwt er wel heel was iets van, denk ik. Alle keer ontwerpen niet neerbouwd binnen, maar Bolplon liet er ooit wienen. Het historisch centrum Ljouwt had er nou een tentoonstelling over. Verslaggever Dennis Terpstra, die praatte met Pieter van der Ende van datzelfde HCL.
3: Het idee is, we denken heel vaak van, wat is er verdwenen in de stad? Wat voor mooie gebouwen zijn er verdwenen? Maar je zou het ook andersom kunnen kijken. Wat zijn we misgelopen? Dus wat is nooit gebouwd, maar wel ontworpen? En daar zijn toch heel veel leuke plannen voor. En we hebben bij het HCL zijn vrijwel alle bouwdossiers gedigitaliseerd. Dus we kunnen daar vrij makkelijk door zoeken. En toen kwamen er heel veel mooie plannen van niet gerealiseerde gebouwen, plannen naar voren. En daar is deze expositie uit samengesteld.
4: En wat binnen dan de voornaamste redenen dat deze, want ik zie je van alles, ik zie je toeren, ik zie je horen mooie gebouwen. Wat binnen de voornaamste redenen dat deze er nooit kan binnen?
3: De redenen zijn divers, maar meestal is het een kwestie van geld. Politieke wil. Men durft het soms niet aan. Of verschillende locaties die weer veranderden. Soms waren het ook prijsvragen. Dus dat het echt een, meer wat een wild idee was dan dat er al een hele onderbouwing was. Het zijn van vrij concrete ontwerpen tot meer fantastische ontwerpen. Maar eigenlijk alles is wel ontworpen, dus wel getekend. Of er is een maquette van, maar nooit daadwerkelijk gebouwd.
4: En wat vind je zelf nou in je van de dingen waarvan je zegt van, oh, dit is toch wel jammer dat dit er nooit kwam? Is.
3: Ja, eigenlijk toen met het onderzoek kwamen er steeds meer dingen naar voren. En wat ik zelf heel bijzonder vind is, dat is, misschien ligt het al erg voor de hand, maar dat de Sint-Vituskerk, dus de Oldehoven die we nu kennen als de scheve en kromme toren van rond de 40 meter, maar dat die niet af is gebouwd en dat er achter op het Oldehoofse kerkhof een mooi schip, dus kerkgedeelte kwam. Want dan zouden we echt een hele indrukwekkende kerk hebben gehad. Dat vind ik natuurlijk... was ik wel benieuwd geweest hoe dat er echt uit had gezien. Maar er zijn ook wel heel veel leuke kleine dingen. Zo was er een idee voor een leeuwenkuil voor het station in 1967. Maar wat ik zelf ook heel bijzonder vind. In 1918, toen was er dus het idee voor een nieuwe algemene begraafplaats. Die later kwam aan het Schapendijkje, dus de Noorderbegraafplaats. En toen was er al het idee om een crematorium op die begraafplaats te bouwen. Dat is niet doorgegaan. De gemeenteraad wilde dat niet. Maar was dat wel gebeurd. Hele mooie ontwerpen vind ik voor dat crematorium. Dan hadden we het tweede crematorium in Nederland gehad. Dus zulke dingen zitten er ook in. Dus het is echt heel divers.
4: En binnen dan ook nog dingen van jouw zees van, dat hieven mij naartoe. Ik ben blij dat net de kamer is.
3: Dat ook wel. Er is naast de gebouwen hebben we ook een aantal stadsuitbreidingen, verkeersplannen in de expositie opgenomen. En een hele beruchte daarvan is uit 1965. Daar was een Rotterdamse ingenieur die bekend was met de wederopbouw van Rotterdam. Rotterdam was natuurlijk het hart was weggevaagd, dus die had de vrije hand. En die in Leeuwarden dacht men toen, Leeuwarden wordt groot, de binnenstad verpaupert, het autoverkeer komt op. Dus die had het idee om de Zuiderstadsgracht, dus Willemskade, maar ook de Oosterstadsgracht, dus tussen Oosterkade, Oostergrachtswal, te dempen. Daar een grote verkeersbanen aan te leggen. En ook door de binnenstad over Pijlsteeg, Schoenmakersperk, Ewal, en dergelijke autowegen aan te leggen. En daar waren er echt heel veel historische panden gesneuveld. En waren we ook een deel van de grachten kwijt. Dus gelukkig is dat niet doorgegaan.
4: En de beziekers die kunnen uiteindelijk echt nog kiezen, toch? Want ze wol en net zien wollen.
3: Ja, klopt. Wanneer de expositie uitgaat, hangt er een bord met stiften. En dan kun je gelukkig dat het niet is gebouwd. Of jammer dat het wel is gebouwd. Het is natuurlijk nooit gerealiseerd. Maar het is wel leuk om er... om over na te denken.
0: Nou, je kent het er nog op stemmen dus. Dus ik ben benieuwd dat ik wat met die wordt dan. Misschien dat er nog een petitie komt om toch hier van die plan alsnog trok in te litten. Het zal wel net. Dadelijk hier in elk geval het Friske Nijs, mijn Feike.
1: Onder op Friesland. Wat is die Nijs van deze week?
5: Het was nogal iets prutsen.
1: Bijzonder?
6: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
1: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
7: Ik word er blij van.
1: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
8: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
1: Debat en opinie op radio.
7: Ja, klopt.
9: Maar ik op de televisie.
1: Sjoeg mij op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
10: Dat maakt het extra spannend.
11: Bureau de Vries. Ja. Dus
12: is dat zo?
13: Niet anders.
14: Op de radio.
1: Maar ik op televisie.
2: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
13: Het is hast Jel van Jongenen. Fijke Wouda, die praat hierbij over het Frieske Nijs.
14: Een goeiemorgen. De bron op het park van Sanje Safari Vriendenwieken is elke dag nog stien in de energieinstallatie. Dat zei het eigenaar Wiemer Visbeek. De losdette brandweer wordt in kwart gesloopt en vervangen door nijbouw. Om die tijd is het park wel gewoon open. Uit zijn het deel dat de uitbaan de loods stiert. Door de brand komen er wat minder bezoekers, zei Visbeek.
15: Nou, wat je ziet is dat toch een protte meisje wel een stapje waarom die in haven. Wat ik best wel snap. We zijn natuurlijk een heel soort in het Nijswest. En nou, dat maakt meisje misschien even werken. De bandjes zijn die, nou, een protte houdt mij kregen wat er gebeurd is. Dus nou, daar heb ik wel begrip voor. Gelukkig komen wel een protte squal deze kant nog op. In principe kan het gewoon terug weer.
14: Het Mietseeuwske Tjerkje van Janum moet op een nij inrichten en toegankelijk voor publiek worden. De stichting Monumentenbehoud Noord East Friesland had je voor €50.000 kregen uit het Waardfonds. Er komt een permanente tentoonstelling hoe de geschiedenis van het gebouw en het terrein om het tjerkje heen wordt ompakt met bankjes en reisplakken. Na de opknapbeurt stuurt het tjerkje om bij de activiteiten van het Siltepaad. Dat is een nije pilgersroute bij de Waardkustdel die 22 monumentale tjerken met elkaar verbindt. De oud-leerlingen en oud-meiwerkers van het Dokkinga College, locatie De Venne in Dokkum, konden juster nog één keer op haar oude squallen omstruinen. Het gebouw is bord verouderen en is door iets als een tijdelijk gebouw deel zetten. Na meer dan 40 jaar wordt het naar de simmer sloopt. Wat het voor konden nog één keer zien, wie ons de gemeente Noord-Friesland informatie over de nijbouw deelde. Gymnastiek docent Van der Meer over dat afskieën.
16: Je neemt ik afskieën van een semi-permanente bouw, zat ze dat vroeger zijn. Dat we tijdelijk deel zetten, maar ja, 44 hier is dan heel lijn. En dus je gaat heel wat squallenjeugd heen gaan. En nou mij was naar een eigen bouw daar.
13: 44 hier, dan hebben we uiteindelijk al hebben we alle keer tijdelijk deel zet.
14: Ja. Ja. Maar we zijn alle keer tijdelijk deel zet. Ja, op deze eerder.
13: Oh, ja, tijdelijke gebouwen, dat klopt.
14: Ja, we zijn alle keer tijdelijke gebouwen. Dikken in Stefan Grijven, een tredde tour van 120 meter heeg naast de Achmea Tour en een nieuwe verbloof vlak voor het treinstation. Ljouwert, die er hier al uit zijn kent, historisch centrum Ljouwert, had van morgen een tentoonstelling op plan voor de stad die het neer realiseert binnen. Pieter van der Ende van het HCL leidt uit hoe dat idee daar staan kwam is.
3: We dikken heel vaak van wat is er verdwenen in de stad, wat voor mooie gebouwen zijn er verdwenen, maar je zou het ook andersom kunnen kijken. Wat zijn we misgelopen? Dus wat is nooit gebouwd, maar wel ontworpen? En daar zijn toch heel veel leuke plannen voor.
14: Ja, mooi plan, maar niet realiseert dus.
13: Het is wat. Fijke, dank u wel. Je dadelijk stiet voor het Waarbrugd.
17: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
19: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
18: Kom, Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoon om dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
20: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
21: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
22: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
23: Friesland van de Moor. Erit Science.
24: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
25: Dadelijk ten eerste siep mij als ik die sjoch. Maar het is eerst iets van het waarbedoeld. Jan Jonkeman, een goeie morgen.
26: Ja, hier het ik een hele goeie morgen.
25: Deze morgen, hoe begon die kreeg?
26: Nou, we hebben vanmorgen op jouw site, weet het toen nog net al, we hebben nog wel een prachtige opkomst van de zinnen. Na een heldere nacht, maar dan gauw nam de bewolking daar. Voel al een drip ruin, een soort stelt het net voor. En we hebben een minimum temperatuur van de morgen, maar ik zo'n 16 graden. Gisteren zo'n 15 graden, dat de point, ik zo'n 16 graden, bakken veen 14. Dan word ik wat zo'n 16 graden laaksem. In die salmarwetter, ja, dat is wat warmer, 19 graden al. En Akkerum en... is brecht hem, ik zou 15, 16 graden. En op eilanden is ik zijn 18 graden. Bij zorgen valt er van de morgen een heel zwak warmtefrontje oorloopt. Valt uit en trog eens een spotje ruin. En per enkele dikke drippen, de wien helpt wel even om. Maar letter in de morgen wordt het al bedroeg. Het begint nu ook al bedroeg te worden. En dan hebben jullie een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en dan staat jullie maar in zuidwestelijke extreem. Komt dat warme, vochtige, tropische luchtjeskant op. Wat zullen we betekenen in de temperatuur? 20 graden. Op een waardeiland, dat zijn 5, 20 graden in het eerste en het zuideesten. Maar van de middag komt er weer een steuring, een keldfront. Dat luidt dan van de kust, dat ze van een orenstrijden wijzen. En dat loopt dan naar het eerste. In het westen van de provincie komen ze op wat een enkele lichte bui. Het zal net een soort voorstellen. Maar hoe meer dat die steuring naar het eerste loopt, hoe zwider dat die, meer dat de activiteit dan neemt. En dan heb je in het eerste keer wel eens even een enkele bui krijgen, vooral met tonger. En dan kan ik hagel in zitten. Maar meer de eerstgrens van de provincie, daar worden de buien nog wat actiever. En daar kan zelfs ook beter oerles komen. En dat is voor het ecologisch geel voor alle jong. Er zit over het algemeen een zwakke zuid-zuid-eerste wind die van de midden omgeert naar die steuring, naar het westen, noordwesten. En dan hebben we oerl in de provincie kennen. Die wind was even wat krachtig wijzen. Vooral op een marren is het even oppassen dat die wind er omgeert. Want dan kan wel even uitzitterkens in suis dat zon in zitten. Het is maar heel even, heel tijdelijk even. Maar het is even oppassen. Want ja, als je het net weet, dan kun je er even goed lijst van hebben. Maar vannacht wordt het alweer helder en droog. En dan hebben we maar een natwestelijke wind.

0: In de nacht klaart het op, is het zo'n 12 tot 14 graden. En dan komt er een gitte wind op het om naar het eerste dag.
1: De dagen daarna, hoe komt het dan?
0: Nou, dan is het nog een rustige dag. De meeste geregelde zinnen, de meeste zinnen in de middag. In de maandtijd en in de middag hebben we een toenemende bewolking. En dan is het aan 23 graden. Mendy is ik nog wat gerustig pad droeg. Dan begint de koekoek alles even te roppen, maar wat wetter. Dan is het zo'n 21 graden. In de nacht hebben we dan de eerste buien al. En tegen hebben we geregeld buien. Het is zo'n 18 graden. Het kan wel eens een feest van de natuur worden. Er zit een matige tot krachtige zuid-zuidwestenwind. En de buien die kunnen de, denk ik, de rest van de week hebben er kans op. Nou ja, we zijn geërfensd. Het waar maakt het dus goed, nog wel even warm voor het terras.

0: Stereophonics en Have a Nice Day. De bron op het park van Science Safari verleden week. Dat wie in elke dag een installatiebron. Dat zei Wiemer Visbeek, de eigenaar van Science Safari. De loods dat de bron weer zal in kwart een sloop worden. Daarna zal er een nieuwe loods komen. Want die tijd is het park wel gewoon open. Maar zolang de loods er nog is, dat oude loods dus, is dat park, pad van het park afsluiten. Mijn collega Esther Bethlehem van RTV NOF die vregen om Visbeek hoe het nou is met de belangstelling. En wie kan hij de bron?
1: Nou, wat je ziet is dat toch een protte mensen wel even een stapje waarom die in haven. Wat ik best wel snap, we zijn natuurlijk een heel soort in het Nijswest. En nou, dat moet mensen misschien even verwerken. De bandjes, hè, die, nou, een protte had wel meekregen wat er gebeurd is. Dus nou, daar heb ik wel begrip voor. Gelukkig komen wel een protte squal deze kant nog op. In principe kan het gewoon terug weer.
2: Maar de Nijs verneem je dus wel dat het wel rustiger wordt?
1: Ja, ja, ja. Nou ja, aan de ene kant hè, helaas wel. Maar ja, daar moeten we het even mee doen, denk ik.
2: En we hebben begrepen dat het plan X loopt wordt. Wanneer zult het gebeuren en hoe lang mag dat doorgaan?
1: Nou, dat slopen, dat kan zomaar dat het morgen al begint. Hè. Exact, nou, je hebt dat heel kort van tevoren. Dat begint altijd heel snel mee. En dan doet het ongeveer een week als twee. En dan is het hele gebouw al voort, inclusief fundering.
2: De eerste bron binnen helaas een paar beesten verstoren. Na de tijd ziet een soort beesten ik mij stress. Binnen in de al een week ik nog een paar plan rekken.
1: Ja, helaas is het net slagen om alle beesten nou ja, er goed uit te krijgen. Hè. Daarvoor zelfs al protesteer ik gewoon om bijvoorbeeld gewoon een beste dokter. Maar gewoon denk je gewoon net voorkomen. Hè. Loopvogels bijvoorbeeld. Hè. Dat, nou, voor het gemak is het struisvogels. Ja, die pikken op alles wat los en ver zit. Dus dat er jisken of stikjes van het gebouw in hun verblijfkamer binnen. Ja, dan krijgen zij dat binnen. En dat is net zichtbaar voor u. En daar kunnen we eigenlijk niks aan doen. Dus er is helaas nog een loopvogel in staan. En ik nog een wallaby. Hè, vanwege de stress die weer er al minuut kwam. En nou, die had het echt net hoe leven.
0: Dat dus hoe dat park zijn safari. Dat dus keer nog altijd wat opmaken wordt. En natuurlijk daarvoor wordt naar herstel. En volledige werrie ben ik van dat park. Oh nice, er wordt al jaren in balk praat over de komst van een nieuw multifunctioneel centrum. De Wiekeler Diek. Iets aan de NMC, maar er gaat onderdeel bij elkaar komen. Sport, cultuur, gear komen, misschien al. Maar de meningen die binnen verdeeld. Hoe de invulling, hoe volle rondte krijgt elke nier en waar komt elke nier? Nou, om daar nou eens even goed zicht op te krijgen, is er een enquête uitzetten toch het plaatselijk belang. En de voorzitter Jasper Huisman die vertelt erover.
3: Ja, op dit moment, nou, het AZC is de bedoeling dat dat vergeet in 2022. En de gemeente heeft betocht om hier een multicultureel centrum te maken.
4: Ja, je hebt toch een enquête erdoor uit. Waarom is dat?
3: Nou, we hebben vanuit Balk verschillende geluiden over de invulling van sport en cultuur binnen Balk. En wij zonder als plaatselijk belang willen we daar gewoon één lijn in hebben. Dus wij willen graag weten wat wil de Balkster. Nou, de aankomende weken krijgt iedereen een enquête toestuurd. Wij willen graag dat iedereen die enquête even invult. En in de tweede weken van juni wordt hij ik weer thuis bij hem ophellen. Nou, mocht je hem dan weer thuis wijzen, dan binnen er twee punten straks in Balk bij hem te leveren kennen.
4: Ja, nou is het naast dus met juni dan dat hij verzamelen. Zeg maar, hoe gaat dat dan verder?
3: Nou, wij willen beginnen voor de zomervakantie, maar wel wat de uitslag aan. En die geven we dan ook delen met de bewoners en met de pers. En de uitslag, dat wordt ik uw standpunt vanuit plaatselijk belang richting de gemeente.
4: Ja, want nou is het volgens mij al Arun dat het MFC hier komt, waar wij nou staan. Wat is het standpunt van het plaatselijk belang hierin?
3: Nou, het standpunt wordt de uitslag van deze enquête. En wij willen zien, ja, willen de Balkers dit nou echt? Of willen we dat toch gescheiden horen? Of ben er misschien nog ooreninvulling die we rekening mee horen kennen? Maar daarom vragen elke Balkster om het, ja, wist het gaat om het belang van uw dorp. Het is hartstikke leuk hier. En we willen ook benadrukken dat we heel blij binnen dat er wat gebeurt niet. Maar ja, dat met de wommachinaal in je zwijzen erover.
0: Een bijdrage van Daniel Kooistra van Radio Spannenburg. Had alles mij zit, de mat dat MFC. Ben 4-4 de steen. Dus hou even de tijd om die resultaten van de enquête te analyseren. Feike, dat is wel wat van de westernfilms, toch?
5: Jazeker, ja.
0: Ja.
5: Want?
0: Likos?
5: Nou ja, Once Upon a Time in the West is natuurlijk een klassieker, maar er zijn zo volle mooie westerns maken. Maar ja, waarom deze vraag, Erik?
0: Nou.
6: Ik ben tot een westerns, denk ik, weer.
5: Ik snap de beteasing, maar dit is Supertramp.
0: Ja.
5: En die heeft niks met westerns.
0: Nee, maar het klinkt dol.
5: Het is wel die Ennio Morricone-tune van Once Upon a Time in the West. Daar liet het een beetje op.
0: Nou, dat.
5: Maar het is een tonnet hielendal. Wel een mooie plaat.
0: Dat is een kenner, hè?
5: Ja, gelukkig.

0: You're coming along.
1: Supertramp van Cels en School.
2: De media van de morgen.
3: Fijke, de ordemedia.
4: Minder BN per Friese vrouw, dat meldt het Fries Dijblad. Friesland is een van de provincies waar het aantal geboortes het sterkst afneemt. De vruchtbaarheid daalde hier de afgelopen 10 jaar met 19%. En dat nog blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus ja, grotere gezinnen die komen vooral voor in de Bijbelbelt. De strook die rint van Ceylon in de noordeestelijke richting rond Drenthe en Friesland. Maar ja, dus toch hield hij het lietsere gezin. Of ja, man en vrouw, of
3: ja,
4: niet bij mekaar blowen, maar zonder band dus. Dan ja, komt de krant, ik nog even waarom, op die plofkreek in Drachten, de Ljouwertekrant in dit geval.
3: Ja, er weer meer op te melden nou, hè?
4: Ja, er weer, want er is ook een filmpje notitie in, dat omwenners, die ben fot naar die knal, ben die naar boeten snelt en die ben achter die twee jongens op een motorscooter on ronden. Ja, ik just ik beelden van die motorscooter, maar die twee jongens met van die lampjes op een hollen erbij op. Ze hebben zelfs klappen kregen van een van de omwenners.
3: Oh?
4: Ja, die wiesalen ook
3: zo.
4: Dus,
3: maar ze hebben wel voortkwam, toch?
4: Ja, nou, eentje die voelde haast, door die klap, voelde die haast van die motorscooter aan. En ja, een van de omwenners, die vrouw die wil ik net herkenbaar is, maar die woorden daarna maar net in de kranten. Maar die zei, ja, ik wie al een paar dagen het gevoel dat je klopt iets net. Want ze zeggen al meerdere keren, zei ze, jonge mal, je fatbikes omrijden over de Zuidkade en bij lampjes op hun holle omrijden. Ja, eerst nog zonder scooter. En in de nacht van de Waansje op Tongensje dus, kwamen ze in mei gemotoriseerd voertuig. Kwamen ze dus wel die kant op. En toen valt al rap de knal. Dus ja, dat het een beste klap het dat west. Dus de sigaretten hier voelt me zo wat uit de moelen.
3: Oké, okay, nog wat berucht trouwens. Sorry dat ik nu onderbrek. Oor, ja. Haske Dieken. Daar wien wat reekplom te zien.
4: Ja, dus een trekkerbron. Het
3: gaat om een trekkerbron inderdaad. Ja, ja, dat wie om 8 uur de bronwacht die is daar intussen bij.
4: En ja. Zal dadelijk een nice blokje van jou wat zien?
3: Meer.
4: Even reclame, maar
3: even een klikker.
4: Meer daarover.
3: Dat brengt u dus bij Wim Brons. Die het hieravond van zelfde jaar is mij nodig voor.
5: Ja hoor, je riet goed man.
3: En hij maakt er nog even voor.
5: Nou, wat een feest.
3: Nou,
5: ik schuif graag aan. We hebben muziek van zelfs het allerbelangrijkste. En de muziek komt op Vrede Wons voor een part van Dij en van Jo. Via 0620 voor jou en Jochen, hier en Jochen, want tussen half en 12 is muziek of fysiek, a.k.a. de apenkooi. Noel Gallagher, het shirt, zien jullie, met 59. De,
3: oh,
5: de quiz draait om hem.
3: Drok hier gewoon.
5: Oh ja, is dat zo?
3: Ah, iets met corsetten, mijn bandje.
5: Oh, ja, oké. Okay.
4: Oh, hoe heet die band?
5: Ja,
3: ja. Oh, wees het.
5: Goed, ja, dat weer een reunieke tour, toch?
3: Ja,
5: net? Ja, ja, ja. Oké, ja. Nou ja, hij viert je wat zie je die in die quiz draait. Misschien hebben we nog het antwoord al voor Jon voor de kwalificatieronde, maar dat zullen we dan dadelijk wel hebben. Nick Woltjer is docent op het Jereveen, middelbare squallen. En die heeft eigen boekskreun om bij meer aan het lezen te krijgen. Die inspiratie om het beter ontsluiten te letten bij de leverhoud van de band. Die hebben we op de telefoon dadelijk, die Nick Woltjer dan. Nou, dat.
3: Dat dadelijk, in orde voor.
5: Ja.
3: Dit wie Friesland van de Mon van deze week alweer. Wij zijn er manje van zelfs weer. Van nou, een goed weekend.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook met...
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
10: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een grote brand op het terrein van een verkoper van brommobielen in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is enorm. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
11: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
12: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
13: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Bij een grote brand op het terrein van een verkoper van brommobielen in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is enorm. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient. Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Op de lanceerbasis in Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida is afgelopen nacht een enorme explosie geweest. De New Glenn-raket van ruimtebedrijf Blue Origin is daar per ongeluk ontploft tijdens een motortest. De klap was zo groot dat huizen de omgeving op hun grondvesten stonden te schudden. Volgens het bedrijf van miljardair Jeff Bezos deed het incident zich voor tijdens een zogenoemde hot fire test. Dan worden de raketmotoren volledig ontstoken terwijl de raket stevig verankerd blijft op het lanceerplatform. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wilde de rapper liever niet in Nederland hebben, omdat hij zich in het verleden meerdere keren antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog, het is vandaag erg warm, waarbij wolken en zon elkaar afwisselen. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 32 graden. Later vanmiddag neemt met name in het zuidoosten en oosten de kans op flinke onweersbuien toe. Morgen verloopt het weer droger, maar daarna breekt een wisselvallige periode aan. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Jo. En vragen des alle dagen mij omrinst.
3: Hoor blauw ik zo in mijn werk.
2: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon, werk het vadij.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
5: Dit is Omroep Friesloon.
6: 24 uur en dijs op omroepfriesloon.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dadelijk in Nou in Friesland. Er is een nijplan om de natuur in de Waardzee te herstellen. Dadelijk het waar met Jan, het Nijs uit de Orde Media met Fijke. En de eerste muziek is uit van Suzanne Vega.
9: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
10: Ieper Lofspul, wie Marsum speelt van 12 tot 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jordijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
9: Big Green Funny's actie. Kind 1035 maar 925 euro. Inclusief installatie.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ze soms je nice steen op stoel?
13: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
12: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
13: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Des is goed.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neemt,
12: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
5: Nou in Friesland.
6: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziek in Nauwe Friesland op deze Fritimedia. Suzanne Vega en Marleen on the Wall.
1: Van Tolvo, in Oren, Nauwe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nauwe Friesland met een liedje van Frits in Jochen 20 mei. Er is een nijplan om de natuur in de Waardzee te herstellen. En de economie in Friesland groeit en meer als in andere provincies. Het waarbedocht in kwad met Jan Jonkman. Een goedemiddag.
2: Ja, Jacob, ik een goede middag. Nou, we gingen vanmorgen op een enkele plek nog even een drip rein of een spotje rein. Maar van een mondelijk goud droeg en hebben we de afwisseling van wolken en zinnen. En met een zuurtje de eerste wing kwam al warme tropische lucht die kant op. En hier was een 20 graden nog op het water. Dat was zo'n 20 graden in het eerste en het zuideersten. Van de middag vanuit het westen waai enkele buien. De bewolking die neemt nou wel toe. Die buien lieken in het eerstelijke pad van de provincie actiever te worden. Daar komen ze op tonger en enkele windpoesten. Jong en vannacht wordt het weer droog, dan hebben temperaturen om de 12 tot 14 graden. Morgen weer een droge dag, geregeld zinnen, maar een zwakke matwestenwind. Dan temperaturen van zo'n 19 graden op het water, dat zat voor 23 graden in het eerste en het zuideerste. In de nacht is het droog en dan hebben ze zo'n 12 tot 14 graden. Maar aanstaan meer hoe het waar.
1: Oort in oren, nou in Friesland.
3: Omroep Friesland.
0: Er is een nijplan komende wij om de natuur in de Nederlandse Waardzee te herstellen. Dat is duidelijk maken op de internationale Waardzeeconferentie in Denemarken. Dat nijplan moet er komen op basis van de Europese Natuurherstelwet en moet er in september al lezen. Jurist Floor Fleurke van de Tilburg Universiteit leidt uit wat die wet docht.
4: De natuurherstelverordening biedt eigenlijk een nieuwe kans om het ecosysteem van de Waddenzee beter te beschermen dan we tot nu toe hebben gedaan. Wat nieuw is aan die natuurherstelverordening is dat het echt een holistische benadering volgt. Dus het beschermt ecosystemen als een geheel en is minder gefocust op specifieke soorten of habitats zoals het bestaande regime eigenlijk is. Het geeft ook meer aandacht voor klimaat. Het voegt specifieke deadlines toe aan de verplichtingen. Dus dat betekent ook dat er meer zicht is op vooruitgang. En al met al geeft het dus een nieuwe mogelijkheid om het ecosysteem beter te benaderen en te beschermen als een geheel.
5: Dus eigenlijk zou je het ook een beetje kunnen zien als een reparatie van wat er mis is met de huidige beschermpraktijk.
4: Ja, je ziet eigenlijk, we hebben op zich een heel goed systeem voor bescherming. De habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn. Die werken ook goed. Op zichzelf als juridische instrumenten, maar niet goed genoeg. We zien uit rapporten blijkt, uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat het nog altijd niet goed genoeg gaat. En dat we toch een meer bescherming nodig hebben. En eigenlijk meer het geheel moeten beschermen. En proactief moeten zijn. Dus niet alleen maar reactief. Maar ook echt proactieve bescherming bieden. En daar biedt deze nieuwe verordening, deze wet eigenlijk mogelijkheden toe. En dat betekent ook dat lidstaten kunnen samenwerken met elkaar, maar ook eigenlijk synergieën kunnen opzoeken met andere beleidsterreinen, zoals met visserij en andere beleidsterreinen.
5: Arno Brok, je bent als commissaris van de Kening, BO, ik voorzitter van het omjouwingsbrieën van het Waard. Er is een Europese herstelwet en die vreegt eind om var in september eind al mei een plan te komen. En inhoudelijk kan dat behoorlijk wat invloed hebben op het natuurherstel, de opjechten daarvan ik in de Waardzee. In het omjouwingsbrief is het verste leven onder Waderwesten. Hoe wordt het ter ontvangen?
6: Nou, wij jouw advies om het Riksregeer, hè, zitten zo'n stakeholders, dus mensen die actief binnen in het gebied, zoals de natuurorganisaties, maar ook de havens, de visserij, de boeren, het toerisme, recreatie. Wij jouw advies om het Riksregeer, en wij binnen wel wie is maar die natuurherstelverordening, want die yield over die drie landen. Wij zitten altijd vanuit het omjouwingsbrieën, we moeten de problematiek van het water net onderpakken voor alleen nog maar Nederland of alleen nog maar Friesland. Nee, ook voor Duitsland en voor Denemarken. Dus dat er nou aanstonds een rand komt waar Elsen niet binnen werkje matten. Dat is goed. En waarom is dat goed? Want het gaat net goed, maar de natuur in het watergebied. Dus dat er nou een format komt waarbinnen wij gewoon dingen beter dwaan matten naar de toekomst, dat zorgen wij als positief.
5: Van een eerlijke discussie haal je ik, nou ja, overeenstemming nederig hoor de feiten, wat de feiten binnen. Die liek het er al net te wijzen. Dat is ik juster in de Tweede Kamer, eerder in onder het Wordkaam, die het inwijzen dat staat van de Wadden onderkant schoot had op uitnodiging van de BBB. Joop Bloer erbij dat er wel een vruchtbare geerwerk nodig is, ondanks dit soort van zaken?
6: Ik weet natuurlijk dat het altijd regen is, echt in een nationale politieke discussie. En ik merk ook wel eens bij mij in het omjouwingsbrieën van wat binnen de feiten, wat binnen net de feiten. Maar laten we nou, als we die discussie vieren, is altijd baseer je op wat de wetenschap exact. Laten we nou de wetenschap net ter discussie stellen. De Wateracademie is echt een verste stakeholder in het omjouwingsbrieën. Katje Fiede Paar is daar de persoon die bij u om tafel zit om over de inhoud en de feiten te praten. En op het moment dat wij in Usloon, in de Wraad, net meer ons baseer je wollen op de feiten die de wetenschappelijk lezen, dan binnen we verder van hoes. Ik heb betrouwen in die feiten die er lezen, die de basiswijze kennen van een goede, reële discussie.
0: En dat vind je commissaris van de Kening Arno Brok, die tech vastzitter is van het zijn in de omjouwingsbrieën dat het regeer adviseert over waardzaken.
1: Nooi Friesland, Media Oershoch.
0: Fijke Wouda. Een goeie middag.
7: Jacob, een goeie middag.
0: Wat is de oude bij elkaar
7: van? Nou, de burgemeesters van Vlaardingen die hadden ouder dan 80 hier onbewust hun armsketen verkeerd omdroegen.
0: Ja. Ja, ik vind het nou wel leuk.
7: Ja. De penning op het einde van de keten die maakt het wapen van Vlaardingen tonen. Maar dat zit aan de achterkant. En aan de voorkant daar zit het Nederlandse Rijkswapen.
0: Oké. Okay.
7: En Nadine had het in de gaten gehad. Ont dus de nieuwe burgemeester Frederik Zevenbergen. Die is zo'n begin dit jaar burgemeester. En die ontdutst de fout in het ontwerp. Want daar zit het in. Ja, die ambtsketen is in 1949 maken. En ja, ze hier dus dat de ja, wapen van Vlaardingen aan de achterkant.
0: Ja?
7: Nou, hij heeft nou een mechanisme met zijn litten. Dan kan je het heel makkelijk omdraaien.
0: Oh, dus het repareert dus?
7: Ja, het is repareerd nou. Maar ze hebben er even op nijs, jongen. In die 80 hier van al die foto's. Hè, want ja, een burgemeester met keten wordt natuurlijk vaak op de foto's zet. En er is geen een foto te zien met het goede wapen aan de voorkant. Dus
0: 80 jaar lang.
7: 80 jaar lang.
0: Onvoorstelbaar dat het 80 jaar lang net in de trog had.
7: Nou, precies, dat ik. Nou, het heeft 450 euro kassen. Maar ja, dat heeft hij het graaf roer. Ik heb Vlaardingen en zijn inwoners de afgelopen maanden leren kennen als heel trotse mensen. En dat wil je natuurlijk ook uitstralen met je ambtsketen. Dus ik ben blij dat we nu ook het gemeentewapen aan de voorkant kunnen dragen. Nou, dan weer in de Amerikaanse staat Florida is een soort opscore geweest om een boete die het uitschrijven wil aan een vrouw, een vrouwelijke automobilist. De politieman die zet hem aan de kant en die zei, ja, ik zet die aan de kant en ik jou die boete, want doe hast mij die telefoon in die rechterhoorn rieden. Ik zeg dat zo die telefoon in die rechterhoorn vast hiest. Nou, dus die vrouw die shot hem aan, wie is dat nou? Ja, dat meen ik. Dan doet ze de rechterhoorn omheeg. Of ja, hoor, rochter Jerm. Want ze had helemaal net een rochter hoor. Nou, toch bleef die politieman vasthouden. Van nee, ik schroef die boete uit. Nou, ze hield al je filmen. Dat doen ze in Amerika, zijn oorlogcamera's ja. In. Nou, nou, een soort opscore natuurlijk. Ik, nou, op TikTok en al dat soort sociale media. En dan blijkt dus dat die man is dubbel verkeerd. Want in Amerika meest die telefoon gewoon vasthouden. Alleen nog. Oh. In bepaalde zones. Dus als bijvoorbeeld in een squallendel riest, of ze binnen ontwerp onder dik, dan meest die telefoon net vast houden. Maar voor de rest, meesten dus gewoon vast. Dus die politieman die koerde eigen regels, ik nog net niet eens goed.
0: Ongelooflijk.
7: Ongelooflijk. Dus, nou ja, er een heel soort opscoring tussen. En die vrouw die zei, ja, ik liet het gewoon voorkomen. Maar dat hoeft net meer. Want ja, die politieman had nou heel stil. Het die voor mekaar kregen dat de boete fut is.
0: Oh.
7: Die is niet eens verdwenen. Dus ja, Amerikaanse advocaat, die zegt ik van het zijn oren automobilisten, betel je een bekeuring neer, samar. Want ja, zelfs politiemeesten maakt je dus wel eens een grote inschattingsfout. Dan gaan we even naar Bangladesh. Want er is een albino wetterbuffel. En die heeft zo'n ja, een beetje rassige kuif heeft hij op een holle. Dus die kregen de bijnaam Donald Trump.
0: Hoe komen ze erop?
7: Hoe komen ze erop? Nou, die buffel komende dagen slachten worden voor het islamitisch offerfeest. Maar het regeer het er nou op lijst met een stokje voor stutsen. Ze het beest voor zo'n 2200 euro kocht. En ze is, ja, hij mij nou geniertje van een oude dij. Want ja, wij willen net op u gewissen hè, dat Donald Trump bij u slachten is. Dus, nou ja, ze nemen me trouwens ik. Want de Amerikaanse president die is Commander-in-Chief.
0: Ja, ja.
7: Nou, deze buffel die heet Commander-in-Beef.
0: Fantastisch verhaal.
7: Het is wel heel mooi, toch? Ja.
0: Dus, absoluut. Ja. Oké, Fijke Wouda, dank u wel. Het is op dit stuit 18 minuten over 12. Dadelijk in Nooi Friesland. De economie in Friesland groeit en meer als in oren provincies. Weer het naar de muziek en die is van ABBA.
8: Omroep Friesland.
9: De muziek.
10: Mooi, hè?
11: Nice.
10: Het heeft al impact.
9: Het waar.
12: Wat wil je nou nog meer?
13: Alles wat er spiel is.
14: Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
15: Bij Omroep Friesland.
14: En ik zou er voortaan goed op letten.

0: ABBA, wie dat? En Mamma Mia. Het gaat goed met de economie in Friesland. Doch blikken cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van de 12 provincies. Goed, die van u is het rapste met 2,4%. Is dat gemiddelde 1,8 is. Maar net alleen nog wie 2024 economisch een goed hier, ek de brede wolfeert. En dat we baseren op Libbesgelok. Maar waar baseren je soks eens op? Dat weet Peter Heijn van Mulligen van het CBS. Een goeie meetje.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de brede wolfeert. Wat verstaan we eronder?
1: Nou, dat gaat eigenlijk over alles wat belangrijk is in het leven. Het is de focus bij bijvoorbeeld economische groei. Dat gaat echt over hoeveel geld er verdiend wordt in een land of in een provincie zoals dit. Maar er is natuurlijk meer in het leven dat belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, schone leefomgeving, gezondheid. En of je een beetje goed contact hebt met je familie en je buren. En daarin doet Friesland het dus heel goed.
0: Ja, en hoe kent het dat het Friesland het des zo goed in docht?
1: Dat heeft met verschillende zaken te maken. Er wordt in dit geval ook wel eens gesproken over de zogenaamde Friese paradox. Want Friesland is niet een van de rijkste provincies van Nederland. Maar wel eentje die, als het om de brede welvaart gaat, staat juist hoog staat, vaak bovenaan. En dat heeft ermee te maken dat Friesland vaak veel gezonder is. Het is ook veel veiliger daar. De leefomgeving is schoner. Ja, en de sociale samenhang is heel sterk. Mensen doen veel vrijwilligerswerk, hebben goed contact met hun buren. Ja, de befaamde Friese Mienskip, dat zien we ook in de cijfers terug.
0: Ja, en Friesland belibberen dus vrienden een economische groei van 2,4%. Hoe kent dat? Waar zit dat in?
1: Ja, dat is inderdaad opvallend. Het heeft er ook wel mee te maken dat de Friese economie het in 2024 wat slechter deed. Dus daar ook al een beetje een reactie op. En als je kijkt naar welke sectoren het dan goed deden in Friesland, ja, dat waren vooral de overheid en de zorg, financiële dienstverlening ook al wat. Ja, en die hebben ervoor gezorgd dat de groei in Friesland toch wat hoger was dan gemiddeld in Nederland.
0: Maar wat je eindzees is dat minder hier, relatief minder hier, 2024 eigenlijk al een voorbode weer voor een goed hier.
1: Ja, dat is niet gegarandeerd natuurlijk, maar je ziet dat vaker, dat als een provincie in een jaar wat achterblijft bij de rest van het land, dat het jaar erop vaak een inhaalslag maakt. En nou wil ik natuurlijk niemand bang maken, dus het betekent niet automatisch dat, omdat Friesland het nu goed heeft gedaan, dat het volgend jaar weer wat slechter doet. Maar ja, wat dat betreft had Friesland ook nog wel een beetje een inhaalslag te maken.
0: Ja, maar we hoeven er net voor te gaan dat het takom hier weer minder wordt.
1: Nee, daar moeten we zeker niet van uitgaan. En ja, die economische groei is natuurlijk heel mooi, maar ja, dat zal ook niet iedere Fries in de portemonnee hebben gevoeld.
0: Oké, dank u wel voor de uitlichting.
1: Graag gedaan.
0: Peter Heijn van Mulligen van het CBS, wie dat. En dan Joyce Walstra, die is van MKB Noord. Een goeie met je.
2: Goeie met je.
0: Ja, die economische groei van 2,4% kan MKB Noord dat verklaren of net?
2: Nou, wij kunnen de cijfers niet beter verklaren dan de planbureaus. Maar wij staan natuurlijk wel midden tussen die ondernemers. En wat Peter Heijn van Mulligen net ook zei. Als wij een regio zijn waar we ons veiliger en gelukkiger voelen, dan besteden we misschien ook wat makkelijker. Hè? Een consument die zich veilig voelt, die blijft besteden. Nou, economische groei blijft natuurlijk mede ontstaan doordat consumenten blijven besteden. Dus daar zou je een verbinding in kunnen zien. De overheid en de zorg zijn belangrijke drijvers. Nou, de overheid doet dat natuurlijk vooral door infrastructurele projecten ook neer te zetten in de regio. Nou, we zien natuurlijk dat er op veel plekken aan de wegen en aan de aquaducten en dergelijke wordt gewerkt. Dus dat zou daar een hele goede samenhang mee kunnen hebben. Als je kijkt naar de zorg. En als dat groeit, als die economische bijdrage groeit, dat betekent dat we geld uitgeven aan zorg, aan zorgmiddelen. Nou, we zijn ook een provincie die vergrijst. Dus daar zien wij ook wel een samenhang. En als je even heel, heel nabij naar de ondernemers kijkt om ons heen, dan zien wij inderdaad ook dat de marges in de organisaties wel degelijk onder druk staan. Hè? Ook voor Friese ondernemers geldt dat de grondstofprijzen omhoog zijn gegaan. Maar blijkbaar weten ze die ook nog goed weg te zetten in de eindprijs, richting de eindklant. Dan wel weten ze toch nog in de onderhandelingen van bepaalde grondstoffen goede deals eruit te sluiten of eruit te slepen. Dus ondernemers in een regio die zich We hebben de afgelopen maanden, zo moet ik het eigenlijk zien, ook niet gezien dat de ondernemers extreem onrustig waren onder de, nou ja, de geopolitieke ontwikkelingen ook die we om ons heen zien gebeuren. En dat zou wel eens een verband kunnen hebben met deze cijfers. Dus het past wel bij wat wij zo in het dagelijks leven zien. Ja.
0: Even een verklaring. Voordat die ondernemers er eigenlijk heel reistig onder bedoelen, want je zorgt toch roen om wel zorgen over die geopolitieke situatie. Maar die ondernemers, die vielen dat blijkbaar net zo.
2: Nou, ik denk dat ze het wel voelen. Ze zijn er niet nonchalant in of naïef, zal ik maar zeggen. Maar als ik bijvoorbeeld even kijk naar de ondernemers die alle dagen in die wereldeconomie staan, hè, de exporterende ondernemers, die zijn ook wel wat gewend. Die hebben hun markten gespreid over de wereld. Die werken goed samen. Je ziet ook in Friesland ondernemers meer en meer elkaar opzoeken in collectieven. Hè. We hebben een heel mooi collectief op dit moment lopen, waarbij de ondernemers zich verbinden rondom het vraagstuk hoe kun je op dit moment goed reageren op de ontwikkeling in de USA. Er ontstaat een collectief rondom de UK, Engeland. Hoe kun je daar op een goede manier zaken mee blijven doen, nu zij bijvoorbeeld niet meer tot die Europese Unie behoren. Dat zijn natuurlijk allemaal elementen die meewerken aan een zeker soort vertrouwen dat het goed komt. Het feit dat ze het ook niet per definitie allemaal alleen willen doen, maar elkaar ook opzoeken. Dat zijn allemaal ingrediënten die meewerken.
0: Ja, het is nou heel goed wat de economische groei onbelangrijk. Heb je er vertrouwen in dat het zo bloedt, dat het nog verder groeien kan?
2: Daar heb ik wel een licht vertrouwen in. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met wat er dit najaar in Amerika gaat gebeuren bij de midterms. Dat zal natuurlijk enorme invloed hebben op wat er verder geopolitiek gaat gebeuren. En of daar meer of minder onrust gaat komen in de wereld. En ik schat voorlopig in dat de midterms niet ten gunstige van de huidige president gaan uitvallen. Dus daar heb ik wel wat vertrouwen in. Dus een voorzichtig vertrouwen aan mijn kant toch, ja.
0: Oké, okay. Joyce Walstra van MKB Noord. Dank u wel voor de tijdlachting.
2: Graag gedaan.
0: Het is Hastel Wien en dadelijk het regionale Nijs in het kwart met Timmy Jabkoma.
3: Vleisafvalverwerker Sonak wil biovergisters plaatsen. Omwenners gaan de street om.
4: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
5: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij voor inzet is geen extra overlast, maar een toetsing.
3: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland Dok.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
14: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
13: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
15: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is even naar Jalwien. het regionale Nijs. In kwad, mij Timo Jepkema, sorry jongen. Een goeiemiddje.
9: Goeiemiddje. De politie had een man uit Ljouwert oppakt voor handel in harddrugs. De man was aanhouden na een onderzoek van de politie. Een politieman die hem voor als klant bij een zogenaamde pseudo-cape. In een huis onder Beatrixstritte in de wijk Oud-Laan vond de politie drugs en geld. Het ging onder meer om cocaïne, ecstasy, ketamine en hash. De politie kwam in actie na een melding bij Meld Misdaad Anoniem. De gemeente had de wenning van 6 man sletten. Frisius MC op het Jereveen broekt een nieuwe methode voor prostaatonderzoek. Het ziekenhuis is het eerste in Noord-Nederland met deze techniek. Bij het onderzoek worden MRI-beelden en echo's gecombineerd. Dokters kunnen sabettesjen waar een afwijking zit. Daarna nemen ze heel correct weefsel af voor onderzoek. De nieuwe methode jouwt minder kans op infecties. Naast het ziekenhuis helpt de techniek beter bij het opsporen van prostaatkanker. Bij een laboratorium op het Jereveen is van de mond zwavelzuur vrijkwam. Dat barde bij het bedrijf Eurofins onder Hermes, een industriegebied in het wat-eesten van het Jereveen. De brouwwacht kreeg kwart van Jochen en Oeren een melding. Mijnwerkers hadden het gebouw verlieten, BFV'ers hadden het laboratorium ontrommen. De brouwwacht had metingen en onderzoek dien. Wat eruit kwam is net bekend. Bij het bedrijf wordt onder oren onderzoek dien naar eten. De politie had ook de omjouwing om het laboratorium heen kwartetiet uitsletten. En het is een spannende dag voor alles en Elsenien in Sruisterveen. De plaatselijke FC speelt joen de finale van de KNVB-beker van district Noord tegen HZVV uit Hogeveen. De wedstrijd wordt spelen na een drege periode van de club. Bestuurslid Joost Nieuwenhuis verstoor Kwadlien Hommels op 43-jarige leeftijd. Daarom wordt de finale eerder uitsteld. Van FC Sruisterveen is het de eerste bekerfinale eer. De wedstrijd wordt spelen in Haren bij Sportpark de Essenberg. Daar worden dan ook een soort supporters uit Sruisterveen wij verwachten.
0: Oké, Timo, dank u wel. Dadelijk in Nou en Friesland, het waren mij Jan Jonkman oer 12 hele minuut.
16: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
17: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
18: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
19: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
20: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages op het Kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06-83-2421-2. Zorgelis leid je mijn Kunstgebit aan Huis.
21: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne bij Is aan de Orne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orne is zuur knietje on het wetter.
22: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
21: Easysit.nl, dan zit hij ook goed.
23: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaar. Ons hele assortiment staat voor je klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
21: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzong 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
24: Nou in Friesland.
25: Jacob Stelwagen.

0: En dadelijk in Nieuwe Friesland, in Bennenborkerij, de Naturij in Drachten. We moeten een leestuin iepen. Het initiatief komt van de Rotary in Drachten. Het is bedoeld om meer bern om het lezen te krijgen. Het Waapdug nou. Jan Jonkman, een goeie met je.
1: Jacob, ik een hele goeie met je.
0: Ja, het weer in Leuwarden, lekker, boeten. Hoe is het in de rest van de provincie?
1: Een beetje brutsig. Ja, vanmorgen hier weer dan wat bewolking. Voel een spatje rein op sommige plakken. Ja, waar de morgen weer mooie blauwe loften, de zinnen erbij. Ja, en met een warme, zuidelijke, tropische wind rond de temperaturen weer op hier in Egemariep. Als zon 20 graden. De pijn tot rekken mij. Bakken Phoenix zon 20 graden. Dan wat en kwijm zitten we 26 graden. Dan wordt op 25 graden en laagst bij de IJsselmarkust is even wat frisser, komt de wind al wat door het wetter heen, 23 graden. En op Vlieland, die zit al midden in het zeewetter, weer de wind al om naar het westen te, zo'n 20 graden. Nou, vanmiddag eerst ik dan wel even geregeld de zinnen erbij, maar wat hege wolkenvelden. Wat al van die tongerkopjes om, wat jouwt dat het een onstabiele luchtsoort is. Ja, en dan... vanmiddag komt er van een steuring vanuit het westen, waar die komt heel starig gewoon die kant op. En die zegt als je een oer is vijf, zit hij zijn kust om te lezen. En die loopt dan van west naar eerst over de provincie. Ja, dan vanuit het westen, waar je van de middag komt op een bui. Het westelijke pad van de provincie zal dat net zo heel groot wijzen. Maar die steuring die loopt heel starig om naar het eerste. En die activeert hoe eerstelijk dat die komt, hoe meer dat die activeert. En dan hebben we in het eerste en het zuideersten komen op een pittige bui. En dan kan ik even een tonger en hagel in zitten. Het binnenbuien, er is net een spoorboekje voor ze jou geen tijd om. Die ene plak heeft er wel last van en het andere plak net. Dan zullen we dan de temperaturen, die binnen van 20 graden op een waadeiland tot zo'n

0: mooie glimp zinnen erbij. Vannacht is het helder, zo'n 13 tot 14 graden. Wolken in het groen wat diezer worden, want we zitten wat in een vochtiger luchtsoort.
1: Ja, en hoe ligt het dan vanmorgen? Want het is wat instabiel. Bloedt het morgen niks aan of net?
0: Nou, morgen bij u is net, want wij zitten morgen in het nat. En hier hebben we wat invloed van wat een hege drukgebiedje. Die onderdrukt al die steuringen wat. We hebben dan morgen bloed dat aan bij u zich droeg. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en dan morgen de zinnen erbij. Ik denk dat we morgen ook wel een tredje horen de zinnen erbij hebben. Er zit een zwakke tot matige matwestenwind. Ja, en ja, de temperatuur die is even wat noffelijker. Het 19 graden op het waadeiland, dat is wat 23 graden meer de provincie in. En in de nacht dan klert het weer op, dan is het lekker ernstig. Dan hebben ze dan 12 tot 14 graden en dan gaat de wind om wat meer dan om naar het eerste dag.
1: Ja, het is eigenlijk van alles wat. Het is brotzig, we krijgen buien, morgen de temperatuur weer wat leger. Hoe zorgen dat het dagen erbij is?
0: Nou, snijden is dit nog een rustige dag. Dan hebben we in de maandtijd nog wel eens even wat zin in de midden, wat meer bewolking. Maar het bloed droeg, zo'n 22 graden. Nou, dat beeld, dat schetsen we maandag ik nog. Dan hebben we wel een afwisseling van wolken en zin. Is zo'n 21 graden. In de nacht allereerst de eerste buien. Nou, en vanuit Tiesje, dan geven we de onstabiele kant wat op. Dan is zo'n 18 graden. De natuur die springt om buien. Nou, die krijgen ze dan de komende dagen dan ik. Want deze wens en toonsje, dan liek het ik dat na een week wat onwisselvallig is. En dan is het zo'n 18 tot 20 graden. Nou ja, sageervetsend. Je hoort maar deze warmte. Kennen de broodjes nou goed warm. Oer de toonbank. In again.

0: Dit hier in de muziek van Waarom en het noemen heet, en het hier je misschien al wel in de gaten, Silas Waar. We gaan even Waarom, nee, Pinkster Mandy.
1: Lekker ruige muziek en gaan.
2: Ik zie heel veel zwart. Kun je me uitlezen wat je mogelijk aan haalt?
3: Helm niet verplicht.
4: Bij metal is een, meestal een soort lange hier, dus dan hebben we er een pruik op maken. En we gaan een oude fiets kocht, hebben een beetje leuk maken, leuke details. En een stikje goede muziek erbij.
0: Je weer de metal tandem Dwande on de fietsalversterren toch? De tandem en ik de video's ervan. Nou, we hiel wat Sjors Lutsen van Omroep Friesland. Ont het jeugdjournaal zelfs. Maar de lol is de overlaw. Meint en Job haar tandem stikken. Waarom vond?
1: De metal tandem hadden we na de Elfstedentocht hadden we hem even laten staan. Want we hadden het puff niet meer om terug te fietsen. Dus we zetten hem bij Burgwert. Was dat net buiten Boswart, hadden we hem neergezet, zodat we hem later weer even konden oppikken. Maar toen we die gingen ophalen, was hij helemaal finaal in elkaar getrapt. Wielen eruit, frame krom, bushokje zelfs helemaal kapot. Dus dat is echt super jammer.
5: Ja, want ja, je had natuurlijk naast de emotionele baan, maar van de tocht, je had er echt de moeite in stutsen om helemaal als metal tandem te pronken.
6: Ja, klopt. We gaan oerspoten. Had ik een mooie spikes erop. Hij lag in de sleet, helemaal in de prak.
5: Ja. En weet je waar die in had?
1: Ik heb geen idee. Nee, geen idee. Het was zo mooi geweest om nog het tweede leven te geven straks bij Into the Grave. Over 2 weken hier op Doldhoven. Voor de mensen die dan op de camping staan, die hadden mooi hiermee in stijl naar het festival kunnen fietsen.
5: Well, want hier wie huur dan mee te rijden?
6: Nee, we hadden vlak voor Driels een achterbaan kregen, want die weer onderwijs klapt. Fietsenmaker daar, die had hem vergeet gerepareerd. Nou zit er een dik slag in het ziel en dan missen we al de speken uit. Dat is heel jammer.
5: Ja, want wat doet dat met je? Want wat ik al zei, je gaat natuurlijk een bal met zijn fiets op een gegeven moment en dan zie je hem zijn in de prak.
1: Ja, het is vooral maandag was zo'n fantastische sfeer. Weet je wel, echt zo'n beanskip van iedereen die juicht en er komen af en toe mensen even zo voorbij zetten. Weet je wel, echt super tof. Dat er dan, mijn zei al, in de IJlst, vlak voor IJlst, als je helemaal achterwiel gooit. En toen geweldige fietsenmaker daar die hem gewoon on the spot viespaken vervangen, een nieuw bandje erom. Ja. En we gaan, weet je wel, dat super tof. En dan kom je daar aan en dan heeft iemand gewoon in een dronken bui, denk ik, dat hele achterwiel weer een gort getrapt. Voorwiel stuk, het frame was krom. Al lag half in de sloot. Ja, dat doet wel wat met je, want ja, je hebt zo'n positief gevoel van maandag overgehouden, is zo'n domper was dit.
5: En dan is ze van een stoere man, die metalhead, maar ondertussen is het al wel een domper op zijn dij.
6: Ja, klopt. Ja, we winnen er allebei wel wat van aan. Ja.
5: En hoe reageerde mensen om je hem heen dan? Want die leven ik mij het moment.
1: Ja, nou, het is echt mijn dochter van 10, die was er echt wel heel erg van onder de indruk. Van, die baalde zo, want het is zo leuk om samen op dat ding te rijden. En die vond hem ook super gaaf eruit zien. Dus dat was echt wel minder. Ja, iedereen om ons heen, die leeft gewoon mee, weet je wel. Die heeft ook de aanloop gezien van hoe we de tijd en moeite erin hebben gestoken. En het is zo'n positieve dag. En die vindt het allemaal, ja, blijft gewoon van allemaal spullen af, weet je wel. Dus,
5: ja. Ja, want hoe lang heeft die dag gestaan?
1: 2 dagen is. Dat was het.
5: Ja, en hoe nou vierde?
1: Ja, niet meer op de metal tent.
5: Of wilde altijd mee die tocht dan?
1: Nou ja, wie weet. Mijn dochter die is nu 10 en die heeft ook al wat van het racefietsen. Dus misschien dat ik hem over een jaar of 6 met haar fiets. Wie weet ook op het tandem. Maar deze tandem die is naar de eeuwige metalvelden vertrokken.
7: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
8: Ont 1 uur. Ont 1 uur. Nou in Friesland.

0: A Bar Song, weer dat van Shaboozie. In Bennebork-rij de Natuurij in Drachten wordt morgen een leerstuin iepenen. Het initiatief komt van de Rotary in Drachten en is bedoeld om meer bijen om het lezen te krijgen. De Rotary zocht dat er heel veel meer bijen binnen dit laaggeletterd binnen. En de leerstuin moet helpen om dat ontel omleeg te krijgen. Een bijdrage van Pelle Numan.
1: Tussen de bichten en de waterstuin zit de pieperwijn, een typie tent. Rien vroeg op, vastzitter van Stichting de Natuurij. Wat is dit, Krek?
2: Ja, dit is heel bijzonder. We hebben contact met Rotary de Drachten, de Wouden. En die hebben een initiatief ontwikkelen om bij ons op het park, op de Natuurij, een plek te creëren waar Lissabon geïnspireerd worden om te lezen, boekjes te zien, op een rustige plek onder de BM. Nou, een geweldig, geweldig idee. En ja, zei dat vorm, Joon. En nou ja, dus zoals het hier. Dit is radio, hè. Maar wij zoals het hier. En nou, echt ons erboven van. Fantastisch. En een hele mooie toevoeging voor die tienduizenden ben die hier is komen. En de mogelijkheden die dat jouwt. En geweldig. Ja.
1: En vanuit de Rotary, Robert van der Graaf, hoe is dit idee zo ontstaan?
3: Nou, vanuit de Rotary wilden we heel graag wat bijdragen aan de jongeren, de kinderen in onze omgeving. En 1 op de 3 jongeren die verlaat de middelbare school eigenlijk onvoldoende geletterd, laag geletterd. Dus dat is echt heel veel. En zeker als je al wat moeite hebt met lezen op jonge leeftijd, op lagere school, dan is het vaak echt niet leuk. En, maar het wordt leuker als het op een leuke manier aangeboden wordt als je samen met mensen leest. En dit initiatief, de Leestuin, is echt bedoeld om het plezier in het lezen te vergroten. Dus de boeken die ze hier kunnen lezen, kunnen ze ook meenemen. We zijn met veel scholen gaan samenwerken, zodat ook daar boeken ingeleverd kunnen worden als ze uitgelezen zijn. En dan hopen we dat in deze omgeving, het liefst in heel Friesland, dat overal kinderen boeken gaan zwerven. En via onder andere de Leestuin weer terug gaan naar andere kinderen.
1: En je hebt een pottenwerk van horen, denk ik, of net?
3: Nou, we zijn een paar maanden geleden zijn we echt begonnen met initiatieven. Dus we hebben heel hard gewerkt met heel veel mensen. Ook met alle betrokken instanties, hè, zoals bijvoorbeeld Kinderzwerfboek. Dat is een landelijk initiatief om boeken dus door te geven van kind naar kind naar kind. Maar ook het Fries Leesoffensief en alle partijen eigenlijk, gemeenten, bibliotheken, scholen. Dus een hele korte tijd hebben we dit gedaan. En dat is ook omdat het super belangrijk is dat kinderen op jonge leeftijd lezen leuk gaan vinden. En dat als het niet zo leuk is omdat het moeilijk gaat, dat je dan leert van hey, maar als ik nou met iemand anders samen ga lezen, dan, of op een speelse manier ga lezen, dan wordt het wel leuk en dan gaat het makkelijker. Want je leert gewoon makkelijker als het leuk is, als het ontspannen is. En dat willen we eigenlijk hier creëren.
1: En waarom dan een pieperwijn en een tipi-tent?
3: Nou, er stond hier al een pipowagen. En wij zijn natuurlijk niet meer kleine kinderen, maar we werden als kleine kinderen, toen we hier kwamen, werden we daar naartoe getrokken. En dachten van, oh, en als we dan hier ook nog een tipi-tent neerzetten, dan is het zo'n mooie plek, inspirerende plek. En dat zien we ook. De kinderen en ouders die hier komen, die gaan allemaal al een beetje kijken. Wat gaat hier gebeuren? Dus het is een inspirerende plek. Waar je tot rust kan komen, waar je kan lezen, waar je geïnspireerd kan zijn. Dus het is eigenlijk de fysieke omgeving aantrekkelijk maken, zodat kinderen hier graag zijn. En dan lekker in die tent zitten of even in die pieperwagen kijken wat daar allemaal te krijgen is qua boeken.
1: Al was je wat voor bijna hier op aankomt, maar als ik hem zei, ja, dan ben je me tieren enthousiast. Rink, nog even, wat verwacht je uiteindelijk? Wat hoop je?
2: Nou ja, dan was dat de droom. Als je de droom dat iedereen iets integreert, nou, dat hopen we in te vullen. Aan de andere kant zei ze van, nou, net iedereen had het voortdurend in de gaten wat er aan de hand is. Maar Ze zitten er al voor 4 jaar aan verbonden, de Rotary, om dit gestalte te jaan. Dus dat is een periode waar men eraan kan wennen. Dat ben ik op het spoor zet worden, inderdaad, met squalreisjes. Dat is voor 4 squalreisjes op een dag. En ik even met die groepje hier even langs, lid het even zien. Nou, ergens bloed dat zitten. Die ben die worden ouder, die komen hier weer met hun paken en beppen. En die zeggen, daar heb ik hier weer mijn boekje lezen.
0: Een bijdrage weer dat van Pelle Numan.
4: No in Friesland.
5: Jacob Stelwagen.
0: Nou, dat is wel heel gek, hè? Deze.
5: Azen bij Omroep Friesland.
0: Diana de Groot, een goeie middag.
6: Goeie middag. Ja, dan moesten we nou wel even een name branding doen, hè? Dus
0: ja,
6: dan
0: is ik denk dat mijn naam er even niet. Wat is dan voor middag in het programma?
6: Op Vreed hebben we altijd wat meer omtinken van muziek en muzikale bijdragers. En Jesse van Wieren en Melissa Pander, die binnen Gearworking ongien. En die komen hier met hun eerste single. En daar komen ze over vertellen in de studio. Het is wel een heel leuk verhaal. Ik heb goed 2 jaar hier van de Friese Vlaggen contact met Nienke. En Nienke die wennet in Canada. En zij is op dit stuit even in Friesland van familiebezieten. En ze heeft een vriendin met naam uit Canada. Maar die vriendin die is radio-dj. En die werkt in Canada van een groot radiostation al 15 jaar lang. En die heeft ze als verrassing met naam hierheen. En ik heb een krekkel even zien. Dus ze is helemaal flabbergasted. En nou ja, ze moest googlen doet ze hier binnenkomen. Zo mooi vond om even in een oren studio te zien. Dus ze vonden het helemaal leuk. Dus die heb ik dadelijk in de studio. Daar zie ik even maar praten.
0: Die neemt de hele show hoor.
6: Neemt de hele show dadelijk hoor. Maar daar zie ik dus ik nog een linkplaat bij. Dus ja, of iets mooi radio, of DJ, of Canada, of verhuizen, of emigreren. Of het kan eigenlijk zo breed als mijn kind.
0: Radio Gaga.
6: Nou, dat is... Ja, dat is van Queen al niet om een linkplaat te betinken. Nou ja, als de leuke platen bij wist, Radio Gaga, dan best maar even een berichtje sturen via de oproepapp.
0: Oké, tot weer even met je.
6: Dank je.
0: Dit is Noe Friesland voor dit moment. Ik wens je nog een noffelijke middag en ontmoedig keer. Dag.
5: Omroep Friesland.
4: 12.12 FM.
5: Alles wat er speelt, krijgt allemaal in de mail.
4: Hij is vergees en hij is superactueel.
7: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
8: 1 keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus
9: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
4: Scroll die Noe. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
11: Appetito.
10: Appetito.
12: Nu bij Zeeman, herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts, €2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
15: Wie? Ik?
16: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
17: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer €30 miljoen tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. De 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, blijft 30 dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag bepaald. Bij het gemeentehuis in Huizen werd op 12 mei brand gesticht. In een vleugel van het pand worden asielzoekers opgevangen. Deze lente komt volgens het KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur was 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het warmterecord komt uit 2024 met 11,8 graden. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
11: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
15: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
18: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
19: Muziek met Erik. Met Erik Klumper. Omroep Zeeland.

hele goede middag en welkom weer bij Muziek met Erik. De vrijdageditie van 29 mei al. En het alles live uit Studio Nieuwsuit. We waren begonnen met de Eagles en de New Kid in Town. En toen Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. We hebben de longplaat en natuurlijk weer heel veel leuke muziek hoor. Nou, en op de drums even gewoon uit te reageren. Dus Earth, Wind & Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

vaarwel en de engel bewaarder. Was het oud van Miket, geloof ik. Ja, wel nog wel. Maar hij had er wel een mooi succes mee. Het is Robert Plant en de Big Lark.

Rolling Stones natuurlijk, jawel. The Last Time, oké, ja. Ik heb nog één plaatje voor nu eventjes. En dan gaan we donderdagmorgen rond 10:00 verder. Straks veel plezier met Nostalgia. En ik laat je achter met de Talking Heads. Once in a Lifetime.

0: ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

Een heel hartelijk welkom terug bij Omroep Zeeland live uit de studio in Harlingen. Nu het programma Nostalgia deel 1. Maar voordat we gaan vertellen wie dit waren, wie je zongen, Erik, bedankt voor je uur hiervoor weer. Techniek is in handen van Erik Klumper bij Nostalgia. En de presentatie is van Erik en Karma. Om en om. En we begonnen met de Beach Boys met Breakaway. Ik zag ze liggen bij mij in de kast. Ik denk, oh, ik kan de jongens wel eens even meenemen. Helaas, Brian, Dennis en Carl, de broertjes, die zijn niet meer onder ons. En Mike, dat was zijn neef. En Al Jardine, dat was geloof ik een schoolvriend. Die zaten er ook nog, die zijn er nog wel. Breakaway uit 1969. We gaan naar twee Hollandse jongens. Ik vind dat. Ik denk, nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Helemaal Hollands. Wie zijn dat nou weer? Nou, de een is Carlo Rijsdijk en de ander is Leo Langstraat. En die hadden afzonderlijk iets te doen. En toen zeiden ze dus in 1999, zullen we samen iets op touw zetten? Nou, dat doen we dan. Dus in 2010 kwam daar een liedje van, De Ober.

0: Sophia.
1: Een heerlijke zomerhit. Al 10 jaar terug. Ik denk, oh nee wel. Zit me nog zo in mijn geheugen. Sophia Bel Alfiero Soler. Dus 10 jaar geleden al. Wie staat klaar? Nou, dat is een meneer. John Buck. Ik kende hem verder niet. Maar ik heb eens geluisterd naar ze. En hij heeft een stelletje blazers bij zich. Ik vond het wel aardig om te horen. Tjitsi.

0: Yes, we like beer. Yes, we like beer.
1: Donkey Hall was het ook nog even. I like beer. Nou, en wij gaan even door met Ademo. Hij heeft het over een klein geluk. Komt-ie.

Erik die zei het al, petit bonheur, ja, in het Frans. Maar het is gewoon, zegt Erik, het klein geluk. En het geluk zit hem toch ook in de kleine dingen, niet in dat pompeuze gedoe. Kom op, zeg. Dat doen we even niet. We hebben wat wetenswaardigheden. Deel 1 noem ik dat dan altijd maar. Van 29 mei. 1953. De Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en de Nepalese Sherpa Tenzing Norgay bereiken als eerste mensen de top van de Mount Everest. 53 al, hè? 1954. Start van de eerste Bilderberg-conferentie, die op initiatief van Prins Bernhard plaatsvindt in Hotel de Bilderberg in de bossen van Oosterbeek bij Arnhem. Deze politieke conferenties hadden een zeer geheim karakter. Daardoor zouden mensen van verschillend allooi, dat vind ik al zo'n rot woord, allooi, en verschillende opvattingen eerder geneigd zijn deel te nemen. Deelname geschiedt slechts na persoonlijke uitnodiging. Daar werden toch eigenlijk een beetje vieze spelletjes gespeeld. Ik weet het niet precies, want ik heb het dus ook van horen zeggen. En ik zeg altijd, waar je ogen niet waren, mag je mond niet praten, maar... Hey. 1959. Onder de bietenakker van Boer Boon in Slochteren boort de NAM aardgas aan. 2009. Kapitein van het Korps Commandotroepen Marco Kroon wordt geridderd voor de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding, de militaire Willemsorde der vierde klasse. Dit is voor het eerst sinds 55 jaar. En hier moest ik zo lachen toen ik dat las. 1955. De eerste file in Nederland. 1886. John Pemberton begint Coca-Cola te adverteren. Frank Robinson, een van Pemberton's partners en deels eigenaar van het bedrijf, bedacht de naam Coca-Cola, het handelsmerk en het logo. En op 28 juni 1887 werd aan het Coca-Cola handelsmerk een patent toegekend. Maar de cocaïne, want dat is van cola, de cocaïne werd pas in 1905 uit het drankje verwijderd, waardoor de definitieve formule ontstond zoals we die tegenwoordig nog kennen. 1926, de Nederlandse publieke omroep VPRO wordt opgericht. Nou, dat hebben we allemaal waarschijnlijk op radio en tv wel gehoord. 100 jaar terug. 1969, een nieuwe Nederlandse omroepwet treedt in werking. De NTS en de NRU gaan op in de NOS. 1972, de wereldleiders Nixon en Brezhnev, dus Amerika en Rusland, ondertekenen in Moskou het eerste SALT-verdrag. S-A-L-T. Strategic Arms Limitation Talks. Het is maar dat u het even weet. 1990. Boris Yeltsin wordt verkozen tot president van de zich soeverein verklaarde Russische Republiek. Ziet u hem ook nog staan op die tank? Ja, ja. 2002. In Nederland wordt de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de BVD, omgedoopt in Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, AIVD. En een tijdje terug was ook op tv, want dan willen ze dat departement weer een andere naam geven en dan dat weer en dan gaan ze weer terug. En dan al die briefhoofden moeten dan weer aangepast worden. Hoezo centen verspillen? Maar ja, dat is mijn mening. 2012. De vroegere Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela, 93 in 2012, vertoont zich voor het eerst in 8 maanden op tv. Hij was een Zuid-Afrikaans anti-apartheidstrijder en politicus. Gebruikte ook wel geweld hoor, in het begin. 1974. Feyenoord wint als eerste Nederlandse club de UEFA Cup door in de Kuip met 2-0 van Tottenham Hotspur te winnen. 1985. In het Heyselstadion te Brussel komen 39 voetbalfans om het leven en raken honderden gewond voorafgaand aan de Europa Cup finale tussen Liverpool en Juventus. Nou, dat was het drama. Het was ook het Heyseldrama, zeiden ze destijds. 2011. ADO Den Haag bereikt voor het eerst sinds 23 jaar Europees voetbal door in Groningen naar strafschop van FC Groningen te winnen. 2015.
Sepp Blatter wordt herkozen als president van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij wordt met een ruime meerderheid verkozen boven zijn enige uitdager, prins Ali bin al-Hussein uit Jordanië. Maar enkele dagen later besluit hij op te stappen tegen een achtergrond van een corruptieschandaal. Ook daar natuurlijk, hè. En het laatste item van dit eerste uur in Nostalgia. Dat was in 1898. Och, Trump, als je me hoort, zou je me om mijn nek vliegen. Instelling van de Nobelprijs. De prijs werd ingesteld in 1895 al, in het testament van Alfred Nobel. En in 1901, na zijn overlijden, voor het eerst uitgereikt. En ik wil dat Trump hem dus niet krijgt. Maar dat is mijn mening. Een ander gunt hem misschien dat wel. Ik gun het hem gewoon niet. Wie staan klaar? Ach, drie mannen. Het was me. Ik heb in Alkmaar gewoond voordat ik hier in Harlingen kwam. En er was één van die drie, was mijn bovenbuurman, het Lolen-trio. En die zongen even: Mijn naam is Haas.

André Rieu was dat. En als je goed hoort, hoor je ze nog even. Als ze willen, heeft de vrouw 24 billen of zoiets. Nou. Dit is Ferny.

Clarence Henry, Never Never. Misschien heeft u het aan de muziek wel gemerkt. Ik heb het al eens vaker gezegd. Zijn grote voorbeeld was Fats Domino. Ik vind het tenminste lekkere muziek. We gaan naar Harry Belafonte. De goede man is 96 destijds geworden. Geweldig. En ik mag altijd graag trumpesten. Dat weet hij dus ook. Dus, en hij luistert nu op dit moment, zei hij. Ik luister wel naar jullie. Maar ik zeg lekker toch even de oude naam. Round the Bay of Mexico.

En dat was even George Jones en Love Burke. Oké, en wij gaan door met Paul Mariam hier. Malaika, als het goed is. Jawel, komt-ie.

De Everly Brothers, so sad, uit 1960 al. Nostalgia, deel 1 zit erop, oftewel het uurtje van Karma, dat zit erop. Techniek was in handen van Erik en Karma en Erik deden dat om de beurt het presenteren. En wij gaan eruit, maar kunt natuurlijk rustig blijven zitten met uw bakje thee of koffie of misschien wel een biertje lekker met dit weer. Ja, Erik, ook dat. Hé, sommigen zitten aan het bier. Erik die zegt, mwah. Wij gaan eruit met mijn grote vriend Billy Vaughn, de Hucklebuck. En u kent dat natuurlijk wel van de Royal Showband. Maar ik denk, nou, laat ik Billy maar weer eens nemen. Tot strakjes na het nieuws. Doei, doei.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

0: Nostalgia van 29 mei, aflevering 979. En we waren begonnen met Nat King Cole, Lazy Hazy Crazy, Daisy of the Summer. Nou, weer een hele wereld vol. En dan zijn we toegekomen aan de conferentie van deze week. Billy Walden en Piet Muiselaar, hier is de mop.
1: U vergeet uw bordetje. Ja, ze krijgt u straks uw fiets niet uit te stallen.
2: Oh, dank u wel, fietsenbewaarder.
1: Ja, laat maar zitten, hoor.
2: Tot uw dienst.
1: Ja. Zeg, hé, meneer. Ja. Nee, loop eens even die weg. Luister eens. Ik heb net hier een meneer in de stalling gehad, hè. En die heeft mij toch wel zoiets aardigs verteld.
2: Hè? Oh ja?
1: Aardigheidje, ja. En toen zag ik u, hè. En ik kijk u aan. Ik denk, dat lijkt me wel een lollige broek, om zo te zeggen. He? Ja, ik denk, ik zal het u ook even vertellen. Ja, moet je horen, meneer. Het is eigenlijk een assortiment van grol, hè? Zou je kunnen zeggen.
3: Grol.
1: Een grol. Een kwinkslag, hè? Een aardigheidje. Ja, hoe zou ik... Een aardigheid. Nee, het is meer een anekdote, hè? Anekdote. Een rebus, hè? Rebus met een pointe. De pointe. Kijk, ik zal het u even vertellen. Als je nou eens een keer een feestje hebt, hè? Of al van bruiloft. En je denkt bij jezelf, nou zou ik wel eens een keer de gebraden haan uit willen hangen, hè? Dan is hij zo. Dan is hij zo, ja. Nou, moet je even goed opletten. Zal ik je even voordoen, hè? Daar gaat hij, hoor. Kijk, dat zit zo. Het is niet mijn broer. Maar toch is het de zoon van mijn vader. Ra, ra, ra. Wie is dat?
4: Weet niet.
1: Weet je niet, hè? Weet je niet? Zal ik het je vertellen? Dat ben ik!
2: Is hij uit?
1: Meneer, je schijnt hem nog niet helemaal goed te vatten. Dan moet je er even goed het kopje bij houden. Let nou even op, zak je nog even voor. Let op. Het is niet mijn broer. Maar toch is het de zoon van mijn vader. Ra, ra, ra. Wie is dat? Nou. Dat ben ik.
2: Ja, nou wist ik het, wat u had het er net al gezegd.
1: Man, je snapt er geen syllabe van. Toen ik je zo net zag staan, hè, toen denk ik bij mij, nou, dat lijkt me wel een lollige broek. Maar, oh man, wat heb ik me daarop verkeerd? Wat een droge ben jij, oh.
2: Nou ja, ik snap het wel, maar om nou te zeggen, gut, gut, wat heb ik gelachen? Nee.
1: Omdat jij ook geen gevoel voor humor hebt.
2: Zou het?
1: Zal ik jou eens wat vertellen?
2: Ja.
1: Het achterend van een koe is bij jou vergeleken nog een universiteit.
2: Nou, die vind ik nou wel leuk.
1: Die vind ik wel leuk. Kijk hem daar nou staan, ouwe. Jij jurk. Laten ze zo loslopen. Oh, verstaan.
2: Ja, ik weet niet. Ik kan het natuurlijk wel eens proberen, maar om nou te zeggen, wat heb ik een lol. Meneer? Meneer, ik wou u iets vragen.
5: Nou, dan kom je toch wel goed, zeg. Ik heb zelf geen cent in mijn zak.
2: Nee, het gaat niet om geld, meneer. gaat om een aardigheidje. Dat heb ik net gehoord van een gebraaide haan. Het is om de lollige broek uit te hangen. Het is om te lachen.
0: Zo.
2: Het is een rebus met een pointje.
0: Een wat?
2: Ja. Het is om te lachen.
0: Oh. Nou, als het om te lachen is, meneer, kom dan maar even hier zitten. Even kijken.
2: Je moet even je kopie erbij gebruiken.
0: Ja.
2: Het gaat zo, hè. Het is niet mijn broer. Maar toch is het de zoon van mijn vader. Ra, ra, ra. Wie ben ik?
0: Hoe zei je?
2: Het is niet mijn broer.
0: Wie?
2: Nou, hij.
0: Ja, hij, wie is hij?
2: De fietsenbewaarder.
0: Oh. Is u de fietsenbewaarder?
2: Nee, ik niet, hij.
0: Oh, uw broer?
2: Nee, hij is mijn broer niet. Kijk, mijn vader.
0: Je vader is de fietsenbewaarder.
2: Nee, mijn vader is banketbakker.
0: Ja, maar wie is dan die fietsenbewaarder?
2: Ja, die staat hier om de hoek met een snor.
0: Ja, uw broer.
2: Nee, hij is mijn broer niet.
0: Van wie is die fietsenbewaarder dan wel een broer?
2: Van zijn broer.
0: Van zijn broer? Maar welke broer? Dan is er nog een onbekende broer ook.
2: Onbekende broer?
0: Ja, van die fietsenbewaarder.
2: Ja, dat zal wel.
0: Ja. En die is banketbakker.
2: Nee, dat is mijn vader.
0: Is je vader dan de onbekende broer van de fietsenbewaarder?
2: Mijn vader had geen broers, die had alleen een zuster.
0: En die zuster? Ja, die had alleen... En die zuster die is getrouwd met die fietsenbewaarder?
2: Ja, nee, met een behanger. Dat is mijn broer. Dat is Dirk...
0: Welke Dirk?
2: Dirk Jansen.
0: Ja, wie is Dirk Jansen?
2: De zoon van mijn vader.
0: En je zei dat het geen zoon van je vader was?
2: Nee, dat is de fietsenbewaarder. Die op de fietsen past.
0: Ja. Op de fiets van je broer?
2: Nee, van mijn vader.
0: Ja, van je vader?
2: Nee, van op mijn fiets.
0: Ja.
2: Mijn fiets, van mijn broer zijn fiets is gestolen.
0: Ja, maar wat heb je vader dan nog mee te maken?
2: Mijn vader ging er altijd mee uit.
0: Met je broer?
2: Nee.
0: Met de fietsenbewaarder?
2: Nee, met de fiets van mijn broer.
0: Ja. Ja, maar luister nou eens even, je zuster is de onbekende, is getrouwd met die onbekende broer van de fietsenbewaarder.
2: Nee, met een behanger.
0: Is die behanger dan de broer van de fietsenbewaarder?
2: Nee, die zijn broer is tramconducteur.
0: Die fietsen maken zijn broer?
2: Nee, die behanger zijn broer.
0: Ja, en die fiets is gestolen.
2: Ja, nee. Nee, nee Dirk Jansen zijn fiets is... Ik ga naar huis.
0: Kijk maar.
2: Ik word er veel te zenuwachtig van.
0: Nee, dan ben ik een hele rare jongen. Dan ben ik een hele rare jongen.
2: Ja, maar ik krijg hoofdpijn.
0: Ja. Dan heb je A gezegd, dan moet je B zeggen ook.
2: Ja, maar het wordt met de eerste.
0: Al wordt het vanavond 6:30.
2: Ja, maar ik word niet goed hoor. Ik kan
0: ja,
2: er niet tegen.
0: Ja, luister nou eens. Meneer, uw vader is dus fietsenbakker.
2: Ja, nee! Nee! Banketbakker!
0: Maar wie is er nou die fiets kwijt?
2: Mijn broer!
0: De behanger?
2: Nee, mijn broer is lumpiavuller.
0: En je zei tramconducteur.
2: Nee, dat is de... Die, ik ga naar huis. Nee.
0: Wie heeft die fiets gestolen?
2: Ik!
3: trouwens, meneer? Wie is je broer nou wel en wie is je broer nou niet?
2: Dat heb ik altijd geweten, man. Slaat u me dood, ik weet het. Ik vind het...
3: Is die banketbakker je broer?
2: Nee, mijn vader!
3: Is je vader je broer?
2: Ja, nee. Mijn vader had geen broers, die had alleen een zuster.
3: Een zuster? En die bewaart fietsen.
2: Ja, mijn zuster staat hier om de hoek. En een snor, met zo'n knots van een snor. Ja, knots, oh. Ik word gek. Ik word gek, meneer. Ik kan niet, hè.
3: Meneer, luister nou eens even. Die fiets dan.
2: Ja, die fiets is dus door de behanger behangen. En toen door de tramconducteur overheen. En toen heeft mijn vader de loepia's mee.
3: Maar wie is dan de zoon van je vader?
2: Mijn vader had geen zoons. Mijn vader is kinderloos overleden. Het is om te lachen.
3: Ja? Is dat nou de mop?
2: Ja, dat is voor een gebraaide haar.
3: Ja, meneer, die moet ik even aan mevrouw vertellen.
2: Oh, ik kan niet meer.
3: Hij is goed, hoor. Hij is goed, hoor.
2: Ja.
3: Nou, dag, meneer.
2: Ik heb er nog eens.
3: Is dat de fietsenbewaarder?
2: Dat was de fietsenbewaarder.

Hazes, zeg ik altijd. André Hazes, kleine jongen uit 1990. Een mooi luisterliedje, vind ik. Ook uit 1990 is Garth Brooks. Ja, hij zelf niet, maar dat liedje van hem. The Dance.

0: ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Mooi luisterliedje, Jacques Brel. Ne me quitte pas of verlaat mij niet. En ik heb gelukkig het genoegen om volgende week woensdag met een vriendin gaan we samen naar het Concertgebouw in Amsterdam. Hij is er natuurlijk niet meer en Charles Aznavour is er niet meer en Edith Piaf is er niet meer. Maar heel gerenommeerde zangers zingen dus wel hun liedjes. Ik hoop dat het mooi is. Ik verheug me er in ieder geval op. We hebben nog wat wetenswaardigheden. Wie zijn er geboren? Nou, in 1837 was dat Alexander de Savornin Lohman. Want ik denk, we hebben een straat hier, daar moet ik even iets van vertellen. Nederlands politicus, hij is overleden in 1924. En hij was een van de belangrijkste voormannen van de CHU, Christelijk Historische Unie, begin 20e eeuw. Later opgegaan natuurlijk in het CDA. 1903 geboren, Bob Hope. Ik ken hem zelf niet, maar via mijn ouders heb ik wel gehoord wat voor iemand dat was. Een Amerikaanse komiek. Hij is overleden in 2003. Op 6 mei 1941 trad Bob Hope voor het eerst op voor de Amerikaanse militairen. Hij bleef soldaten vermaken gedurende de rest van de Tweede Wereldoorlog, de Koreaanse oorlog, de Vietnamoorlog en zelfs nog in 1991 tijdens de Golfoorlog. En tijdens zijn optredens voor deze soldaten was hij zeer betrokken en bijna altijd droeg hij legerkleding als een teken van ondersteuning en bewondering voor zijn publiek. Ja, makkelijk toch? Als je kleding kan aantrekken. Oh, wat ben ik erbij betrokken, denk ik dan. Nou ja, hij had de goede bedoelingen. 1917 geboren, John F. Kennedy, 35ste president van de Verenigde Staten. En dat weet u natuurlijk wel, overleden in 1963 destijds in Dallas. 1945 geboren, Gary Brooker, Brits zanger, componist en pianist van Procol Harum. Hij is overleden in 2022. 1956 geboren, LaToya Jackson, Amerikaans zangeres. Nou, en als we Jackson zeggen, dan weet u natuurlijk wel van de hele familie. 1967 geboren, Noel Gallagher, Brits gitarist van Oasis. 1975, Melanie Brown, oftewel Mel B, Brits zangeres van onder andere de Spice Girls. 1979 geboren, Rutger Kastricum, Nederlands presentator. En als u wel eens naar Helene kijkt met de oranje zomer, daar schuift u meestal aan. Er zijn ook mensen overleden. In 1814 was dat, dus een hele lente terug, Josephine de Beauharnais, maar 50 geworden, echtgenoot van Napoleon Bonaparte. 1982 overleden, Romy Schneider, 43 maar geworden, Oostenrijk actrice, destijds in die zoete films, meer zoete films van Sissi. 1994 overleden, Erich Honecker, 81 geworden, stadsraadvoorzitter van Oost-Duitsland. En dat was een lekker dier van de Stasi, maar dus niet heus. 2010, Dennis Hopper, 74, Amerikaanse acteur. En hij heeft natuurlijk veel meer films, maar voor mij is hij bekend van Easy Rider uit 69. 2021, BJ Thomas, 78 geworden, Amerikaans pop- en countryzangers. En van hem is uit 1969 het origineel Raindrops Keep Falling on My Head. En het is vandaag ook de internationale dag van de VN Blauwhelmen. Nou, dat mogen we ook wel eens even bedenken, niet? En we eindigen weer dit keer met de temperaturen. De laagste minimumtemperatuur in de beeld was in 1961 vandaag 1,5. En Nieuw-Beerta in 1990 min 0,5. En de

Waiting for the Night, jawel, Helen Shapiro. Dat was alweer uit de jaren 60 natuurlijk. We gaan even door met André Borselli en Marco Borsato. Here's Because We Believe.

Connie van der Bos, Roosje, mijn Roosje. Uit 1974, bij dat lied denk ik altijd. Ik heb op het zangkoor gezeten van de Harlingen Huusvrouwen deel 1. Nu is deel 2 bezig. En toen werd Ed Nijpels, die werd 50. Dus we hadden 50 rode rozen gekocht. Hij wist niet waar hij moest kijken. We mochten voor hem zingen in ieder geval. Dat was dus Connie van der Bos, Roosje, mijn Roosje. En wij gaan door met Paul Anka uit 1961. Dance on, little girl.

was ik weer Paul Enka, Dance Little Girl. En dit was het dan alweer. Twee uurtjes nostalgie op deze vrijdag, de 29 mei. Ik laat je achter met de drie Jacksons met de medley. Volgende week twee uur, dan zijn we er weer. Ik wens je een hele fijne week.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 4 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om ruim 16 miljard euro. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van zijn subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel maatregelen nemen tegen corruptie en de rechtsstaat versterken. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lang lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehandsauto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen van dat beraad gaan niet door, omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. Zoals dat een kwart van de landbouw voor 2030 biologisch moet zijn. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Officieel kan de koningin als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen. Het weer, broeierig warm is het. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
6: En daarmee is nou 12 minuten op Fjouren. Dit is Omroep Friesland, maar nu van Fjouren Sluis onderwijs. 12 uur muziek, Nijs en Eftergrond. De eerste muziek is dadelijk van UB40. En in het Nijs minder kans op infecties en meer precisie. In het Fries MC op het Jereveen wordt een nieuwe techniek inzet bij onderzoek naar prostaatkanker. Het ziekenhuis is daarmee het eerste in Noord-Nederland. Ja, wat betekent dat nou voor de patiënten? Praat ik dadelijk over met physician assistant Natasja Stellingwerf. En er is verkeersinformatie. Als het op de Oosterdijk kriest in de richting van Friesland, komt het in een file van 5 kilometer. Dat betekent zo'n 15 tot 20 minuten vertraging tussen Kwamertersoon en Zurg. De andere kant uit is zo'n 4 minuten vertraging.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan Orne. Kies het hele jaar terjochten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuur knietje on het wetter.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
10: Hier belastspul wie Marsum speelt van 12 tot 16 juni. Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jordijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
11: Jan Durk de Haan.

0: Dit is de muziekkamer van UB40. Ze gingen al eventjes onder Wien voor het weekend. Het weekend in Witte Wien, maar het weer Rere Wien.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: En dan is het nog zomer het nog Fjouwer. Goedemiddag, welkom bij Onderwijs van deze vreed 29 mei 2026. De dag dat uit cijfers blikken doch dat de Friese economie groeit, maar dat het ook met wolwezen wel goed gaat. En het CBS had er ook wel een verklaring voor.
3: De sociale samenhang is heel sterk. En mensen doen veel vrijwilligerswerk, hebben goed contact met hun buren. Ja, de befaamde Friese Minskip, dat zien we ook in de cijfers terug.
0: Het is ik de dag dat er dat Laldrijk wel aan is voor de eigenis van de metal tandem die het die nou aan de fiets al besteden tocht, zien die fiets aan de kant zetten omdat ze te wurg winnen om hem naar huis te fietsen, terwijl ze hem in een bushokje zetten.
4: Toen we die gingen ophalen was hij helemaal finaal in elkaar getrapt. Wielen eruit, frame krom, bushokje zelfs helemaal kapot. Dus dat is echt super jammer.
0: Het is ik de dag dat er op de waterconferentie een nieuw plan op tafel kwam is om de natuur in de Waadzee te herstellen.
5: Uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat het nog altijd niet goed genoeg gaat. En eigenlijk meer het geheel moeten beschermen en proactief moeten zijn.
0: En op deze dag hebben we er onderwijs van Fjouwer ons huis, muziek, Nijs en Eftergroen. Maar dadelijk onder oren een nieuwe stap in de aanpak van prostaatkanker in Friesland. In het Fries MC op het Jarreveen wordt nou een innovatieve techniek gebruikt die zowel trekker als veiliger is. Hoe werkt het nou precies? Wat had de patiënt erom? Zal ik dadelijk opraten met Natasja Stellingwerf. Zij werkt bij het ziekenhuis. En ja, het moest een mooi open park worden voor elk knieën. Maar het wordt maar kwaad. Het vernijde Sikkinga Park bij de kerk in Wolvegeer is na amper oren mannen alweer dicht. Wat is daar aan de hand? Zullen we het een snor hebben? Is het voor het waarbericht in het kwad, met de buien en de laatste updates. Jan Jonkman, goeiemiddag.
6: Ja, Jan Durk, ik een goeie middag. Nou, we gingen vanmiddag met een warme zuidelijke stream en kwam tropische lucht dus kant op. En hier met temperaturen van 20 graden op een waadeiland, dat zijn 30 graden in het eerste en het zuideesten. Maar vanmiddag allereerst de tongerbuien, maar pittige buien. En die lusten vanuit het zuidwesten bij al naar het eerste ta. En daar zitten ik wat windpoes te zien en zelf wil er even wat hagel melden. Vannacht wordt het dan bedroeg en dan hebben we minimumtemperaturen van zo'n 14 graden. Maar wat komen ze op deze? Morgenbloed droeg, geregeld te zinnen, enkele wolken, 19 graden op het waadeiland, tot 1 van de 23 graden in het eerste en het zuideesten, maar een zwakke tot matige noordwestenwind. In de nacht bloot het ik nog droeg en dan zo'n 13 tot 14 graden. Maar anders meer hoe het waar.
0: Patiënten die het verdacht worden van prostaatkanker, die rennen het naar minder kans op infecties. Bij het aannemen van een beetje weefsel uit de prostaat, trok een nieuwe techniek bij het Fries MC op het Jarreveen. Bij die nieuwe techniek werd gebruik maken van MRI en echografie tagelijk. Daardoor is het mogelijk om heel precies een biopt te nemen. Dat is nauwkeuriger als de traditionele methode met nemen van een biopt door de endeldarm. Het ziekenhuis op het Jarreveen is het eerste ziekenhuis in het noorden dat met deze techniek werkt. Ik bel iemand Natasja Stellingwerf. Zij werkt als physician assistant in het ziekenhuis op het Jarreveen. Ja, goedemiddag.
7: Goedemiddag vanuit het Friesius Medisch Centrum in Heerenveen.
0: Misschien is het goed om even te schetsen hoe dat werkt, hè, als patiënten bij hem komen. Want het Sint-Wurg wordt er heel vaak onderzoek die naar de PSA-waarde, als die dan verhegen is. Dan ga je er maar naar de hoesdokter en dan komen ze bij jou?
7: Nou, meestal als patiënten vragen om PSA, dat is dus een eiwit wat aangemaakt wordt in de prostaat. En dat kan verhoogd zijn als er sprake is van prostaatkanker. Patiënten worden dan via de huisarts of via de mannenkliniek in Grouw naar ons verwezen voor een MRI-scan van de prostaat. Ja, als uit deze MRI-scan dan blijkt dat daar een afwijking gezien wordt verdacht voor prostaatkanker, dan komen ze in aanmerking voor onze nieuwe manier van prostaatbiopt afnemen.
0: Ja, en hoe ging dat in het verleden eigenlijk?
7: In het verleden deden we het ook echografisch met de MRI-beelden, maar minder nauwkeurig en deden we dus via de endeldarm. Dit gaf toch wel een aanzienlijk risico op infectie of een sepsis, zoals dat wel een heftigere ontsteking genoemd wordt. En daardoor moesten deze patiënten ook allemaal preventief antibiotica van tevoren hebben. Nou, dat hoeft met deze nieuwe methode dus niet meer, omdat je dus via de huid prikt. Ja. En dus niet meer via de endeldarm.
0: Nee. En wat is dan nou precies het vernijende daarom? Want MRI en echografie tegelijk, dat gebeurde dus al, dat ik jou goed begreep.
7: Ja, alleen de beelden die we nu kunnen zien zijn veel nauwkeuriger en we kunnen ook exacter bepalen waar we het biopt afgenomen hebben. Dus deze techniek laat mij en mijn collega ook echt zien van waar hebben we nou het biopt genomen. Dat is veel nauwkeuriger dan met onze vorige techniek.
0: Ja, gong dat vaak mis eigenlijk? Meestal vaak toch last van ontstekingen en zo?
7: Als we nu kijken naar de hoeveelheid biopten die we nu gedaan hebben. We hebben nu zo'n 50 gedaan via deze nieuwe manier. Daar hebben we nog geen patiënten gehad die een ontsteking hebben gehad. En onze vorige techniek was het ongeveer 3-4% van de patiënten die dus wel een ontsteking kregen waarvoor ze behandeld moesten worden. Onder zelfs antibiotica.
0: Nou ben je met eerste ziekenhuis in het noorden dat maar deze techniek werkt. Hoe doggen andere ziekenhuizen dat dan eigenlijk?
7: Er zijn wel ziekenhuizen die het ook via de huid afnemen. Een deel van de ziekenhuizen doet dat zelfs ook onder een roesje. Dus dat de patiënten gewoon eventjes slapen. Ik en mijn collega zijn naar Nijmegen geweest, naar het Canisius, waar ze deze methode ook gebruiken. En die doen het dus onder plaatselijke verdoving. En dat hebben wij ook toegepast. Wij zagen dat het op een veilige manier, op een goede manier gebeurde. En wij werden daar enthousiast van. Dus we hebben bij alle patiënten het nu ook onder lokale verdoving gedaan. En dat bevalt goed.
0: Ja, nou, ja, ik kan me heel goed indenken dat je als man dit te wachten steert. Ja, dan word je het les natuurlijk samenwezen van onderzoek. Hè. Maar ja, bij andere ziekenhuizen kan dus ik nog op de ouderwetse manier gaan?
7: Ja, een deel van de ziekenhuizen in Nederland doet het ook nog op de ouderwetse manier. Er zijn ook veel ziekenhuizen die doen het al wel via de huid, maar met een ander systeem dan het systeem wat wij nu gebruiken.
0: Ja, maar dat is een beetje vergelijkbaar op een of andere manier.
7: Ja, ja. Ja.
0: En de ziekenhuizen in het noorden, die verwijs ik terug naar Jemno?
7: Ja, een deel van de patiënten vanuit Sneek en Drachten die komen ook naar Heerenveen voor een MRI-scan van de prostaat. En als daar dus uit blijkt dat er een hogere verdenking is op prostaatkanker, dan nemen wij de prostaatbiopte af hier.
0: Ja, en dan nog even de slotfase, want een biopt kan natuurlijk goed wijzen of het kan kwaadaardig wijzen. Hoe gaat het dan eigenlijk verder?
7: Nou, nadat we de biopt hebben afgenomen, wordt het door de patoloog onderzocht. Om te kijken, is er inderdaad sprake van prostaatkanker, ja of nee? Dan komen ongeveer na een week de patiënten terug voor de uitslag. En dan wordt afhankelijk van de uitslag besproken wat het verdere plan zou zijn. En of er mogelijk nog vervolgonderzoek moet plaatsvinden. Het hangt dus helemaal van de weefseluitslagen af.
0: Ja. Denk je dat hoor, ziekenhuis net overnemen, Mark Quarten?
7: Ik heb begrepen van de firma dat er wel meer vraag naar is. Omdat ze zien dat het gewoon veel preciezer is. Je kunt veel nauwkeuriger zien wat je doet. Dat is natuurlijk voor de toekomst heel belangrijk.
0: Ja, jou klinkt in elk geval enthousiast door deze techniek.
7: Ik ben heel enthousiast.
0: Ja. Ja. Dank u wel voor de bijdrage. Natasja Stellingwerf van het ziekenhuis op het Jereveen.

0: Wie had wat een single, hit single in Nederland? Shania Twain, de eerste die in 1998, ik pak het er even bij. You're still the one and did we that don't impress me much.
1: Dit is Omroep Friesland, onderwijs.
0: Ja, het wie nog maar oorlmannen hier, nou een grote opknapbeurt. Maar nu al is het vernijde Sekkingapark bij de Tjerk in Wolvegeer weer dicht. Voor het eerst in 250 jaar. Zou dat park tenaai verhaald niet in toegankelijk wezen om even te kuieren. Even op een bankje te zitten of zo. Maar in korte tijd had er een soort vernieling geweest. Is er afval dumpt, er weer loelt voorleest. En de gemeente kon geen oorlogsoplossing bedenken als het maar sluiten van de stekken. Dus keer er net meer in. Goedemiddag, wethouder Roelof Teun Hoen.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wat is er nou precies vernield in het park?
2: Nou, er zijn een drietal vernielingen sowieso, heel concreet. Dat is het luik naar de kelder toe van de kerk. Die is kapot gemaakt. Er is een prieeltje wat er altijd stond. En die zou ook vervangen worden hoor. Maar die stond midden in het park. Die is vernield onder andere. En ook een bordje bij een brug. Waar de naam van degene die ooit de brug in het park heeft aangelegd. En het park heeft onderhouden. Ook dat bordje met die naam erop is bijvoorbeeld weer vernield. Daarnaast is er heel veel afvaldumping merken we ook. Dus dat is... Ja, dat liep zo de spuigaten uit met ook op een gegeven moment heel veel lawaai. Dat het onacceptabel was dat we helaas hebben moeten besluiten het park dicht te doen weer.
0: Ja, en dat wil ze het nou maar krijgt hier op mis dus.
2: Ja, 5-6 weken geleden hebben we het geopend. Het was een park wat daarvoor bij de kerk hoorde. Altijd een afgesloten terrein was. Wij hebben een hele mooie centrumontwikkeling in Wolvega al gedaan. En staat ook een deel staat op stapel. Waarbij we een hele mooie groene long door Wolvega laten lopen. Van de achterhuizen Lindenoord tot eigenlijk dit kerkbos. Dit park, Juffrouw Sikkega Park. En helaas moeten we voor tijdelijke maatregelen de boel weer sluiten.
0: Want eerder nog zicht op weropening, want dit is natuurlijk wel van mensen die dat park gewoon heel mooi vinden, is het wel heel bitter. Dan kun je er lang om let een keer in. Na 4 of 6 weken is het alweer dicht. En ja, wat maakt er verorie om dat weer op te krijgen?
2: Ja, nou, de komende weken gaan we daar eens even heel goed over nadenken. Kijk, er zijn een aantal, het is met name jeugd op scooters en fatbikes die we verantwoordelijk houden eigenlijk voor deze overlast. Je mag er ook overigens niet in hoor, met fiets, hè, fatbike of op scooter al helemaal niet. En die groepen die zijn er ook al op aangesproken. Daar zijn ook al gesprekken mee gevoerd, maar ja, dat die overlast werd alleen maar heviger en waardoor we hebben gezegd we doen hem per direct dicht. En de komende weken gaan we eens heel goed kijken wat we aan maatregelen moeten gaan nemen nog extra. Op wat we al deden om te zorgen dat het weer gewoon een heel fijn park is zoals we dat voor ogen hebben. Waar heel veel mensen ook van Wolvega van kunnen genieten.
0: Maar ben wat ik dan ontdenken? Wat keer je ervan?
2: Ja, nou, ik denk dat het begint op dit moment sowieso nog eens even opnieuw. Maar dat worden misschien wel wat andere type gesprekken dan we hiervoor hebben gehad. Maar met de overlastgever zelf weer. En verder moeten we ook kijken van hoe gaan we dat verder handhaven. Kijk, als er niet geluisterd wordt, dan moet je toch denken aan handhaving. En of dat nou onze handhavers zijn, of het zijn handhavers van de politie. Maar daar gaan we de komende weken even heel goed over nadenken wat er nodig is om deze overlast tegen te gaan.
0: Kun je bergwijs camera's installeren?
2: Nou ja, dat zijn een van de dingen denk ik die op tafel liggen om eens even te bespreken. Daar wil ik eigenlijk niet al te veel op vooruit lopen nu. He, daar moet je ook heel veel voor inregelen. Wil je dat op een goede manier doen? Maar uiteindelijk moeten de overlastgevers, die moeten gewoon aangesproken en aangepakt worden. En daar gaan we de komende weken gewoon heel goed over nadenken.
0: Ja, maar dit is wel heel viergeend, want het hele park is nou dicht. En je zal niks eens kennen van nou, doch het oedai, je hebt hem en jongens is misschien wel de meeste oorlast.
2: Nee, maar dat was het geval al. Hè. Naast ons ondergang was het park ook gesloten. Hè. En tussen zonsopgang en ondergang was hij alleen toegankelijk. Ja, en op een gegeven moment zien we ook dat gewoon mensen over de hekken heen gingen klimmen weer. Hè. Dus niet alleen door de hekken gingen als ze open waren, maar ook als hij dus afgesloten was, daar al ingaan. Dus ook daar zullen we naar kijken. En met name ook de omwonenden die daar wonen, waar we heel goed contact mee hebben als gemeente altijd hebben gehad, die willen we ook gewoon hiermee even tegemoetkomen. Want het is gewoon onacceptabel wat daar nu aan overlast plaatsvindt.
0: En extra zorgelijk misschien, want je bent van doel om daar nog meer een bosparkachtig terrein om te lezen. Wat betreft dat dan?
2: Ja, die plannen gaan gewoon door. Hè? En het is niet een op zichzelf staand park. Van de Huizen Lindenoord tot en met dit park. Daar komt daartussenin op het Pastorieplein, wat nu nog een parkeerterrein is. Daar leggen we ook nog een nieuw park aan. Ja, en ook alles waar we nu, ervaring mee opdoen. Ook met deze overlast zullen we natuurlijk gebruiken. Ook weer bij de aanleg van dat nieuwe park. En ook de maatregelen die we daar voor nodig zijn. Om te zorgen dat het een hele fijne omgeving wordt om te vertoeven.
0: We zullen afwachten dat de maatregels betocht worden. En had die dan vertuten, toch? Dank. Van nou in jouw geval.
2: Ja, graag in.
0: Wethouder Roelof Teunhoen van de gemeente West-Stellingberg. Dadelijk hier een oorzicht van het nieuws van dit moment, maar Jacob Stelwagen. Nou, Damiano David, Tyler en Nile Rodgers. Tot.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
2: Dat is het idee.
1: Mooi. Nijsmakkers bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steent meer op. Kom op, man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, okay, nou, dan let het allemaal ergens ook in.
1: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net enige ben.
1: Nijsmakkers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het had nog correct jou over 4 geweest. Tiet voor een oesje van het Nijs van dit moment. Maar Jacob Stijlwagen, goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. Op het Noordvliet in Leeuwarden is vanmiddag een auto in een hoes onrieden. De bestuurster van de auto is naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren meerdere objecten rekken, onder andere een fiets. De auto rekken flinks crossieren en nek om het hoes is keer. Hoe slim die keer correct is nog net duidelijk. Keeper Andries Noppert met transfervrij voet bij SC Heerenveen. En dat wilt zijn contract nog terugrint om te zimmer van 2022. Dat zei technisch manager Johan Hansma van de club. Noppert begon als eerste doelman onder het ordeningsseizoen, maar rekken zijn basisplak in september kwijt om Bernd Klaverboer. De Jaans leert bregen bij Langwark en dat is uit net bezinnen worden door een defect, dat meldt Provinciale Wettersteert. Het geert om de bregen noordelijk van Langwark in de Pondiek. De Jaans leert verbindt de Langwarderwiel met de Koevert. En het KNMI was kogend voor kans op 4 tongerbuimen. Daarom is Koorde Gielalkundige ontzijzoerder van Nieuwen. In het noorden van het land kunnen 0 tongerbuimen voorkomen met kans op hagel en een soort delslag in kwartetiet. Die buien loeken in de rin van de middie naar het eerste en het zuideerste.
13: En meer daarover juist aanstaan van die zuigenwaarman Jan Jongman Jacob. Dank u wel voor nu.
15: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne bij Is aan Orne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zeven knietje on het wetter.
16: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloed jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizer.
17: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de van Elseny.
18: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
0: bij Jan Dirk de Haan. Alles wat de
13: spieler. Drie minuten oer Jelbe Vieris. Nou, meer dan 20 onjeftes zijn een tweede Kamerlid. Naar omstreden uitspraken over Palestijns asielzoekers. Gaat het hier over vrije meningsuiting of uit er een grens oorskreden? En wat als politici voor de rechter komen? Wat docht dat dan met het politieke debat? Ik praat er eens over met strafrechtadvocaat Bart Canoa. Maar eerst nog tijd voor contact met Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
3: Ja, goedemiddag, Jan Dirk.
13: Wat voor waarnemingen ontvangst u uit de provincie dat gaat om de buien?
3: Nou, het weer van midden heeft weer naar een bronzige neer, maar hege temperaturen. Maar we zeggen van in de rest van de midden van uit het zuidwesten, bij de eerste tongerbuien, die lutsen bij Starem al het longen op. En die lutsen een beetje na de eerste ta. Ja, dan komen direct de maximum temperaturen hier in Eeg Mariep. Hier was van zo'n 20 graden. En dan krijg je een bui al even 4 millimeter. De pijn houdt het nou droog. Weet 29,4. Bakkenveen, die zit al in de 30 graden. Laaksem zit ik op 4. Maximaal 24,6, die heel zo'n millimeter. Is Brechtem weer naar droeg. Grauw, 12 millimeter, maximaal 8 graden. En we zullen nog even naar Lauw, het is dik droeg. Daar is de wind al om. Daar is de temperatuur 20 graden. En er zit al een krachtige wind. En Fjouwer, uit zit er 5 tot 6. En Vlieland zit ik in de noordwestelijke streming al. Daar is het zo'n 17 graden. En ik nog een krijg Fjouwer, maar uit zit er 5 tot 6. Nou, zag ik al zei, de buien die kwamen vanmiddag vanuit het zuid. Westen, waar binnen de eerste buien die rongen binnen dikke, met tonger, dikke drippen rein, de grutte van euro. En in die buien, daar zit ik al tonger en die loeken nou over het zuiden van de provincie, het zuiden en het midden van de provincie. Die loeken dan naar wat oer de A-zon richting het Maat Eersten. Aan de Maat Westkant, ja, daar komt wat koudere lucht van. En daar lossen de buien voor een groot pad op. Dus het noordwestelijke pad van de provincie zal het wel zo goed als droog horen. De rest van de provincie die moet nog even rekening horen met enkele pittige buien. En dan kan ik even hagel in zitten, windstieten. Dus dat is even oppassen voor het verkeer. Boven dat, de dikken, het heeft een skof net rond. De dikken kan ik nog wel eens even glad worden dat er de olie op het dik leidt. Dus het is even oppassen. Maar er is hier een lichtpuntje. Vanuit het westen wordt het daar naar begauw droog. En dan hebben we vannacht opklaringen. En dan minimumtemperaturen van zo'n 13 tot 14 graden. Maar door de rooi vallen is een kind vannacht wel even wat diezig wijzen.
13: Ja, en dan hebben we dus morgen wat verkoeling.
3: We hebben mooi wat verkoeling. We hebben mooi wel wat invloed van hege druk. En die zorgen ervoor dat het morgen een droge dag is. Geregeld de zinnen erbij. Ik denk dat we mooi wel zo'n tredje oer de zinnen erbij hebben. Uitentro wat nou enkele wolkjes. En maar een zwakke, hege uitmatige matwestenwind. Ja, ze is wat koeler als jood. Het is een 19 graden op het waadeiland. Dat zat wat 23 graden meer de provincie in. In de nacht, dan is het dik droog. Dan hebben we nog steeds wat opklaringen. Het kwal het oude tot zo'n 12 tot 14 graden. Nou, dan is het noffelijk sliepen en de wind die ziek komt wat uit het eerste bui.
13: En wat is dan die verwachting? Hebben we morgen de laatste dag van deze simmerriegen, maar dat mooie simmer waren? Of hoe gaat dat snijden eigenlijk?
3: Nou, snel komt er dan wel een mooie droge dag achteraan. En dan wil ik maar rekening houden dat er vooral in de maand die de meeste zin is, in de midden wat meer bewolking. En dan heb ik altijd een blote droog. Ik altijd nog maar temperaturen van 23 graden. Dan noffelijk waar om er even op uit te gaan. En Mandy, ja, dan heb ik nog, is ik nog steeds droog bij een afwisseling van wolken en zinnen. En 21 graden, maar in de nacht komen dan de eerste buien al. En dat zullen we op 10 zik, dan komen er geregeld buien. Dan ken ik wel weer even de nedige millimeters vallen. En mijn matige dat krijgt een zuid-zuidwestenwind. Ja, dan viert de natuur een groot feest. En dat leek het de nieuwe week. Ik nog wel van te komen dat de nieuwe week en dan wat meer wetter vallen kan. Nou ja, zageer vetjet. Maar de zulke hege temperaturen komen we er goed. Komen we er wel warm voor in.
13: Dank u wel, Jan. En een heel goed weekend.
3: Een goed weekend.
19: Je sleet is mij te wiet, geen oer al hinnegin, geen hikke mij.

0: meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen. Die moeten ze met geweld tegenhouden. Want Nederland en heel Europa...
1: Nederland moet Palestijnen met meer geweld tegen dan dat Israël op dit moment tegen...
0: Desnoods, met geweld tegenhouden. Want...
1: Met geweld.
0: Als desnoods met
1: geweld. Nederland moet schietend Palestijnen tegenhouden.
0: Met geweld, ja. Nou, ja, schietend, weet ik veel. Die mensen mogen...
1: Je zegt met meer geweld dan Israël.
0: Ja.
1: Dat is met bommen...
0: Nederland moet
1: op Palestijnen schieten die hier naartoe komen.
0: Nee, ja, u kunt dat framen.
1: Nederland dat zegt u net, meneer, met meer geweld dan Israël. Moet
0: het maximale geweld, ik zou even rustig zeggen wat ik bedoel... mensen tegenhouden die hier een dreiging zijn...
1: Nee, voor een asielstatus aanvragen, daar hebben we het over. We hebben het over mensen die hier een asielstatus komen aanvragen.
0: Nee.
2: Ja. De onjuist is binnen terug particulier, maar ik terug organisaties. Zij beschuldigen het Tweede Kamerlid van opruiing en het onzettend daar geweld. Jonker de onjuist is binnen nog eens 1200 meldingen binnen Kamer de Priesje. En het hier meer ministerie zal nou op basis van die onjuist is beschermen dat er een verdenking is van een strafbaar feit. En mogelijk werd er dan ook een strafrechtelijk onderzoek hierbij. Maar hoe wenselijk is het als politici van de rug te daagt door wat is het effect? En hoe zit het dan eigenlijk met uitspraken die ze doggen in de Tweede Kamer? Of maakt ze misschien wel gebruik van het effect dat hebben in de media, ik nou weer bij u, om ze een boodschap aan te gaan om potentiële kiezers. Nou, daarom praat ik goed over dat onderwerp, mijn eerste gast, dat het gaat over het strafrecht, dat is advocaat Bart Canois. Hier in de studio. Goeiemiddag.
3: Hallo, hoi.
2: Ja, het ministerie zal nou beschermen dat er die onrecht zal beoordeeld worden. Hoe zie je dit zin om?
3: Ja, het is best wel een fenomeen aan het worden dat een heleboel politici allerlei uitspraken doen. Ja, die wat mij betreft er toch op neerkomen. Ik ga maar eens een uitspraak doen. Dan ga ik even kijken wat het effect is. Als het effect negatief is, voor mij althans negatief, dan ga ik het terugdraaien. En als het effect voor mij positief is, nou, dan heb ik weer een stapje gemaakt. Ja, toch een beetje, wat mij betreft, naar populisme en naar demagogie. Dan ga ik de kant op waar ik ook op wil gaan. En een politicus, nou, in ieder geval, we hebben allebei, allemaal hebben we dan de vrijheid van meningsuiting. De politicus heeft dat misschien nog wat meer. Maar als ik het goed nuanceer, is het nu niet zozeer dat een politicus meer mag zeggen, maar een politicus mag, en dan beperk ik het even, in de Tweede Kamer, tijdens vergaderingen daar, debatten die we op tv zien, maar ook bij commissies, in de Tweede Kamer, als politicus, daar op die plek mag hij eigenlijk alles zeggen.
2: En waarom is dat eigenlijk?
3: Dat is een bescherming van het debat. Wij mogen... Thuis mogen we praten over dingen. Nou, dat is dan in de privésfeer. Maar als je volksvertegenwoordigers bij elkaar brengt, die willen dan ergens over praten. Ze zijn gekozen. Ze mogen plannen gaan maken. En vooral dus over de dingen. Alle meningen mogen tegenover elkaar staan. Dan moeten ze niet geremd worden door een ander die zich daar ook mee gaat bemoeien, want die is geen volksvertegenwoordiger.
2: Is dat eigenlijk wat we immuniteit nemen?
3: En dat is een soort immuniteit, ja? Daar op die plek. De rechter die mag zich er dus niet mee gaan bemoeien. Dit mag jij wel zeggen, dit mag je niet zeggen. Maar heel belangrijk is, het is niet zozeer dat de politicus alles mag zeggen, maar de politicus mag alles in de Tweede Kamer zeggen. Nou, dat zag je een paar dagen geleden bij het debat. Zag je dat ook terugkomen? Daar kwamen toch kwalificaties aan de orde die op zich strafbaar zijn. Of waarvan je kunt zeggen van, jongens, is dit nou wel zo handig? Hè? Omvolking, en dan komen daar hele theorieën. Ook weer van, nou, ik ga eerst de term maar even gooien. Als er een heleboel kritiek op komt. Oh, maar ik bedoel alleen maar dat mensen van buitenaf die komen hier. En dan gaat het zich een beetje vermengen. Ja, dat doet het al eeuwen. Kijk naar mijn eigen familie. Dus dat vind ik het punt niet. Maar daar mag het gezegd worden. En nou is de grote vraag bij Marcus Houwe. Datgene wat hij gezegd heeft hij niet tijdens het werk in de Tweede Kamer.
2: Ja, het wie in een interview. Misschien nog wel op de trap van de Tweede Kamer, maar dat nog
3: niet. Ja, dat wel, maar dus nog wel in het gebouw, maar natuurlijk niet waar die bescherming voor geldt. En dan krijg je de situatie, ja, wat zeg jij hier? Nou, je ziet hetzelfde fenomeen weer een beetje terugkomen. Hij zegt in het fragment ook van, ja, u moet mij niet gaan framen. Nee, maar kan wel citeren, dat is nog geen framen. En hij zegt van de ene kant, zegt hij, maximaal

0: geweld? Dat is een hele, ja, wat voor een grijs gebied is dat? Is maximaal geweld heel veel geweld? Misschien als jullie mij hier straks niet meer in het gebouw willen hebben, dat jullie dan met z'n allen zeggen, met maximaal geweld moet hij eruit. Nou, ik denk dat je niet verder kunt gaan dan van pak hem nou even bij de schouder en zeg nou echt dat hij weg moet. Of bedoel je met maximaal geweld, en dat zegt Marcus Sauer, vind ik dus wel degelijk, namelijk nog meer geweld dan wat er in Gaza gebeurt, ja, dan ben je objectief bezig. Ben je aan het zeggen van, je moet ze tegenhouden, niet alleen met bommen, niet alleen met doodmaken. Je moet ze nog meer tegenhouden.
1: Ja. Maar toch, Sjeerd het heel iets vaker, dat politici voor de rug gedaagd worden.
0: Ja.
1: Maar is dat nou eigenlijk wel effectief?
0: Dat kun je inderdaad afvragen, want als het effect van de politicus is, ik ga maar eens even kijken waar het allemaal strandt, waar het balletje terechtkomt, is het negatief, dan trek ik terug, is het positief, dan heb ik een mooie stap gemaakt. Ja, doe je daar dan aan mee door die aangifte te doen? Dus dan krijg je weer het gevoel van, joh, laat het nou maar over ons heen waaien. Toch ben ik van mening, het gebeurt nou zo ontzettend vaak dat niet alleen een beetje de grens wordt opgezocht, want dat is een hele gezonde eigenschap. Nee, ze weten precies waar de grens ligt. Laten we er eens goed overheen gaan en kijken wat er dan gebeurt. Dat je dan wel moet zeggen van, jongens, in deze democratie, dit is het speelveld. Bij de vergadering van de Tweede Kamer, daar mag je debatteren, maar niet daarbuiten en dan maar dingen gaan roepen die, ja, gewoon strafbaar kunnen zijn.
1: Ja, want, maar je zou niks zeggen kennen en die meesten binnen ik wel in Nederland. Niet zeggen van, laten we daar gewoon absoluut maar ophouden. Gewoon, iedereen mag zeggen wat hij wil.
0: Ja, ik ben daar in die zin een voorstander van, persoonlijke mening van deze advocaat, dat het misschien maar eens moet gaan gelden voor een belediging. Ja, als je je beledigd voelt, prima, maar ja. Laat het daarbij.
1: Ik bedoel, stel dat je echt zegt,
0: maar de van opruiing.
1: Je een rechtstreekse bedrieging, want dit is op zich, ik wil weer vaag. Ik bedoel, het gaat door alle Palestijnen, maar.
0: Of mag je hier toch een verband gaan leggen tussen de woorden die nu gebezigd worden over Palestijnen en de ophef die we bij AZC zien van mensen die problemen hebben met de situatie en je daar alles bij kunt voorstellen, maar dat er toch een verband is van, hey, daar wordt een brand gesticht en daar zegt iemand, je moet het zo en zo aanpakken. Dan denk ik dat een persoon, en zeker een politicus, daar toch ook een verantwoordelijkheid voor heeft. En dan zou ik jouw vraag beantwoorden. Nee, laten we niet naar de situatie gaan. Alles kan maar gezegd worden.
1: Oké. Ja, eigenlijk vraag ik nooit echt naar jouw oordeel, maar in dit geval vind ik het toch wel heel interessant. Gaat dit bij de rechter, wordt dit een veroordeling?
0: Ja, en dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Ik zie dat het Openbaar Ministerie, die dat eerst altijd even gaat bekijken, mm-hmm, of dat wel naar de rechter toe moet en daar stand houdt, die kijken toch wel heel ruim naar de situatie. Minder van Wilders.
1: Daar kon je een veroordeling?
0: Ja, daar kon je een heleboel over zeggen. Is wel degelijk een veroordeling geworden. Ik durf er toch wel van uit te gaan dat hier misschien, wat het Openbaar Ministerie betreft, een strafbaar feit is gepleegd. Dat het wellicht voor de rechter gaat komen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat een rechter zegt, dit is over de top. En dan met het fragment dat je liet horen, met nog meer geweld dan wat ze daar kennen. Ik denk dat dat gewoon niet kan.
1: Nou, we zullen maar zo wachten. Dank voor jouw analyse deze keer weer.
0: Graag gedaan.
1: Advocaat Bart Canois uit Ljouwt.

10 minuten voor 5. Omroep Friesland op de radio. Mijn no onderwijs van Fjouren Saïs. Muziek Nijs en Eftergroen. De muziek komt nou van Vanessa Carlton. Dit is 1000 Miles.

gevoelig liedje van Vanessa Carlton. En A Thousand Miles brengt het hier op 6 minuten voor 5. En Omroep Friesland onderwijs, we willen dadelijk nog een oren. Maar omdenken voor de tariering, die had zijn woordens west. Een uitverkocht WTC Expo, morgen. En dan zal er morgen 2200 muzikanten en jongens optreden. Aai tagelijk bij het evenement Loot. Met de deelnemers zitten een soort muzikanten die dan net zo heel lang spelen of een schoft lang net actief is hebben. En ja, het is zo grut dat ze Monier pas voor de allereerste keer echt Marco Spiri kennen. Nou, dadelijk zeg ik het erover hebben, maar één van de deelnemers. Maar ken ik alvast een liedstukje jaren van hoe het ongeveer klinken zal.

hij heeft een beetje een indruk van hoe dat klinken zal. Dadelijk dus, na 5 meer over dat Loot. Het grote evenement in het BTC Expo. 5000 meeste kinderen maar echt bijwezen. Maar ja, als er nog in was, heeft het wel pech. Want het is uitverkocht. Dat dadelijk dus in onderwijs. Maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. En ook hebben we na de jaren 80, wat winnen ze toen populair? Circus Custus. Dit is een van hun grote hits. Louise.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: In Demo is nu 12 minuten 04. We nog ontzettend horen onderwijs, maar muziek Nijs en achtergrond. Daar is de muziek dadelijk van de Gibson Brothers in het Nijs. De provincie Friesland wil mogelijk naar de Ruchter om zandwinning bij Haast in te houden. Zwaarig om het waard. En de veiligers neemt daar. Wat zit er op het spul dat juist aanstaat? En verkeersinformatie, de file op de Oosterdijk is er nog heel tussen Breeslanddijk en kwamen we te zon stil het verkeer stil of jouw kilometer en dat kost het zandje minuten extra.
11: Hier op losspul Wiet Marsum speelt het van 12 tot 16 juni Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Waarom naar je Opel? Hi man, service en auto's. Is de Far Elsen hier?
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
15: Onderwijs.
16: Marjan Durk de Haan.

0: Het wie al zit een heel onlakkelijk fonsje loon. Of eerst Nederlanders gongen er wel eens in. Omdat er mooi waar wie en een protobladien. Ik heb het mee van cultuur en zeg maar. Ja, op het heden wordt het toch aanrijd om erin te gaan. Gibson Brothers zongen over Cuba.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: En het is nu 8 minuten over 5 en welkom bij de tweede uur van onderwijs van 29 mei. De dag dat er minder kans is op infecties en meer precisie. In het Fries MC op het RIVM wordt een nieuwe techniek inzet bij onderzoek naar prostaatkanker.
3: We hebben nu zo'n 50 gedaan via deze nieuwe manier. We hebben nog geen patiënten gehad die een ontsteking hebben gehad. En onze vorige techniek was het ongeveer 3-4%.
0: Dus ik de dag dat het park toen in Wolvegeer dicht is omdat er afval dumpt werd en er had oerlast werd, best er binnen vernielingen.
4: En dat liep zo de spuigaten uit met ook op een gegeven moment heel veel lawaai. Dat het onacceptabel was dat we helaas hebben moeten besluiten het park dicht te doen weer.
0: En de Bennenborkerij en Bartelsplak de Naturij in Dracht had van morgen al een lijst toen.
5: Nou, er stond hier al een pipowagen en dacht van oh, en als we dan hier ook nog een tipi-tent neerzetten, dan is het zo'n mooie, inspirerende plek.
0: En op deze dag hebben we er nog een uur lang maar muziek, nijs en achtergrond. Zeker ik maar muziek, want we hebben het over muziek. Het festival Loot, wat morgen niet aanzet. Maar 5000 bezoekers en 2200 muzikanten. Hoe gaat dat? En hoe binnen de tarieringen ze het aansnoor hebben? En de provincie Friesland slaagt alarm. Moet er juridisch ingriept worden sinds de uitbreiding van de zaadwinning bij huis. Het besluit van het kabinet hoe de zaadwinning zorgt voor zorgen over natuur en over veiligers. Zullen we het aansnoren hebben, notiet voor het Waarbrugt in het Kwad. Maar Jan Jonkman, goeiemiddag Jan.
6: Ja, Jan Durk, ik een goeiemiddag. Nou, we gingen vanmiddag met een warme zuidelijke stream en kwam tropische lucht dus kant op. En hier met temperaturen van 20 graden op een waadeiland, dat zijn 30 graden in het eerste en het zuideesten. Maar vanmiddag allereerst de tongerbuien, maar pittige buien. En die lusten vanuit het zuidwesten bij al naar het eerste ta. En daar zitten ik wat windpoes te zien en zelf wat er even wat hagel melden. Vannacht wordt het dan bedroeg en dan hebben we minimumtemperaturen van zo'n 14 graden. Maar we komen eens op deze. Morgen bloed te droeg, geregeld te zinnen, enkele wolken, 19 graden op een waadeiland, tot 1 van de 23 graden in het eerste en het zuideesten, maar een zwakke tot matige en noordwesten wind. In de nacht bloed het ik naar droeg en dan zo'n 13 tot 14 graden. Maar anders meer hoe het waar.
0: De provincie Friesland overweegt juridische stappen om de uitbreiding van de zaadwinning onder de Waadzee behaast zin te keren. Dat zei de deputaire Friso Douwstra. Juster werd bekend dat het kabinet toestemming jout om Friesia zaad om zaad te winnen in een gebied bij de ballastplaat. Dat is een ondiepstik van de Waadzee. Daar mocht Friesia al zaad winnen, maar het bedrijf wil die zaadwinning dus uitbreiden. Natuurorganisaties binnen het zin. Ze binnen benauwd dat het waard verzakt en dat vogels dan minder fretten vinden kunnen. En ik, de provincie is het zinstander. Net alleen vanwege de natuur, maar ook voor de veiligers van huis, zoals uit de deputière.
7: Als provincie Friesland vinden we dat, weten we dat er wat zaad nodig is, en ik voor het loon, en binnen de mogelijkheden om dat te winnen. Maar waar jij er al zei, dat maakt net in de kom, de schade komt van haas of van de zeediek. En dan hebben we ook met het wetenschip zwaargoor uteren. En nou, dan zullen het eruit naar de Riekse keer toch wel.
0: En ben je daarover teleurgesteld? Ja, je hebt natuurlijk ongeveer dat het net een goed idee is.
7: Nou, in het verleden is er een extra provincie, is een goed kaartje, maar om te zeggen, zou het winnen onder de Waadzee. Dat is in het verleden in Zuidwest en dat gebeurt ook nog steeds en dat heb ik nodig en dat gaat eigenlijk goed. Maar als ze dan nieuwe winnings willen of de huidige winning krijgt wat oors instekken willen, dan maar dat wel onder dezelfde voorwaarden. En dat gebeurt nou net. Nou, in zijn boren werd er ook de eventuele schade komt, zo heet dat, een technische term, onder de zeediek kom ik in. Dus houdt in dat het fout gaat, de zeediek en misschien ook de sterk haas echt direct schade ondervindt. En daar ben wij wel bezwaar toe. En dat maakt gewoon net.
0: Nee. Nou had het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wel advies gekregen om het staatstoezicht op de mijnen. En dat staatstoezicht zei dat het veilig kan. Leel je dat net hoor?
7: Nou, we hadden wel eens vaker adviezen. De ene keer is het SODM die zei het van nee en de andere keer de mijnraad ja. Die spreken ook hoor ik wel eens zin. Uw zorg is dat het in de schade komt onder de zeediek en de stert komt. En het is maar één keer. Het is net even zo dat het even een trillingje en het zichzelf dan weer stabiliseert. Als het dan daadwerkelijk een keer komt, dan haal je dat eigenlijk in volledige zin. Dus dat draai je net weer om. Daar kunnen we geen speeltjes mee spelen, ja.
0: Nee, maar eigenlijk zou je wel zeggen kennen van het is het haan onder kraan principe. Dan heb je toch van tevoren dan misschien wel signaal dat het dreigt het mis te gaan, of net?
7: Daar ga je nou correct eventjes exact de vinger op het zere plak. Het haan aan de kraan principe geeft een soort winnings net op. Op het moment dat er daadwerkelijk iets verzakt, dan verzakt er daadwerkelijk iets. Het is net alleen nog even een trillingsje. Mijn gasfielden in Friesland is dat een hele oors dan mijn soort. Dus het hand aan de kraan principe, dan is er dus al wat bad. En dat moet je net wollen.
0: En dan ben je ook dus benauwd dat die, ja, eigenlijk die, dat plak werd het soort waarhellen wordt, dat dat onder de CD komt en dat dat in één klap instorten kan.
7: In die grote proporties, dat waar ik even net zes is, of vier keer mijn technische kennis net, maar ik eerlijk in wijze. Maar voor hen wie het altijd de zoutwinning, wie mij de eventuele schade kon, impact daarvan, wie net onder de zeediek en net onder de staat haas. En dat scoort nou wel op. In het verleden wie dat ik juist de afspraak winnen, oké. Maar eventuele schadecirkels, net zo via dat het onder de zeediek of de stad Haas komt bekennen, dat je het aas een wol gebeuren. Ja, daar ben wij op zin. Ja.
0: Wat kun je nou nog doen als provincie?
7: We gaan in dit proces, hè, want het is de tweede stap, gaan wij al onjo van Doch het Net, together ik mij het wetenschip. En nu gaan we beschermen, want dan had het regeer reageerd van we binnen voornemens om. Nou, wij zullen dan ook het advies van de SODM en het regeer nog een keer lezen. Dat gaan wij nog net dienen, dat is juist de kaam, dus voor u dan. Dus dan moeten we nog even op verdiepen. En dan zullen we zien of wij daar ook weer op reageren. Ja, we zullen sowieso reageren, maar of we daar nog een stapje zetten, ja of de nee. En dan misschien wel of net juridisch, ja. Dat kan ik nou nog net zeggen.
0: Nee, maar de bin juridische mogelijkheden, dat sluit je ook net uit.
7: Weet je, we moeten als oerheden altijd mijn waar uitkomen. Dat is dus haar doel. En Friesland beschermen is ek een doel, ek een haar doel. Om te nu voor het hekje, als je bij de reinvesteert, dat maakt net altijd het doel werzen. Dus het maakt wel ergens te leiden. Ja. Dus als wij zeker weten dat we daar een zaak in hebben en echt rond in hebben, dan zullen we dat zeker net schuwen. Dat hebben we in oren zaken en dingen. Maar als het net zo is, ja, dan hoort het redelijk snel op naar mogelijkheden. Die hebben we net volle.
0: Zuid deputaire Friso Douwstra. Ja, er had wel de waardvereniging al onjoen dat juridische stappen. Het is een uitverhouding van die zaadwinning of aangebeuren.

0: Sienna Spyro. En Material Lover.
1: Onderwijs.
2: Ja, nou, man van Tairiering is dan morgen Safir. In een uitverkocht WTC Expo in Leeuwarden treden dan 2200 muzikanten en jongens tagelijk op. Al je bij het evenement loopt, bij de deelnemers zit ik een soort muzikanten die het nog net zo heel lang spelen of een skoft lang net actief heeft hebben. En het is zo grut dat ze pas Monier voor de allereerste keer Malco spelen kennen. Nou, om toch een indruk te Jan van een, ja, hoe dat dan klinken zal. Even een fragment van een van de repetities. Let wel op, die repetities zijn dus in Lietzer verbonden. Maar het klinkt dan ongeveer zo.

0: morgen 4000 besiekers wezen, maar dat WTC is helemaal uitverkocht. De besiekers die zich onder andere ik optredens van Erik Vloeimans, Cesar Zuiderwijk en Rinne Gerritsen, Jos Jansen, Elske de Wal en de drie J's. En een van die al 100 muzikanten die het morgen mooi speelt op haar trombone, dat is Aaltje de Boer uit Metselwier. Goeiemiddag.
1: Dag Jan Dirk, hoi.
0: Hoe ben je al bij dat evenement, bij dat grote concert van Loet terug te komen?
1: Nou, dat is eigenlijk een heel verhaal. Ik zie het eerst bij Cassandra Holvert, de jaren man met man. En toen verstoor hij, en toen heb ik eigenlijk de trombone onder de wiel gehangen. En dan draai je hier, ja, ik miste het muziek meespelen. Toen ben ik me daar bij het korps in Nes, STG. En toen kwam in een keer, ja, deed ik iets over Loet, of ik lees wat. En toen dacht ik van, nou ja, als je muziekmaatje wil met oren meesken, dan is dit natuurlijk de grootste kans. En toen heb ik me aangemeld.
0: Ja, en ja, daar is dus nou de Arnhemman repeteerd. Hoe ging het?
1: Nou, we zijn begonnen de eerste repetitie in februari in Wadsein. En daarna regelmatig een snij naar Bolsward. En nou, we hier dus ik al jaren meespeeltracks kregen, dus koest dus ik oefenen. En dat ik nou, heel enthousiast die en ik mijn loedvriend in Joren, met Ulrum, ben we nog een keer naar Noord-Holland geweest. En twee keer bij haar thuis oefenen. Nou ja, en hoe daar thuis vanzelfs.
0: Het lijkt me heel apart, want je hebt dus nog nooit, maar dat hele, die hele grote groep nog nooit bij elkaar zitten.
1: Nee, klopt het.
0: Dat komt morgen pas bij elkaar.
1: Ja, en dat is ook wel nou ja, heel spannend. Ja, heel apart. Eén keer hebben we maar een heel iets groepje, hebben wij 824 koorleden begeleerd. Dat weer maar 20 man. Nou ja, dat is natuurlijk, stelt niks voor bij over 100. Maar het wordt wel ja, heel bijzonder. Ik is die eens keer vaststelling van Maartje, dat we dan repetitie hebben met zo'n 100 man in Bolsward. Dat we morgen maar 2200 man op het podium zitten.
0: Ja, ja, want hoe maakt een dirigent dat ooit dwan, stelde ik niet zo voor.
1: Nou, ja, ik denk dat het een hele goede dirigent was, must. Hij is heel, nou ja, heel streng. Hij krijgt het altijd stil. Want bij ons uit van, ik ben ontwut. En je blazen en onderling in gesprekjes. En ja, het is dus te baanlijk als goed die repetities gaan.
0: Ja, ja. Nou, morgen komt het dus voor het eerst. Je Balkoor en ik voor het laatst. 5000 meeste kinderen, maar het is helemaal uitverkocht. Zit er voor jou nou nog familie in de zeel?
1: Twee dochters, Hielkje en Marije, die zitten in de zeel. En vriendin. En ik hoop dat ik ze ergens tussen de 5000 even spotten kan.
0: Het zal net afvallen. Maar daar heeft er, ik jij het wel, daar heeft er enorm volle zin om.
1: Nou, werk het. Ja, dat wie ik er reden voor mij om mij op te gaan, is dat Jos Jansen mij speelt. En ik ben groot fan van Jos. En nou ja, ik wil altijd graag een keer met hem op het podium. En dan, nou, dat slaat het nog.
0: Ja, dit is die koers. Ik wens jullie in elk geval, ja, ik wens jullie een heel protte willen en succes morgen. En nou, laten we daar besluit nog even een eerste keer litten van hoe die repetities klonken. Dan komen we toch een beetje in de sfeer. Dank u wel.
1: Ja, maar ik mag nog één ding zeggen, Jan Dirk.
0: Ja, doe dat maar.
1: Het is heel mooi van, dat is maar zo'n grote groep in een ruimte te oefenen. En dan speelt bijvoorbeeld Jos Jansen een heel intiem nummer, De Roos. En dan is het moerstil van mij, al die mensen. En dat is gewoon een piekenvel moment. Ja. En morgen wordt het nog volle slimmer.
0: Ik wens jullie een hele mooie dag daar morgen.
1: Dank u wel, komt helemaal goed.

is dus van de repetities een eenvoudige opname aan mijn iPhone. Maar morgen zal dat dus daar al hier helemaal mooi klinken in het WTC Expo in Ljouwt. Berucht jou daarop bij omroepfriesland.nl en snijd de morgen op de radio. Even naar de actuele verkeersinformatie, want de buien die loeken nou op Friesland. Ze hebben al filmpjes gekregen uit het Jervingen, waar het echt maar bakken uit de lucht kwam. En dat is ik per om te zien in het verkeer. Op gomplakken lizen flinke plassen, maar ruim water, en dat had ik al voor ongelukken zorgen. Zij is de aanrit bij ter Eertzet in de richting van het Jervingen, ticht troch bergingswerk. Nou, het belangrijkste nijs, oorzaken, is dadelijk van Jacob Stelwagen. Maar nou tijd voor Olivia Newton-John. Het is Xanadu.

0: Flangsovelverwerker Sonak wil biovergisten spleetsen. Omwenners gaan de street om.
1: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
2: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij van inzet is geen extra overlast, maar een toetsing.
0: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland Dok.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: Vanjoegdug.2FM.
5: Het is Jelbe Suizen. Een oefening van het belangrijkste nijs van deze vreed. Maar Jacob Stelwagen, goeiemiddag.
6: Een goeiemiddag, ja. De parktuin mevrouw Sikkenga in Wolvegeers toch de gemeente West-Telenwerf aansleppen. De gemeente had dat besluit naam naar oerlest en vernielingen. In het park wie oerlest van Anvel en Skeer. De gemeente had onjeft te dienen. Het is nog net duidelijk hoe lang het park dicht blijft. Wethouder Roelof Teun Hoen.
7: Het is met name jeugd op scooters en fatbikes die we verantwoordelijk houden eigenlijk voor deze overlast. Je mag er ook overigens niet in hoor, met fiets, hè, fatbike of scooter al helemaal niet. En die groepen die zijn er ook al op aangesproken. Daar zijn ook al gesprekken mee gevoerd. Maar ja, dat die overlast werd alleen maar heviger. En we hebben gezegd, we doen hem per direct dicht.
6: De brand op het park van Sanje Safari verleden week is nu elke dag ontstaan in de elektrische installatie. De los dat de brand weer wordt in kwart gesloopt en vervangen door een nijgebouw. Trots de brand komen er minder bezoekers, zei het eigenaar Wiemer Visbeek.
8: Nou, wat je ziet is dat toch een protte meisje wel even een stapje waarom die in haven. Wat ik best wel snap, we zijn natuurlijk een heel soort in het Nijswest. En dat maakt meisje misschien even werken. De bandjes, hè, die, nou, een protte houdt wel mee krijgen wat er gebeurd is. Dus daar heb ik wel begrip voor. Gelukkig komen wel een protte squal deze kant nog op. In principe kennen het gewoon er ook weer.
6: De provincie Friesland waagt juridische stappen om uitbreiding van de zoutwinning onder de Waardse BH's in te gaan. Dat zei deputaire Friso Douwstra. Juster joeg het kabinet toestemming om Friesia-zout om zout te winnen in een gebied bij de ballastplaat, een onjepstik van de Waardzee. Natuurorganisaties binnen de Tsin en ook de provincie is tegenstander. Net alleen vanwege de natuur, maar ook vanwege de veiligheid van haas, zei deputaire Douwstra.
9: Als provincie Friesland vinden we dat, weten we dat er wat zout nodig is, en ik voor het loon, en binnen de mogelijkheden om dat te winnen. Maar waar jij dat al zei, dat maakt net in de kom, de schade komt van haas of van de zeediek. En dan gaan we ook met het wetenschip juist zwaargoer uteren. En dan zullen we het naar de Riekse keren toch wel.
6: In Berneborkerij de Naturij in Drachten, het molen leestun iepenen. Het initiatief komt van de Rotary in Drachten en is bedoeld om meer bijen om het lezen te krijgen. Die zocht dat er heel veel meer bijen binnen, die laaggeletterd binnen. En de leestun moet helpen om dat ontel omleeg te krijgen.
10: 1 op de 3 jongeren die verlaat de middelbare school eigenlijk onvoldoende geletterd, laaggeletterd. Dus dat is echt heel veel. En zeker als je al wat moeite hebt met lezen op jonge leeftijd, op lagere school, dan is het vaak echt niet leuk.
6: Het gaat goed bij de economie in Friesland. Toch blikken uw cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de 12 provincies groeit die van nu het rapste met 2,4%. Nevens Peter Heijn van Mulligen van het CBS komt het tot de sectoren oerhit, financiële dienstverlening en de zorg. En als het gaat om wolwijzen, scoort Friesland heel goed.
11: En dat heeft ermee te maken dat Friesland vaak veel gezonder is. Het is ook veel veiliger daar. De leefomgeving is schoner. Ja, en de sociale samenhang is heel sterk. Mensen doen veel vrijwilligerswerk, hebben goed contact met hun buren. Ja, de befaamde Friese Mienskip, dat zien we ook in de cijfers terug.
6: Onze vier meer nijs op omroepfriesland.nl en verzel ze in de Omroep-app.
5: Toch ik echt dat we een keer van die mythe van de Mienskip afwinnen en dan komt het CBS er nog een keer mooi.
6: Ja. Ja, bijzonder.
5: Ja, dat schiet echt zo te wijzen. Dadelijk het Waarbrugd. Dat krijgen we van Jan Jonkman.
12: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Varrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
13: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
14: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. één naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
15: De eerste snedermat werd van het land. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
16: Ik meen nog dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
15: Doch ik mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdenvoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvoegels.nl.
14: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
17: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
18: Onderwijs.
19: Bij Jan Durk de Haan.
5: En het is nu 6 minuten over Jelde Suizen. Ja, meer dan 80 vrachtwagens op de dijk. Voor bijzondere passagiers, voor cliënten van Aliade. Dit een unieke rit op het programma. Dan rieden ze van Dokkum naar Zurg en weer waarom. Nou, hoe zucht die tocht eruit? En wat kist er eventueel ontwan om die tocht nog mooier te maken? Dat juist aansten. Is nog tijd voor het waarberucht met Jan Jonkman. Ja, goeiemiddag Jan.
20: Ja, goeiemiddag Jan Durk.
5: Wat voor waarnemingen ontvangst u de provincie dat gaat om de buien?
20: Nou, wat we van midden heeft weer een brozige neer, maar hege temperaturen. Maar we zeggen van in de rest van de midden van uit het zuidwesten, waar de eerste tongerbuien die lutsen bij Starem al het longen op. En die lutsen een beetje naar de eerste ta. Dikke drippen rein, de grootte van euro. En in die buien, daar zit ik al tonger. En die lopen nou over het zuiden van de provincie, het zuiden en het midden van de provincie. Die lopen dan naar wat over de A-zone richting het Maat-Eersten. Aan de Maat-Westkant, ja, daar komt wat koudere lucht van. En daar lossen de buien voor een groot pad op. Dus het Maat-Westelijke pad van de provincie zullen het zo goed als droog houden. De rest van de provincie die moet nog even rekening houden met enkele pittige buien. En dan kan ik even een hagel in zitten, windstieten. Dus het is even oppassen voor het verkeer. Bovendien dat, de dikken, het heeft een skof net rond. De dikken kan ik nog eens even glijden. Dat er de olie op het dik leidt. Dus het is even oppassen. Maar er is hier een legpuntje. Vanuit het westen wordt het daar naar begauw droog. En dan hebben we vannacht hebben opklaringen. En dan minimumtemperaturen van zo'n 13 tot 14 graden. Maar door de rooi vallen is een kind vannacht wel even wat diezig wijzen.
5: Ja, en dan hebben we dus morgen wat verkoeling.
20: We hebben mooi wat verkoeling. We hebben mooi wel wat invloed van hege druk. En die zorgen ervoor dat het morgen een droge dag is. Geregeld de zinnen erbij. Ik denk dat we mooi wel zo'n tredje horen de zinnen erbij hebben. Uitentro wat enkele wolkjes. En maar een zwakke, hege matige maatwestenwind. Ja, ze is wat koeler als jood. Het is een 90 graden op een waardeiland. Dat zat wat 23 graden meer de provincie in. In de nacht, dan is het ik droog. Dan hebben we nog steeds wat opklaringen. Het kwal het oude, dat zijn 12 tot 14 graden. Nou, dan is het noffelijk slepen en de wind die ziek, die komt wat uit het eerste waaien.
5: En wat is dan die verwachting? Hebben we morgen de laatste dag van deze simmerriegen, maar dat mooie simmerwaar? Of hoe gaat dat snijden bij Kliks?
20: Nou, snel komt er dan wel een mooie droge dag achteraan. En dan wil ik maar rekening houden dat er vooral in de maand die de meeste zinnen zien in midden wat meer bewolking. En dan heb ik altijd een blote droog. Ik altijd nog maar temperaturen van 23 graden. Dan noffelijk waar om er even op uit te gaan. En mendje, ja, dan heb ik nog, is ik nog steeds droog bij een afwisseling van wolken en zinnen. En 21 graden. Maar in de nacht komen dan de eerste buien al. En dat zullen we op T-Zik. Dan komen er geregeld buien. Dan kan ik wel weer even de 90 millimeters vallen. En mooi matige dat krijgt een zuid-zuidwestenwind. Ja, dan viert de natuur een groot feest. En dat liet het de nieuwe week. Ik nog wel van te komen dat er de nieuwe week dan wat meer wetter vallen kan. Nou ja, sageer vetje. Maar de zulke hege temperaturen komen we er goed. Komen we er wel warm voor in.
5: Dank u wel Jan. En een heel goed weekend.
20: Een goed weekend.
18: Het slotstuk van Onderwijs.
5: Het is het tijd om het slotstuk voor die deel te zetten. Wat voor plaat moeten we draaien om de hand van de actualiteit? Daar kist alweer over mij praten. Je wordt een bijzonder verhaal. Het komt uit Amerika. Een politieman die spatte in Florida een vrouw achter het stuur met een telefoon in haar rechterhand. Dat mag net natuurlijk. Dus hij zette die auto aan de kant en hij schreeuwde een boete uit van $116. Alleen die vrouw die had helemaal geen rechterhoorn. Op beelden is te zien dat de vrouw haar rechter eerm omheen gaat. Het is voor het nou duidelijk dat ze haar hoorn mist om die eerm. Het is alleen ja, om het maar heel flauw te zeggen, een stompke. Dus, en toch houdt die politieman vol dat ze de boete gewoon betalen maakt. Dat klonk zo.
2: You drove past me holding the phone with your right hand, manipulating that phone. I mean, I saw you with the phone.
21: Obviously not. So you want to just call this a day?
2: Or? I don't want to call it a day. You had a hand up manipulating.
21: You just said my right hand.
2: Well, I thought I saw you with your right hand.
21: You
2: had a hand
21: up.
2: I said, I'm asking you now. Did you yeah, or not have your phone on your hand?
21: I did not.
2: You have your driver's license, registration, and insurance with you.
5: Ja, nou, uiteindelijk heeft de boete toch inlutsen. Want ja, haar rechterhoorn, daar kon ze echt geen telefoon in hebben. Dat kon ze toch wel heel goed bewijzen. Nou, wat voor plaat past er nog bij? Misschien deze van de Bee Gees?

0: Ja, het klinkt soms zo simpel, maar bedenk het maar eens. De illegale taxi van de doeleersen.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Als je morgen een stoet van vrachtwagens zien komen, wuif dan vooral even, want dat vindt de cliënten van Aliade mooi. Ze maaien morgen bij meer dan 80 vrachtwagens instappen, dan rieden ze van Dokkum naar Zurich en bij Verom. Alide Willinga is evenementencoördinator bij Aliade en onder telefoon. Ja, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Waarom is zo'n toertocht? Want de zus het wel vaker, maar vrachtwagen is al leuk voor je cliënten.
3: Ja, nou, mijn van een gewone leven is voor onze cliënten soms net zo makkelijk. En ze sjoegen eigenlijk altijd op naar de vrachtwagen die voorbij rieden komen. De meiden ze graag naar wuiven. Dan, hoe mooi is het nou dat ze dan zelf mij rieden kennen?
0: Er winnen 80 vrachtwagen die het mij doggen. Maar is dat dan genoeg om elke belangstellende een plakje te jou?
3: Nou, helaas net. Nee, wij zijn al blij dat we 80 aan 84 vrachtwijn hebben. Maar ik moest dit hier zo'n 30 cliënten al teleurstellen. Die hier nog wel 30 meer mij wil.
0: Ja, dat is wel sneu eigenlijk, toch?
3: Ja, dat is heel sneu. Maar ja, we binnen ook wel heel erg blij met dit aantal vrachtwijnchauffeurs die al mij in zijn doelgroep mij rieden willen. Dus we hopen elke keer op weer een beetje meer.
0: En hoe bepaal je dat dan? Wat mij en waar net?
3: Ja, dat moeten we dus nou echt maar een latting doen. En dat doen we met onze workgroep gelukkig, dus daar stik net alleen nog voor. Maar als je weer eerst naar de cliënten die in deze gemeente wonen. Want het wordt georganiseerd vanuit de gemeente Noord-Eerst-Friesland. We starten bij Dogwerk. En daarna, dan is het eigenlijk echt latsloeken.
0: Nou ben er hege brandstofprijzen op het heden. Ik zou me intenken kennen dat vrachtwagenchauffeurs denken van nou, hartstikke leuk, maar ik sla maar even een ier oor. Hoe zit het met de animo?
3: Ja, nou ja, er is gelukkig nog steeds genoeg animo. En we krijgen van de chauffeur, zeg elke keer weer waarom. Onder het einde van de dag, dit is zo'n mooie dag. Zet u eens maar weer op een lijst voor volgend jaar. Want wie wil zo graag bij mij, want we gaan zo willen horen onderwijs. En chauffeurs kunnen echt wat budget in het dagelijks leven van onze speciale doelgroep.
0: Ja, wat ik betekent.

0: Krijg je er een vergoeding voor eigenlijk of net?
1: Nee, ze doet vergees.
0: Oké, okay. Dat is echt vrijwilligerswerk. Ja,
1: ja. Okay. Ze krijgen wel een lekkere lunchonderwijs natuurlijk. En ze krijgen wat lekkers van huis. En ze willen goed beginnen. Maar we zijn heel blij dat ze het op deze manier voor ons doen willen.
0: Ja. Wat ik vaak hier, want ik is vaak wel onkom hier, omdat er een protte klaksoneerd wordt. We toeperen ze. Eigenlijk mooi dat net, toch?
1: Nee, de Wurrewol, de gemeente die zet een hele mooie route uit voor uw vrachtwijn. En de Wurrewol vergunningen her en der omvragen, want dat, ja, zo'n grote stoet is natuurlijk net samen voorbij. En dat maakt toch dorpjes en plakjes. En ja, we horen natuurlijk rekening met alle verkeersregels. Maar niet eerlijk wijzen, ze noemen dan een beetje toeteren. En dat we voortgogen, dat we voortrijden in de grote kolonne. Nou, daar ging een orkestje op. Zo mooi had dat met alle vrachtwijn en glunderen.
0: Even een keer net een moeilijk woord, dus.
1: Nee, precies.
0: Nee. Nou, ben er wel vaak mensen niet aan de kant staan. Wordt dat wat jaren eigenlijk?
1: Ja, dat wordt heel erg wat jaren. Ja, uw cliënten vindt fantastisch. En de chauffeurs ook vindt fantastisch om onderwijs meestal in te komen. Die ontwuiven binnen. En dat bezwaren het alleen nog maar een grotere, unieke ervaring wat dat betreft.
0: Dus dat was nog wel een wuif versiek de provincie in Dwan.
1: Ja, voor de mensen die op een route steen willen, hartstikke mooi. De route die komt ook via een livestream op de Facebookpagina van Toertocht met z'n allen. Dus mensen die echt precies weten willen waar we rijden, die kennen die livestream in de gaten houden. In het grootste gedeelte van de route, we gaan de hele reis, vertrekken we vanuit Dokwerk, Oer Sint-Anne parochie en Zeisbierum, rijden we naar Zurich. En dan waarom reis door Frensje, mijn naam en Stiers aan. En komen we ook weer op Dokwerk weer waarom.
0: En mooi is, de eerste dus wel een beetje aankomen.
1: Ja, de eerste wel een beetje aankomen, ja.
0: En heel prettig wil het daar wensken.
1: Ja, dank je wel.
0: Het wijf fysiek is hier bij de provincie in gang.
1: Oké, dank je wel.
0: Alide Willinga, evenementencoördinator bij Alliade.

0: Paul McCartney en Hope of Deliverance. 8 minuten voor 6. Dadelijk na 6 hier bij Omroep Friesland is dat iets voor Noorderwien met Willem de Vries. En Willem, wat zit er in, Joort?
1: Ja, we zijn er als is weer natuurlijk met Noorderwien. En we gaan 2 mooie live blokken van hem kleren, Tim. Een fantastische jonge groep, Toskens Brew, hier uit Friesland bij. Het is wat jazz, blues, wereldmuziek, troggelkoor. De nieuwe generatie weet wel degelijk het instrument te vinden en goed te bespelen. Ja? Dus met al die AI en social media kritiek op de jonge generatie. Ze lid aan zich boven het oor zeggen. En ik de wat andere generatie lid zich straks jaren. Ik heb nog een mooi blok van Peel. Draagste bent u die hier in Jotig is weer bij elkaar. En ik lid dat mooie van jaren. Tussen zij en zo'n oren op de radio. Noorwien.
2: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, Onderwijs zit er mooi op. Mooi dank aan Nienke Tuinstruijsen, die de redactie van het programma. En Onderwijs is er weer. Mandy, mooi een vaske editie. En Erik en Marie meldt hem dan weer onder de microfoon. Maar nou het slotstuk. Wat maakt bedraaien is allerlaatste platen aan de hand van de actualiteit van deze dag. Die toch wel vrij bizarre actualiteit. Waarbij het erop delkwam dat er een politieman wie in Florida, die wat, ja, wat hyperactief hier. En die dacht, nou hekt hij. Die zeer een vrouw reden maar de telefoon in de hand. En dat mij natuurlijk, ik daar net en krijg een hege boete voor. Alleen het probleem weer, die vrouw hier helemaal geen hand. Dus die koort de telefoon ik helemaal net in de rechterhand houden. Want die, ja, die hand die ontbreekt gewoon. Dat koos ik voor het nauwelijks zien letten. Maar die politieman die wie maar dreigt te uitzoeken. Ik dacht gelijk aan dit oude nummer van Jontje Sien. Fruit Gum Company by Simon Says. En daarin zongt hij Put Your Hands on Your Head. En dat kent ze nou correct net, zei Gary. Noffelijk weekend wens ik het, zei Usta. En nou, tegen dank voor die instuur. Blondie wat neemt Call Me. Na zijn vergissing wie een verontschuldiging van de agent wel op zijn plak. Dat zou uit Ruud Koker uit Wiekel. Maar sorry seems to be the hardest word. Nevens Elton John. Dat zou hem dan dus draaien kunnen. Willem Duin, wat heb je grote handen? Het slotstik. The Devil's Right Hand van de Highwayman. Zoals draaien kunnen. Zou het Aukje. Of Hand in Hand achter Oranje van de Havenzangers. Nou, een leuke optie. Wat ik neemt het, toch Johan. Die zou het duo nooit gedacht, maar Alma Gent hoe draaien kunnen. Deze wie er ik nog. The Beatles, I Want to Hold Your Hand. Dat ze alweer als insturing voor het slotstik dus van Joort.
2: Het slotstik van Onderwijs.
0: Maar uiteindelijk kies ik toch maar voor de suggestie van Teun. Die zei, was draaien must, bin The Arms of Mary van The Sutherland Brothers. Nog een piekijn.

0: Fryslân.
1: FM.
0: Alles wat er speelt.
2: Het freun van Omroep Fryslân. Als freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfryslân.nl/freun.
3: Word lid en lid zien dat Fryslân daar gewoon het het diert.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
6: Appetito.
5: Appetito.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
10: Goed nieuws, ik ben Marcel van Meer. In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws.

Ja, dames en heren, een hele goede avond weer hier live naar de Jack Haven Café bij u thuis. Ik waren dat bij Omroep Zilt. Wij heet u van hartelijk welkom. En we begonnen met een oudje uit de Nederlandse hitgeschiedenis. The Shocking Blue en The Lonesome Road.

Allee, nou, daar was hij. Haha, Peter Douglas. En je hoort een pracht van een verzoek van deze man. We duiken gelijk terug in de grotten van het grijze hitverleden, lieve luisteraars. En dat wel met Gary Wright.

Ja, lieve dames en heren, na het brute geweld van Gary Wright en Io Weeping uit 1977 gaan wij vlug door met iets wat de oren even tot rust laat komen. Luister maar eens naar Astrid Gilberto.

En dat was een prachtige hit, lieve luisteraars, van Astrid Soberto, de Girl van Ipanema. En het originele singeltje hoorde je uit 1969. Nou, dat was heel mooi. Ik moet er even bij vermelden, dat was met Stan Getz en Jaura Gilberto en Antonio Carlo Jobim. Ja, zo was het even. Wij gaan vlug door met dit verzoek.

Hallo. Ja, Groove Jet. Nou, ik weet niet of je nog met de jet op weg kunt tegenwoordig. Want met de huidige brandstofprijzen, vrienden, dan wordt het vliegen er inderdaad niet goedkoper op. Maar je kunt beter op de fiets gaan. En daar zingt Davine over.

Ja, en dat met dat mooie weer. Hè? Lekker fietsen. Ja, dat is gezond ook nog. En ik bedoel, je blijft in beweging. Je blijft fit. En ja, dan ga je toch een beetje als test met laat denken.

Ja, en zo heb je Frans, zo heb je Frans niet. En zo heb je twee keer Frans. Je hoorde Tesmelo en L'Estoire de Amour. Als ik het goed zeg allemaal. We gaan vlug door met een Engels groepje. En een Nederlands groepje. Ik zit hier net te kijken en dit wordt... Ja, ik loop er rood van aan, zeg. Nou, maar het is ook een rode single. Hij heet Red. Hij komt uit 1978. En we hebben het over de Tizzy Man's Band.

Ja, dat was hem even. Uit 1978, je hoorde Red van de formatie de Dizzyman Band. Een te gekke feestband, trouwens, lieve luisteraars. Daar stonden ze heel onbekend. Wij gaan ondertussen door met deze. En dat is er eentje van de Rolling Stones. Everybody knows about my good hand. Van OP in Blue and Lonesome, 2016.

Nou, was dat even nou nemen een ruzie met de burenmuziek of niet? Rolling Stones. En natuurlijk een stukje van Just a Fool. Dus even kijken. Wij gaan door met een live optreden van de formatie Steely Dan. En die hebben live opgetreden in de Nevada-woestijn in Amerika. En toen zijn ze gelijk daarna ook hier in Holland geweest. 2 keer in Ahoy in Rotterdam. En daar waren wij getuigen van, lieve luisteraars. En ik draai dit op speciaal verzoek van Nico Verstraeten. En we gaan door met Bodyset van Steely Dan. Hier is hij.

Ja, nou, dat was hem even. En dat met het gebruik van de apparatuur van de Rolling Stones, lieve luisteraars. Want die trailers en kisten, die stonden er allemaal. En ja, die zitten hier, hebben hier een kantoor in Holland. En die band, die verhuurt die spullen dus ook. Onder andere aan Steely Dan. We gaan vlug door met het volgende plaatje.

Ja, dat een van de broertjes Gip, waar vroeger een hele hoop vrouwen stapel gek op waren, heb ik mij wel eens laten vertellen, lieve luisteraars. Ja, en je hoorde I Just Want To Be Your Everything uit 1977. Eens even kijken, wat gaan we doen? Nou, een beetje van dit, denk ik. Rob Hoek, hier komt-ie.

was een landout track. Nou, wat was het zeker uit 1967. Je hoort een prachtige, nog vrij vitale, overgebleven single uit onze discotheek, lieve luisteraars. En dat was natuurlijk Rob Hoeken. Even kijken, wat gaan we doen? Nou, we gaan, we zitten toch op de WM. We gaan een stukje over de WM draaien. En dat is in de Valley Back Home. Hier komt-ie.

Ja, dit was nog een pracht van een erfenis van voormalig DJ Frits Spits. Lieve luisteraars, die onlangs gestopt is. En je hoorde een opname van het groepje FM. En in the very back home.

Ja, dames en heren, en zo aan alles komt ook aan dit een eind. En dat op deze vrijdagavond. Wij danken u weer zeer voor het luisteren naar deze opname van Jack Heavens Café, live bij u thuis in Waar. En wij wensen u namens alle medewerkers hier in de kroeg, Gerard, Angelique, Malou en de dames in de bediening, wensen wij u een heel fijn weekend en een fijne week. En wat ons betreft tot volgende week, even kijken, vrijdagavond 6 uur. Dan horen wij elkaar weer op dezezelfde zender. Bedankt en tot de volgende keer. Hoi.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer.
4: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Horizon. Roelof Santing.
7: Hartelijk welkom bij Horizon, het programma over geloof en maatschappij in de gemeente Waadhoeken en Harlingen. Op zondag luistert u toch ook naar de wekelijkse kerkdienst hier bij Omroep Zilt. Vanavond eerst een nieuwe uitzending van Horizon. Het thema is Hij geeft moed en kracht. We hebben vanavond een overdenking en natuurlijk veel muziek.

0: Vader, uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag. Ja, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag.
1: Dat was het lied Ik kan niet zonder u van Christian Verwoerd. Vanuit de studio van Omroep Zilt in Vraneker zeg ik u hartelijk goedenavond. Vanavond luisteren we naar een nieuwe uitzending van Horizon met veel liederen en natuurlijk ook een overdenking. Voor die overdenking lees ik eerst met u uit de Bijbel, uit Handelingen, het eerste hoofdstuk, vers 9 tot en met 11. Toen Jezus dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat zij hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen zoals jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Het feit dat de discipelen zo lang naar de hemel blijven staren, geeft wel aan hoe ze aan Jezus gehecht waren. Maar we mogen niet onvruchtbaar of passief op de Olijfberg blijven staan. Er ligt rijke zegen voor ons in de hemel. Maar de Olijfberg moet slechts onze energiebron en bezieling zijn om terug te gaan naar onze roeping hier op aarde. Onze taak is verschillend, maar we ontvangen allemaal onze kracht van boven. En daarom moeten we ook opkijken naar de hemel. Dat is geen tijdverspilling. Het verlicht ons hart. Het maakt onze handen vaardig, onze voeten gewillig, ons oog helder, het geweten stil en het gezicht stralend. Het maakt ons bekwaam om de goede strijd te strijden en de wedloop te voleindigen en het geloof te behouden. Maar we moeten ook terug naar ons dagelijkse bestaan en de hand ferm aan de ploeg slaan. De Olijfberg moet in ons leven de vruchten zichtbaar maken die we in de dienst aan onze koning moeten voortbrengen. De koning die eens weer zal komen op dezelfde wijze als hij is heen gegaan. Dan zal hij ons vragen verantwoording af te leggen over wat we met onze tijd en talenten hebben gedaan. En als hij terugkomt, maakt het niet uit waar hij ons zal vinden. Op de Olijfberg om ons geestelijke kracht te zoeken of met de hand aan de ploeg op de akker die hij ons heeft gegeven om te bewerken. Maar ons grootste verlangen moet zijn om alleen zijn heilige wil te doen. Die dynamische kracht van de opstanding van onze heiland zal onze arbeid voor hem bezielen en bekrachtigen. En dan bidden we, opgestane heiland, dank u wel voor de momenten dat ik alleen met u op de Olijfberg mag staan, om kracht en sterkte van u te ontvangen voor mijn aardse taak.

0: Dat was het duo Andermaal van hun cd Dichterbij zoals hij wegging.
1: Horizon, het nieuws uit de kerken.
0: Wij hebben de volgende nieuwsberichten voor u in onze regio. Aankomende zondag 31 mei is de gospelgroep De Regenboog uit Dokkum, die in Nijaltena, in de kerk tussen de dijken, een themadienst verzorgt. The End of the Beginning. De dienst begint om 9:30 en vanaf 9:00 staat de koffie al klaar. Wees de welkom, staat bij de uitnodiging. Ook aankomende zondag, maar dan op zondagavond, is de laatste zangavond van dit seizoen met medewerking van het christelijk mannenkoor uit Stadskanaal onder leiding van Harold Kooi. De huisorganist Dirk Norbruis. En na afloop is er koffie en thee. Aanvang is om 7:30 en alles vindt plaats in de Mijnartskerk in Minnetscha. Ook hier is gratis entree, maar na afloop is er wel een collecte. Wat is er mooier dan het bezoeken van een oud kerkje in Friesland? Nergens zijn er zoveel kerken als in Friesland. Tijdens het Tjerkpaad zijn gedurende de zomer ongeveer 250 Friese kerken vrij toegankelijk. Gastvrije vrijwilligers zijn beschikbaar om uitleg te geven. De kerken zijn open voor iedereen die erfgoed, kunst, stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert. Tjerkpaad Friesland is in 2026 van 4 juli tot en met 12 september, dus de hele zomer. Het jaarthema dit jaar is Er zit muziek in de kerk. Meer informatie, onder andere welke kerken open zijn, vindt u op www.tjerkpaad.nl.

Dat was Joke Buijs met haar lied Grijp toch de kansen door God u gegeven. We hebben nog een nagekomen nieuwsbericht. Want op zondag 31 mei vieren we om 10 uur de Eucharistieviering in de Grote Kerk van Harlingen. Deze viering wordt live uitgezonden door Omroep Friesland. De werkgroep Kerkdiensten organiseert sinds de coronatijd Friese Kerkdiensten elke maand in een andere kerk in Friesland. En deze maand was de Grote Kerk in Harlingen aan de beurt. Omdat er 5 zondagen in deze maand zijn, heeft de PKN van de Rooms-Katholieke Jacobusbrug gevraagd of wij de laatste viering willen verzorgen. En we doen dat natuurlijk graag. Op zondag 31 mei, dus om 10 uur, een Eucharistieviering. De celebrant is pastor Marco Konijn en het Orfeonkoor en organist Siegfried Derks dragen zorg voor de liederen. De overige betrokkenen, lectoren, acolieten en misdienaars komen uit de hele Jacobusbrugje. Na deze viering gaat het in processie naar de Michaelkerk, waar de koffie en thee met lekkers voor iedereen klaarstaat. Heel bijzonder deze dag vieren we ook de 100ste Bonifatiusdag in Dokkum. Vanuit het hele bisdom komen pelgrims bijeen in de Bonifatiuskapel. Nadat er een processie is gelopen door de prachtige stad, 40 pelgrims vanuit de Jacobusparochie vertrekken met een bus rond 11:30 vanuit Harlingen naar Dokkum om het middagprogramma bij te wonen. Het belooft een prachtige dag te worden. Eerst de heilige mis in Harlingen en daarna op pelgrimage naar Dokkum. Wees allen welkom.

Dat waren Ellie en Rickert met hun lied De Wedloop. Afgelopen zondag was het Pinksteren. Naar aanleiding daarvan vond ik in een van de kerkbladen uit onze regio dit gedicht. Pinksteren. Veel mensen kennen het bijna niet meer, de blijdschap van het Pinksterfeest. En toch vieren christenen dit elk jaar weer, maar niet meer zoals het is geweest. Men weet niet meer wat Pinksteren is. Ja, een extra vrije dag misschien. Maar waarom? Wat is de betekenis? Veel mensen houden het voor het gezien. Toch hoort men de kerkklokken luiden, die roepen om ieder om te komen. Om jong en oud, om allen te beduiden dat Gods Heilige Geest is gekomen. Wat Jezus beloofde na zijn hemelvaart, Hij die liefde is, laat ons nooit alleen. Hij is ons vertrouwen meer dan waard. Hij zond de Heilige Geest naar ons heen. Pinksteren, uitstorting van de Heilige Geest, Hij die in ons wil wonen en werken, dit gedenkt de kerk op het Pinksterfeest en wil ons geloof in Hem versterken. Word vervuld met de Heilige Geest, want de vrucht van de Geest is goedheid, trouw, blijdschap, maar liefde het meest, zachtmoedigheid en vriendelijkheid. Dit alles geeft één en dezelfde Geest. Als wij door de Geest van God leven, is ons leven één groot Pinksterfeest, als door de Heilige Geest gedreven.

Dat waren Joke Buijs met haar lied Stromen van Zegen en de Ronduit Praise Band met het lied Heer, uw licht en uw liefde schijnen. We hebben er vanavond aan gedacht dat bij hemelvaart de discipelen naar de hemel staarden waar zij Jezus hadden zien verdwijnen. Tegelijk spreekt die houding van afhankelijkheid. Wij verwachten onze kracht vanuit de hemel. Met Pinksteren kwam die kracht met de Heilige Geest naar ons toe om bij ons te zijn. Bij ons te wonen. Niet alleen toen, maar tot op de dag van vandaag en zoals Hij belooft, elke dag zal Hij bij ons zijn. Ten slotte is het ook nog eens zo dat Jezus zelf heeft beloofd dat Hij voor ons bidt bij zijn Vader. En we mogen meeluisteren als we lezen in Johannes 17 naar dat gebed van Jezus. Daarover vond ik een mooie overdenking van Bert Altena. Bert Altena is een gepensioneerd predikant en hij is zijn predikantschap begonnen in Sint-Jacobi-parochie. Ik deel graag zijn overdenking met u. Jezus bidt voor ons. Dat hoorden we in het evangelie. Hij bidt voor zijn leerlingen, maar dat gebed breidt zich uit als vanzelf, want even later bidt Jezus voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. En dan komen wij ook in het vizier. Jezus bidt voor ons. Dit gedeelte wordt het hoogpriesterlijk gebed genoemd, een benaming die in de tijd van de reformatie is ontstaan. Jezus als middelaar tussen God en mensen. Zoals de hoge priester dat was in de tempeldienst. Jezus is de middelaar, niet de kerk, of de paus, of de priesters. Dat zit achter dit titel. Jezus is degene die voor ons bidt en pleit bij God de Vader. Vandaar hoog het priesterlijk gebed, om die betekenis duidelijk te laten uitkomen. Jezus is onze voorspraak en dus niet de heiligen of moeder Maria, nogmaals in de context van de geloofstrijd van de reformatie. Die titel, middelaar of hoge priester, is ook precies wat centraal staat in de Hebreeënbrief. Maar terug naar de kern. Jezus bidt voor ons. Dat is bijzonder als er iemand voor jou bidt. Of als iemand met je bidt. Dat gebeurt niet zo vaak. Maar wat kan dat belangrijk zijn? Misschien hebben mensen dat ook wel eens tegen jou gezegd. Ik zal voor je bidden. Als er zorgen of problemen waren of anderszins. Dat is bijzonder, toch? Nou moet ik eerlijk zeggen dat het wel verschil maakt. En soms dacht ik, nou dat is makkelijk gezegd. Soms klinkt het als een vrome stoplap. Om het gesprek af te kappen. Om vooral maar niet te diep op jouw zorgen of problemen in te gaan. En dan kun je het gevoel krijgen dat ze het zeggen om er maar vanaf te zijn. Maar soms kan het je ook ineens echt en diep raken. Dan voel je dat het gemeend is. Het ligt er maar aan wie het zegt en hoe het gezegd wordt. Dat een ander voor je bidt, dat we in de kerk voorbeden doen voor elkaar, niet altijd bij naam, maar wel zo dat een ander zich erin herkennen kan, aangesproken weet, dat is belangrijk en waardevol. Maar ook dan geldt, die mooie woorden van de voorganger kunnen ook langs je heen glijden. Te gemaakt, te voorspelbaar. Het luistert nauw. Het luistert altijd nauw. Het is natuurlijk ook een kwestie van hoe je er zelf bij zit. Een voorbeeld. Bijna iedere zondag wordt er voor de predikant of een voorganger gebeden. Dat gebeurt in de consistoriekamer, voor de dienst. Dan wordt er een kort gebed uitgesproken. Dankbaar dat we in vrijheid samen kunnen komen. En er wordt gebeden voor ieder die een taak heeft in de dienst. Soms wordt de dominee met name genoemd. Maar dat is ook vaak, nou ja, zondagse routine. Het praatje voor de dienst. Mooi weertje, hè? Er zit flink wat volk in de kerk. Zijn er ook kinderen? Enzovoort. En oh ja, zullen we het gebed nu maar doen? Het is bijna tijd. Dat is allemaal niet erg. Het grootste deel van het leven is routine. Zo gaat dat, overal. Maar soms kan zo'n gebed je ineens raken, ontroeren. Zeg maar waardoor het komt. En dan besef je opeens weer hoe bijzonder en waardevol zoiets is. Dat er iemand is die voor jou bidt. Weet dat er ook voor u gebeden wordt.
Jezus bidt voor ons en hij bidt voor de wereld. Ja, ik weet wel. In de tekst staat het omgekeerd. Daar staat, ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij heeft gegeven. Maar we mogen zo onbeschroomd zijn om de tekst op dit punt tegen te spreken? Natuurlijk bidt Jezus ook voor de wereld, omdat het zijn verlangen is dat iedereen de boodschap van het Koninkrijk hoort, dat heel de wereld kennis maakt, met de liefde van God die geen onderscheid maakt. Zo staat het immers in ditzelfde evangelie, dat God de wereld zo lief had dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, de wereld. Niet alleen de Joden of alleen de kerk, niet ons soort mensen, nee, de hele wereld is het voorwerp van Gods liefde. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Bidden is een vorm van betrokkenheid. Er wordt aan je gedacht. Je bent niet alleen. Bidden verbindt en alleen dat al te weten kan je sterk maken of ietsje sterker. In de krant stond dat er in Loosdrecht ook andere mensen naar voren stapten. Die hingen een spandoek op met de tekst, iedereen is van de wereld. Zij willen asielzoekers welkom heten. Maar, stond er in het krantverslag, ze werden brutaal geïntimideerd door tegenstanders, in hun gezicht uitgescholden en toen dropen ze maar af. Begrijpelijk. Maar hoe belangrijk is het dat we een tegengeluid laten horen, dat niet de grootste schreeuwers het gelijk krijgen of de macht. Ook dat lijkt me een actuele vorm van standvastigheid. Staan voor waar je in gelooft, voor de waardigheid van ieder mens. Met een fragment van een lied wil ik afsluiten. Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt en gij op uw beurt tot inkeer gekomen, versterkt uw broeders, versterkt uw zusters. Gaat uit over alle landen tot zover als de wereld reikt. Verkondigt het evangelie dat het alles wat leeft bereikt. Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. Mogen wij zo voor elkaar bidden en zingen en God loven en prijzen, dat ons geloof niet bezwijkt.

Reni en Elisa zongen hun lied Eén gebed bij jou vandaan. En daarmee vliegt het uurtje alweer om. In de laatste liederen zingen we over de tijd die komen gaat. We vragen God in het lied Heer, wijs mij uw weg van Sela om ons te leiden. En we kijken uit naar de hoopvolle toekomst die ons wacht met het lied Opwekking 665. Ooit komt er een dag.

Met nog wat extra tijd was dat een toegift. Het lied Jip in Me van Elia Rickets. En zo komen we wel aan het einde van deze uitzending. Fijn dat u weer geluisterd heeft naar Horizon. Volgende week luistert u weer op vrijdag naar een nieuwe uitzending van Horizon bij Omroep Zilt vanaf 7 uur. Presentatie is dan in handen van Chris Wiebega. Vergeet niet om af te stemmen iedere zondag op de wekelijkse kerkdienst vanaf 9:30. Heeft u nog kerkelijk nieuws? Mail dat dan naar horizon@omroepzilt.nl. U kunt nu luisteren naar muziek in het alternatief. Techniek vanavond was in handen van Ale Bos en mijn naam is Roelof Zanting.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. China bouwt in stilte aan een groot nieuw kernwapencomplex. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden die zijn geanalyseerd door internationale experts. Volgens onderzoekers wil China zijn nucleaire afschrikking fors uitbreiden, zodat het land ook een grote aanval zal kunnen overleven. De Verenigde Staten noemen de snelle groei van het Chinese kernwapenprogramma al langer een veiligheidsrisico. Een groep van 6 mensen heeft de afgelopen nacht een moskee in Rotterdam bekogeld met bierflesjes en vernielingen aangericht. Ook werd tegen het gebouw geurineerd. Volgens de moskee voelden de aanwezigen zich ernstig bedreigd. Burgemeester Schouten noemt de aanval onacceptabel en roept getuigen op zich te melden. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. En Zandvoort heeft voor drukke stranddagen een noodverordening ingesteld vanwege overlast, vechtpartijen en agressie. De politie en handhaving mogen daardoor sneller ingrijpen tegen groepen die voor onrust zorgen. De maatregel geldt dit weekend voor het strand, de boulevard en het stationsgebied. Volgens de gemeente moet voorkomen worden dat de situatie opnieuw uit de hand loopt tijdens het warme weer en de verwachte drukte. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een moment waarop Curaçao zich aan de wereld laat zien. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, maar vandaag begonnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die moet onderzoeken hoe besluiten tijdens de pandemie tot stand kwamen. Deskundigen en oud-bewindspersonen werden bevraagd over de eerste maanden van de crisis. Daarbij staat centraal hoe die keuzes achteraf moeten worden beoordeeld. Wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof, kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
4: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
3: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudig winnaar boog na 5 uur tennis het hoofd voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
5: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca, net als Jesper de Jong, door naar de laatste 16 in Parijs.
3: Jesper de Jong bereikt in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. Het weer nog, vanavond nog stevige buien met wat onweer, hagel en windstoten. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt morgen 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: Patiënten die het vertocht worden van prostaatkanker, die rennen nooit minder kans op infecties. Bij het aannemen van een beetje weefsel uit de prostaat. Trog een nieuwe techniek bij het Friesisch MC op het Jereveen. Bij die nieuwe techniek werd gebruik maken van MRI en echografie tagelijk. Daartoe is het mogelijk om heel precies een biopt te nemen. Dat is nauwkeuriger als de traditionele methode met nemen van een biopt door de endeldarm. Het ziekenhuis op het Jereveen is het eerste ziekenhuis in het noorden dat met deze techniek werkt. Ik bel hier met Natasja Stellingwerf. Zij werkt als physician assistant in het ziekenhuis op het Jereveen. Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag vanuit het Friesisch Medisch Centrum in Heerenveen.
1: Misschien is het goed om even te schetsen hoe dat werkt, dat patiënten bij hem komen. Want het Sint-Wurgen werd er heel vaak onderzoek die naar de PSA-waarde, en als die dan verhegen is, dan ga je er maar naar de hoesdokter. En dan komen ze bij jou?
2: Nou, meestal als patiënten vragen om PSA, dat is dus een eiwit wat aangemaakt wordt in de prostaat. En dat kan verhoogd zijn als er sprake is van prostaatkanker. Patiënten worden dan via de huisarts of via de mannenkliniek in Grauw naar ons verwezen voor een MRI-scan van de prostaat. Ja. Als uit deze MRI-scan dan blijkt dat daar een afwijking gezien wordt verdacht voor prostaatkanker, dan komen ze in aanmerking voor onze nieuwe manier van prostaatbiopte afnemen.
1: Ja, en hoe ging dat in het verleden eigenlijk?
2: In het verleden deden we het ook echografisch met de MRI-beelden, maar minder nauwkeurig en deden we dus via de endeldarm. Dit gaf toch wel een aanzienlijk risico op infectie of een sepsis, zoals dat wel een heftigere ontsteking genoemd wordt. En daardoor moesten deze patiënten ook allemaal preventief antibiotica van tevoren hebben. Nou, dat hoeft met deze nieuwe methode dus niet meer, omdat je dus via de huid prikt. Ja. En dus niet meer via de endeldarm.
1: Nee. En wat is dan nou precies het verneinde daarom? Want MRI en echografie tegelijk, dat gebeurde dus al, dat ik jou goed begreep.
2: Ja, alleen de beelden die we nu kunnen zien zijn veel nauwkeuriger en we kunnen ook exacter bepalen waar we het biopt afgenomen hebben. Dus deze techniek laat mij en mijn collega ook echt zien van waar hebben we nou het biopt genomen. Dat is veel nauwkeuriger dan met onze vorige techniek.
1: Ja, gong dat vaak mis? Ik zie meestal vaak toch last van ontstekingen en zo?
2: Als we nu kijken naar de hoeveelheid biopten die we nu gedaan hebben, we hebben nu zo'n 50 gedaan via deze nieuwe manier, daar hebben we nog geen patiënten gehad die een ontsteking hebben gehad. En onze vorige techniek was het ongeveer 3-4% van de patiënten die dus wel een ontsteking kregen waarvoor ze behandeld moesten worden, onder zelfs antibiotica.
1: Nu ben je met het eerste ziekenhuis in het noorden dat met deze techniek werkt. Hoe doen andere ziekenhuizen dat dan eigenlijk?
2: Er zijn wel ziekenhuizen die het ook via de huid afnemen. Een deel van de ziekenhuizen doet dat zelfs ook onder een roesje. Dus dat de patiënten gewoon eventjes slapen. Ik en mijn collega's zijn naar Nijmegen geweest, naar het Canisius, waar ze deze methode ook gebruiken. En die doen het dus onder plaatselijke verdoving. En dat hebben wij ook toegepast. Wij zagen dat het op een veilige manier, op een goede manier gebeurde. En wij werden daar enthousiast van. Dus we hebben bij alle patiënten het nu ook onder lokale verdoving gedaan. En dat bevalt goed.
1: Ja, nou, ja, ik kan me heel goed indenken dat je als man dit te wachten steert. Dan word je het les natuurlijk samenwijzen van onderzoek hebben. Maar ja, bij andere ziekenhuizen kan dus ik nog op de ouderwetse manier gaan?
2: Ja, een deel van de ziekenhuizen in Nederland doet het ook nog op de ouderwetse manier. Er zijn ook veel ziekenhuizen die doen het al wel via de huid, maar met een ander systeem dan het systeem wat wij nu gebruiken.
1: Ja, maar dat is een beetje vergelijkbaar op een of andere manier.
2: Ja.
1: En de ziekenhuizen in het noorden, die verwijs ik terug naar Jim nou?
2: Ja, een deel van de patiënten vanuit Sneek en Drachten, die komen ook naar Heerenveen voor een MRI-scan van de prostaat. En als daar dus uit blijkt dat er een hogere verdenking is op prostaatkanker, dan nemen wij de prostaatbiopte af hier.
1: Ja, en dan nog even de slotfase, want een biopt kan natuurlijk goed wijzen of het kan kwaadaardig wijzen. Hoe gaat het dan eigenlijk verder?
2: Nou, nadat we de biopt hebben afgenomen, wordt het door de patholoog onderzocht om te kijken is er inderdaad sprake van prostaatkanker, ja of nee. Dan komen ongeveer na een week de patiënten terug voor de uitslag en dan wordt afhankelijk van de uitslag besproken wat het verdere plan zou zijn en of er mogelijk nog vervolgonderzoek moet plaatsvinden. Het hangt dus helemaal van de weefseluitslagen af.
1: Ja. Denk je dat horen ziekenhuizen net overnemen, maar kwarten?
2: Ik heb begrepen van de firma dat er wel meer vraag naar is. Omdat ze zien dat het gewoon veel preciezer is. Je kunt veel nauwkeuriger zien wat je doet. Dat is natuurlijk voor de toekomst heel belangrijk.
1: Ja, jou klinkt in elk geval enthousiast door deze techniek.
2: Ik, Ik ben heel enthousiast. Ja. Ja.
1: Dank u wel voor de bijdrage. Natasja Stellingwerf van het ziekenhuis op het Jereveen.
3: Alles wat je op dein is, hebben, jongens, tussen zien en oven.
4: Dit is de dag voorbij.
5: De bron op het park van Science Safari vliegende week. Dat weer in elke dag een installatiebron. Dat zei Wiemer Visbeek, is de eigenaar van Science Safari. De loods dat de bron weer zal in kwart een sloop worden. Daarna zal er een nieuwe loods komen. Want die tijd is het park wel gewoon open. Maar zolang de loods er nog is, dat oude loods dus, is dat park, pad van het park afsluiten. Collega Esther Bethlehem van RTV NOF, die vragen om Visbeek hoe het nou is met de belangstelling. En wie kan hij de bron?
6: Nou, de eerste klap gaat inmiddels west en we pakken de triët stadig gewoon weer op. En just ook dat ook daar mijn moordwetje in omgeet.
7: En in het parkje Nijs ben er wel een soort band nou ik onwezig. Dat gaat wel gewoon zo?
6: Ja, dat is wel heel fijn. Hè? Het watergedeelte is in principe niet mij gebeurd. Dus dat kan gewoon teruggaan. Het dierentuingedeelte is afsluitend voor de bezoekers. En het waterspark is gewoon toegankelijk.
7: En hoe ligt het dan met de drukte?
6: Nou, wat je ziet is dat toch een protomeisje meisje wel even een stapje waarom die in haven. Wat ik best wel snap. We zijn natuurlijk een heel soort in het Nijswest. En dat moet meisje misschien even verwerken. De bandjes, hè, die, een prote houdt wel mij krijgen wat er gebeurd is. Dus daar heb ik wel begrip voor. Gelukkig komen wel een prote squal deze kant nog op. In principe kan het gewoon terug weer.
7: Maar de Nijs verneem je dus wel dat het wel rustiger wordt?
6: Ja, ja, ja. Nou ja, aan de ene kant hè, helaas wel. Maar ja, daar moeten we het even mee doen, denk ik.
7: En we hebben begrepen dat het Pan X loopt wordt. Wanneer zult het gebeuren en hoe lang moet dat dwarren?
6: Nou, dat slopen, dat kan zomaar dat morgen al begint. Hè. Exact, je hebt dat heel kort van tevoren. Dat begint altijd heel snel mee. En dan doet het ongeveer een week als twee en dan is het hele gebouw al voort, inclusief fundering.
7: En verder, hoe gaat het mij de dijbesteding nou? Want het zo inderdaad een tiertje stil is. Leidt het ik echt volkomen stil?
6: Ja. Klopt. We hebben even een inloop bijeenkomst gehad. En informatie doen voor de deelnemers, voor de blutsen en de familie daarvan. En je zorgt dat het heel goed west gaat. En ben ik nog best wel wat het nou wel sfeer mee hebben. En we bezieken je nou echt op maat. Meestal te meer te komen. We gaan eerst doen we nou inloopmomenten. En wat ze behoefte aan hadden, gaan we mee verder, zeg maar.
7: De dijbesteding is hier dus nog net troll, maar hier krijg ik begrepen dat ze hier soms dan wel eens echt deel komen. Hoe zit dat dan precies?
6: Ja, het is gewoon heel belangrijk hè, dat elk groente krijgt. Ik was in verwerking. Het is natuurlijk ook voor hun echt een plakje uit hun leven, steeds. Maar ja, werd ze dan natuurlijk even net heen kennen. En in ieder geval het gebouw en alles wat erin zit, komt net weer om op dezelfde manier. Het is gewoon heel belangrijk dat we daar met elkaar op praten, dat er een grote groente voor is. Dat ze ook even knuffelen kennen met de beestjes, dat ze daar verlet van hebben. En dus dat doen we alle dagen in de even gelegen, Hita.
7: Ja, en dan alleen waarom komt hij naar Oran en Wieke? Deze bron binnen helaas een paar beesten verstoren. Na de tijd zien een soort beesten ik mij stress. Binnen in de Oran en Wieke ik nog een paar binnen Verlijn rekken.
6: Ja, helaas is het net slagen om alle beesten er goed uit te krijgen. Hè. Daarvoor zelfs een prototype gewoon om bijvoorbeeld aan een beestendokter. Maar gewoon denk je gewoon net voorkomen. Hè. Loopvogels bijvoorbeeld. Hè. Dat, voor het gemak zijn struisvogels. Ja, die pikken op alles wat los en vers zit. Dus dat er jisken of stikjes van het gebouw in hun verblijfkamer binnen. Dan krijgen zij dat binnen. En dat is net zichtbaar voor u. En daar kunnen we eigenlijk niks aan doen. Dus er is helaas nog een loopvogel in staan. En ik nog een wallaby. He, vanwege de stress die weer er al min uit kwam. En die had het echt net oorleven. En die hier dus ook een jongen in de buidel.
7: En hoe gaat het met de rest van de beesten?
6: Nou, dat gaat nou eigenlijk best wel heel goed. Ik verwacht via net dat de orenbeesten er nog les van hebben. Hier zorg ik dat ze weer tot rust kwamen binnen. En echt de stress en de zonsklachten die ze heen, die ben eigenlijk wel aan de kant. Dus vanaf nu maar we het weer opbouwen.
4: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien en oven.
3: De dij voorbij.
4: Dit is

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Het gaat goed met de economie in Friesland. Door blikken cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van de 12 provincies. Goed, die van u is het rapste met 2,4%. Is dat gemiddelde 1,8 is. Maar net alleen wie 2024 economisch een goed hier, ook de brede wolfeert. En dat wordt baseren op Libbesgelok. Maar waar baseren je soks eens op? Dat weet Peter Heijn van Mulligen van het CBS. Een goeie meetje.
4: Goedemiddag.
3: Ja, de brede wolfeert. Wat verstaan we eronder?
4: Nou, dat gaat eigenlijk over alles wat belangrijk is in het leven. Het is de focus bij bijvoorbeeld economische groei. Dat gaat echt over hoeveel geld er verdiend wordt in een land of in een provincie zoals dit. Maar er is natuurlijk meer in het leven dat belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, schone leefomgeving, gezondheid. En of je een beetje goed contact hebt met je familie en je buren. En daarin doet Friesland het dus heel goed.
3: Ja, en hoe kan het dat het Friesland het deze goed in docht?
4: Dat heeft met verschillende zaken te maken. Er wordt in dit geval ook wel eens gesproken over de zogenaamde Friese paradox. Want Friesland is niet een van de rijkste provincies van Nederland. Maar wel eentje die, als het om de brede welvaart gaat, staat juist hoog staat, vaak bovenaan. En dat heeft ermee te maken dat Friesland vaak veel gezonder is. Het is ook veel veiliger daar. De leefomgeving is schoner. Ja, en de sociale samenhang is heel sterk. Mensen doen veel vrijwilligerswerk, hebben goed contact met hun buren. Ja, de befaamde Friese Minskip, dat zien we ook in de cijfers terug.
3: Ja, en Friesland belibbert dus hier een economische groei van 2,4%. Hoe kan dat? Waar zit dat in?
4: Ja, dat is inderdaad opvallend. Het heeft er ook al mee te maken dat de Friese economie het in 2024 wat slechter deed. Dus daar ook al een beetje een reactie op. En als je kijkt naar welke sectoren het dan goed deden in Friesland, ja, dat waren vooral de overheid en de zorg. Financiële dienstverlening ook al wat. Ja, en die hebben ervoor gezorgd dat de groei in Friesland toch wat hoger was dan gemiddeld in Nederland.
3: Maar wat je eens zegt is dat minder hier, relatief minder hier, 2024 eigenlijk al een voorbode weer voor een goed hier.
4: Ja, dat is niet gegarandeerd natuurlijk, maar je ziet dat vaker, dat als een provincie in een jaar wat achterblijft bij de rest van het land, dat het jaar erop vaak een inhaalslag maakt. En nou wil ik natuurlijk niemand bang maken, dus het betekent niet automatisch dat, omdat Friesland het nu goed heeft gedaan, dat het volgend jaar weer wat slechter doet. Maar ja, wat dat betreft had Friesland ook nog wel een beetje een inhaalslag te maken.
3: Ja, maar we hoeven er net van te gaan dat het takom hier weer minder wordt.
4: Nee, daar moeten we zeker niet van uitgaan. En ja, die economische groei is natuurlijk heel mooi. Maar ja, dat zal ook niet iedere Fries in de portemonnee hebben gevoeld.
3: Oké, dank u wel voor de uitlichting.
4: Graag gedaan.
3: Peter Heijn van Mulligen van het CBS, wie dat. En dan Joyce Walstra, die is van MKB Noord. Een goeie met je.
5: Goeie met je.
3: Ja, die economische groei van 2,4% kan MKB Noord dat verklaren of net?
5: Nou, wij kunnen de cijfers niet beter verklaren dan de planbureaus. Maar wij staan natuurlijk wel midden tussen die ondernemers. En wat Peter Heijn van Mulligen net ook zei. Als wij een regio zijn waar we ons veiliger en gelukkiger voelen, dan besteden we misschien ook wat makkelijker. Hè? Een consument die zich veilig voelt, die blijft besteden. Nou, economische groei blijft natuurlijk mede ontstaan doordat consumenten blijven besteden. Dus daar zou je een verbinding in kunnen zien. De overheid en de zorg zijn belangrijke drijvers. Nou, de overheid doet dat natuurlijk vooral door infrastructurele projecten ook neer te zetten in de regio. Nou, we zien natuurlijk dat er op veel plekken aan de wegen en aan de aquaducten en dergelijke wordt gewerkt. Dus dat zou daar een hele goede samenhang mee kunnen hebben. Als je kijkt naar de zorg. En als dat groeit, als die economische bijdrage groeit, dat betekent dat we geld uitgeven aan zorg, aan zorgmiddelen. Nou, wij zijn ook een provincie die vergrijst. Dus daar zien wij ook wel een samenhang. En als je even heel nabij naar de ondernemers kijkt om ons heen, dan zien wij inderdaad ook dat dat de marges in de organisaties wel degelijk onder druk staan. Hè? Ook voor Friese ondernemers geldt dat de grondstofprijzen omhoog zijn gegaan. Maar blijkbaar weten ze die ook nog goed weg te zetten in de eindprijs, richting de eindklant. Dan wel weten ze toch nog in de onderhandelingen van bepaalde grondstoffen goede deals eruit te sluiten of eruit te slepen. Dus ondernemers in een regio die zich We hebben de afgelopen maanden, zo moet ik het eigenlijk zien, ook niet gezien dat de ondernemers extreem onrustig waren onder de, nou ja, de geopolitieke ontwikkelingen ook die we om ons heen zien gebeuren. En dat zou wel eens een verband kunnen hebben met deze cijfers. Dus het past wel bij wat wij zo in het dagelijks leven zien. Ja.
3: Heeft een verklaring voor dat die ondernemers er eigenlijk heel reistig onder bij, want je zorgt toch roen om wol, ja, zwaar over die geopolitieke situatie. Maar die ondernemers, die vielen dat blijkbaar net zo.
5: Nou, ik denk dat ze het wel voelen. Ze zijn er niet nonchalant in of naïef, zal ik maar zeggen. Maar als ik bijvoorbeeld even kijk naar de ondernemers die alle dagen in die wereldeconomie staan, hè, de exporterende ondernemers, die zijn ook wel wat gewend. Die hebben hun markten gespreid over de wereld. Die werken goed samen. Je ziet ook in Friesland ondernemers meer en meer elkaar opzoeken in collectieven. Hè. We hebben een heel mooi collectief op dit moment lopen, waarbij de ondernemers zich verbinden rondom het vraagstuk: hoe kun je op dit moment goed reageren op de ontwikkeling in de USA? Er ontstaat een collectief rondom de UK, Engeland. Hoe kun je daar op een goede manier zaken mee blijven doen? Nu zij bijvoorbeeld niet meer tot die Europese Unie behoren. Dat zijn natuurlijk allemaal elementen die meewerken aan een zeker soort vertrouwen dat het goed komt. Het feit dat ze het ook niet per definitie allemaal alleen willen doen, maar elkaar ook opzoeken. Dat zijn allemaal ingrediënten die meewerken.
3: Ja, het is nou heel goed wat de economische groei onbelangrijk. Heb je er vertrouwen in dat het stabiliseert, dat het nog verder groeien kan?
5: Daar heb ik wel een licht vertrouwen in. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met wat er dit najaar in Amerika gaat gebeuren bij de midterms. Dat zal natuurlijk enorme invloed hebben op wat er verder geopolitiek gaat gebeuren. En of daar meer of minder onrust gaat komen in de wereld. En ik schat voorlopig in dat de midterms niet ten gunste van de huidige president gaan uitvallen. Dus daar heb ik wel wat vertrouwen in. Dus een voorzichtig vertrouwen aan mijn kant toch, ja.
3: Oké, okay. Joyce Walstra van MKB Noord. Dank u wel voor de tijdlachting.
5: Graag gedaan.
2: Dit is Omroep Friesland.
6: De dij voorbij.
7: Friesland. De provincie Friesland overweegt juridische stappen om de uitbreiding van de zoutwinning onder de Baardzee behaast zin te keren. Dat zei de deputaire Friso Dijkstra. Gisteren werd bekend dat het kabinet toestemming jout om Friesia zout om zout te winnen in een gebied bij de ballastplaat. Dat is een ondiepstik van de Baardzee. Daar mocht Friesia al zout winnen, maar het bedrijf wil die zoutwinning dus uitbreiden. Natuurorganisaties binnen het zin. Ze binnen benauwd dat het water verzakt en dat vogels dan minder fretten vinden kunnen. En ik de provincie is het instander, net alleen vanwege de natuur, maar ook voor de vaardigers van Haas, zoals uit de deputaire.
8: Als provincie Friesland vinden we dat, weten we dat er wat zout nodig is, en ik voor het loon, en binnen de mogelijkheden om dat te winnen. Maar waar jij er al zei, dat maakt net in de kom, de schade komt van Haas of van de Zeediek. En dan hebben we het met het wetenschap zwaargoed uiteren. En dan zullen we het naar de Riksregering toch wel.
7: En ben je daarover teleurgesteld? Ja, je hebt dat duidelijk ongeveer dat het net een goed idee is.
8: Nou, in het verleden is er een extra provincie, is het goed kaartje, maar om te zeggen, zo het winnen onder de Waadzee. Dat is in het verleden in Zuid-West en dat gebeurt ook nog steeds en dat heb ik nodig en dat gaat aardig goed. Maar als ze dan nieuwe winnings willen of de huidige winning krijgt wat oors instekken willen, dan maar dat wel onder dezelfde voorwaarden. En dat gebeurt nou net. Nou, in zijn boren werd er toch echt de eventuele schade komt, zo heet dat, een technische term, onder de zeediek komen, Kim. Dat houdt in dat als het fout gaat, de zeediek en misschien echt de sterk Haas echt direct schade ondervindt. En daar ben wij wel bezwaard voor. En dat maakt gewoon net.
7: Nee. Nou had het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wel advies gekregen om het staatstoezicht op de mijnen. En dat staatstoezicht zei dat het veilig kan. Leeuw je dat net hoor?
8: We hadden wel eens vaker adviezen. De ene keer is het SODM die zei het van nee en de andere keer de mijnraad ja. Die spreken ook hoor echt wel eens zin. Uw zorg is dat het in de schade komt onder de zeediek en de stert komt. En het is maar één keer. Het is net even schade dat het even een trillingje en het zichzelf dan weer stabiliseert. Als het dan daadwerkelijk een keer komt, dan haal je dat eigenlijk in volledige zin. Dus dat draai je net weer om. Daar kunnen we geen speeltjes mee spelen.
6: Nee, maar eigenlijk zou je wel zeggen kennen van het is het haan om de kraan principe. Dan heb je toch van tevoren dan misschien wel signaal dat het dreigend mis te gaan, of net?
8: Daar ga je nou correct eventjes exact de vinger op het zere plak. De haan aan de kraan principe geeft een soort winningsnet op. Op het moment dat er daadwerkelijk iets verzakt, dan verzakt het er daadwerkelijk iets. Het is net alleen nog even een teurentje. Mijn gasvelden in Friesland is dat een hele oors dan mijn soort. Dus het hand aan de kraan principe, dan is er dus al wat bad. En dat moet je net wollen.
6: En dan ben je ook dus benauwd dat die, ja, eigenlijk die, dat plak werd het soort waaihelden wordt, dat dat onder de CD komt en dat dat in één klap instorten kan.
8: In die grote proporties, dat waar ik even net zes of vier keer mijn technische kennis net, maar ik eerlijk in wijze. Maar voor hen wie het altijd de soortwinning, wie mij de eventuele schade kom, impact daarvan, wie net onder de zeediek en net onder de staathaas. En dat scoot no wol op. In het verleden wie dat ik juist de afspraak winnen, oké. Maar eventuele schadecirkels, net zo via dat het onder de zeediek of de staathaas komen kan. En dat je het aas een wol gebeuren. Ja, daar ben wij op zin.
6: Ja. Wat kun je nou nog doen als provincie?
8: We gaan in dit proces, hè, want dat is de tweede stap, gaan wij al onjo van Doch het Net, together ik mij het wetenschip. En nou gaan we beschermen, want dan had het regeren gereageerd van we binnen voornemens om. Nou, wij zullen dan ook het advies van de SODM en het regeren nog een keer lezen. Dat gaan wij nog net dienen, dat is juist de kaam, dus voor u dan. Dus dan moeten we ook nog even op verdiepen. En dan zullen we zien of wij daar ook weer op reageren. Ja, we zullen sowieso reageren, maar of we daar nog een stap zetten, ja of nee. En dan misschien wel of net juridisch, ja. Dat kan ik nou nog net zeggen.
6: Nee, maar de bin juridische mogelijkheden, dat sluit je ook net uit.
8: Weet je, we moeten als oerheden altijd mijn waar uitkomen. Dat is dus haar doel. En Friesland beschermen is ek een doel, ek een haar doel. Om te nu voor het hekje, als je hem bij de river steert, dat maakt net altijd het doel wijzen. Dus het maakt wel ergens te leiden. Ja. Dus als wij zeker weten dat we daar een echte zaak in hebben en echt rond in hebben, dan zullen we dat zeker net schuwen. Dan hebben we in oren zaken enkel dingen. Maar als het net zo is, ja, dan hoort het redelijk snel op. Maar is mogelijkheden, die hebben we net volle.
6: Zuid deputaire Friso Douwstra, ja, er had wel de waardvereniging al onjoen dat juridische stappen. Het is een uitverhouding van die zaadwinning of waar gebeuren.
2: Alles wat je op Dice mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de Dice voorbij.

0: de dag voorbij.
1: Nou, stel je eens voor, een leeuwen verbleeuw bij station Ljouwt. Geen greften, maar dieken. Een totaal oorljouwt zou dat wezen. Oors, als de bouwplan die uitviert binnen. De bouwplan die er ooit wol wien, die op de tekentafellijn net trok ging binnen. Daar gaat het oor bij het historisch centrum Ljouwt. Die maken er een uitstalling van, nooit gebouwd. En Dennis Terpstra, verslagjouwer, die praatte mij Pieter van de Ende, der oor van het HCL.
2: Het idee is, we denken heel vaak van, wat is er verdwenen in de stad? Wat voor mooie gebouwen zijn er verdwenen? Maar je zou het ook andersom kunnen kijken. Wat zijn we misgelopen? Dus wat is nooit gebouwd, maar wel ontworpen? En daar zijn toch heel veel leuke plannen voor. En we hebben bij het HCL zijn vrijwel alle bouwdossiers gedigitaliseerd. Dus we kunnen daar vrij makkelijk doorzoeken. En toen kwamen er heel veel mooie plannen van niet gerealiseerde gebouwen, plannen naar voren. En daar is deze expositie uit samengesteld.
3: En wat binnen dan de voornaamste redenen dat deze, want ik zie je van alles, ik zie je toeren, ik zie je horen mooi gebouwen. Wat binnen de voornaamste redenen dat deze er nooit kan binnen?
2: De redenen zijn divers, maar meestal is het een kwestie van geld, politieke wil. Men durft het soms niet aan of verschillende locaties die weer veranderden. Soms waren het ook prijsvragen, dus dat het echt een, meer wat een wild idee was dan dat er al een hele onderbouwing was. Het zijn van vrij concrete ontwerpen tot meer fantastische ontwerpen, maar eigenlijk alles is wel ontworpen, dus wel getekend of er is een maquette van, maar nooit daadwerkelijk gebouwd.
3: En wat vind je zelf nou in je van de dingen waar je steeds van, dit is toch wel jammer dat dit er nooit kwam is?
2: Ja, eigenlijk toen met het onderzoek kwamen er steeds meer dingen naar voren. En wat ik zelf heel bijzonder vind is, dat is, misschien ligt het wel erg voor de hand, maar dat de Sint-Vituskerk, dus de Oldehoven die we nu kennen als de scheve en kromme toren van rond de 40 meter, maar dat die niet af is gebouwd en dat er achter op het Oldehoofse kerkhof een mooi schip, dus kerkgedeelte kwam. Want dan zouden we echt een hele indrukwekkende kerk hebben gehad. Dat vind ik natuurlijk... was ik wel benieuwd geweest hoe dat er echt uit had gezien. Maar er zijn ook wel heel veel leuke kleine dingen. Zo was er een idee voor een leeuwenkuil voor het station in 1967. Maar wat ik zelf ook heel bijzonder vind. In 1918, toen was er dus het idee voor een nieuwe algemene begraafplaats. Die later kwam aan het Schapendijkje, dus de Noorderbegraafplaats. En toen was er al het idee om een crematorium op die begraafplaats te bouwen. Dat is niet doorgegaan. De gemeenteraad wilde dat niet. Maar was dat wel gebeurd. Hele mooie ontwerpen vind ik voor dat crematorium. Dan hadden we het tweede crematorium in Nederland gehad. Dus zulke dingen zitten er ook in. Dus het is echt heel divers.
3: En binnen dan ook nog dingen van jouw zezen van, dat hieven mij naartoe. Ik ben blij dat net de kamer is.
2: Dat ook wel. Er is naast de gebouwen hebben we ook een aantal stadsuitbreidingen, verkeersplannen in de expositie opgenomen. En een hele beruchte daarvan is uit 1965. Daar was een Rotterdamse ingenieur die bekend was met de wederopbouw van Rotterdam. Rotterdam was natuurlijk het hart was weggevaagd, dus die had de vrije hand. En die in Leeuwarden dacht men toen, Leeuwarden wordt groot, de binnenstad verpaupert, het autoverkeer komt op. Dus die had het idee om de Zuiderstadsgracht, dus Willemskade, maar ook de Oosterstadsgracht, dus tussen Oosterkade, Oostergrachtswal, te dempen. Daar een grote verkeersbanen aan te leggen. En ook door de binnenstad over Pijlsteeg, Schoenmakersperk, Ewal, en dergelijke autowegen aan te leggen. Daar waren er echt heel veel historische panden gesneuveld en waren we ook een deel van de grachten kwijt. Dus gelukkig is dat niet doorgegaan.
3: De beziekers die kunnen uiteindelijk echt nog kiezen, toch? Want ze wol en net zien wollen.
2: Ja, klopt. Wanneer je de expositie uitgaat, hangt er een bord met stiften en dan kun je gelukkig dat het niet is gebouwd of jammer dat het wel is gebouwd. Het is natuurlijk nooit gerealiseerd, maar het is wel leuk om er... om over na te denken.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
4: Ont aanvoeren.
0: De dag is voorbij.
5: Er is een nijplan komende wij om de natuur in de Nederlandse Waardzee te herstellen. Dat is duidelijk maken op de internationale Waardzeeconferentie in Denemarken. Dat nijplan moet er komen op basis van de Europese Natuurherstelwet en moet er in september al lezen. Jurist Floor Fleurke van de Tilburg Universiteit legt uit wat die wet docht.
4: De natuurherstelverordening biedt eigenlijk een nieuwe kans om het ecosysteem van de Waddenzee beter te beschermen dan we tot nu toe hebben gedaan. Wat nieuw is aan die natuurherstelverordening is dat het echt een holistische benadering volgt. Dus het beschermt ecosystemen als een geheel en is minder gefocust op specifieke soorten of habitats zoals het bestaande regime eigenlijk is. Het geeft ook meer aandacht voor klimaat. Het voegt specifieke deadlines toe aan de verplichtingen. Dus dat betekent ook dat er meer zicht is op vooruitgang. En al met al geeft het dus een nieuwe mogelijkheid om het ecosysteem beter te benaderen en te beschermen als een geheel.
6: Dus eigenlijk zou je het ook een beetje kunnen zien als een reparatie van wat er mis is met de huidige beschermpraktijk.
4: Ja, je ziet eigenlijk, we hebben op zich een heel goed systeem voor bescherming. De habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn, die werken ook goed. Op zichzelf als juridische instrumenten, maar niet goed genoeg. We zien uit rapporten blijkt, uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat het nog altijd niet goed genoeg gaat. En dat we toch een meer bescherming nodig hebben. En eigenlijk meer het geheel moeten beschermen en proactief moeten zijn. Dus niet alleen maar reactief, maar ook echt proactieve bescherming bieden. En daar biedt deze nieuwe verordening, deze wet eigenlijk mogelijkheden toe. En dat betekent ook dat lidstaten kunnen samenwerken met elkaar, maar ook eigenlijk synergieën kunnen opzoeken met andere beleidsterreinen, zoals met visserij en andere beleidsterreinen.
6: Arno Brok, je bent als commissaris van de Kening, ben jou, ik voorzitter van het omjouwingsbrieën van het Waard. Er is een Europese herstelwet en die vreegt eens om var in september eens al mei een plan te komen. En inhoudelijk kent dat behoorlijk wat invloed haar op het natuurherstel, de objecten daarvan ik in de Waardzee. In het omjouwingsbrief is het verste leven onder Waddenwesten. Hoe wordt het daar ontvangen?
7: Nou, wij jouw advies onder het Riksregeer, hè, zitten zo'n stakeholders, dus mensen die actief binnen in het gebied, zoals de natuurorganisaties, maar ook de havens, de visserij, de boeren, het toerisme, recreatie. Wij jouw advies onder het Riksregeer, en wij binnen wel wie is maar die natuurherstelverordening, want die yield oer die drie landen. Wij zitten altijd vanuit het omjouwingsbrieën, we moeten de problematiek van het water net onderpakken voor alleen nog maar Nederland of alleen nog maar Friesland. Nee, ook voor Duitsland en voor Denemarken. Dus dat er nou aansluitend een ramp komt waar Elsen in binnen werkje matten, dat is goed. En waarom is dat goed? Want het gaat net goed, maar de natuur in het watergebied. Dus dat er nou een format komt waarbinnen wij gewoon dingen beter doen matten naar de toekomst, dat zorgen wij als positief.
6: Voor een eerlijke discussie heb ik, overeenstemming nederig over de feiten, wat de feiten binnen. Die liek het er al net te wijzen. Er is ik juist in de Tweede Kamer, is er in onder het Wordkaam die het inwijzen, de staat van de Wadden. Onderkant schoot had op uitnodiging van de BBB. Jo, bloeide erbij dat er wel een vruchtbare geerwerk nodig is, ondanks dit soort van zaken?
7: Ik weet natuurlijk dat het altijd regen is, echt in de nationale politieke discussie. En ik merk ook wel eens bij mij in het omjouwingsbrieën van wat binnen de feiten, wat binnen net de feiten. Maar laten we nou altijd die discussie vieren, is altijd baseer je op wat de wetenschap exact. Laten we nou de wetenschap net ter discussie stellen. De Wateracademie is eigenlijk een verste stakeholder in het omjouwingsbrief. Katje Fiede Paar is daar de persoon die bij u om tafel zit om over de inhoud en de feiten te praten. En op het moment dat wij in Usloan, in de Wraad, net meer ons baseren willen op de feiten die de wetenschappelijk lezen, dan binnen we verder van hoes. Ik heb betrouwen in die feiten die er lezen, die de basiswijze kennen van een goede, reële discussie.
5: En dat vind je commissaris van de Kening Arno Brok, die tech voorzitter is van het zijn in de omjouwingsbrieën dat het regeer adviseert oer waardzaak.
8: Om het alvoeren,
9: de dive voorbij.
8: Omroep Friesland.

soms op zijn sokken. De lul van een stad maakt het net altijd die brokken. Het is lastig voldoen aan een titel als held van een stad.

krijg vier verlieten, een soort vreunhoorn, maar toch sneert naar je litten. En de rein sloeg zeft op het ritsige

0: In Bennenborkerij de Natuurijndrachten, het Monen Lijstun Iepenen. Het initiatief komt van de Rotary in Drachten en is bedoeld om meer bijen om het lijzen te krijgen. Want de Rotary zocht dat er heel veel meer bijen binnen, dit laaggeletterd binnen. En de lijstun moet helpen om dat ontel omleeg te krijgen. Een bijdrage van Pelle Numan.
1: Tussen de bichten en de waterstun zit de pieperwijn, een tipje tent. Rink vroeg op, vastzitter van Stichting de Natuurij. Wat is dit, Krek?
2: Ja, dit is heel bijzonder. We hebben contact met Rotary de Drachten, de Wouden. En die hebben een initiatief ontwikkeld om bij u op het park, op de Natuurij, een plek te creëren waar Lissabon geïnspireerd worden om te lezen, boekjes te zien, op een rustige plek. Onder de BM. Nou, een geweldig, geweldig idee. En ja, zei dat vorm, Joon. En nou ja, dus Jos het hier. Dit is radio, hè. Maar wij zien het hier, hè. En nou, echt ons te boven van. Fantastisch. En een hele mooie toevoeging voor die tienduizenden ben die hier is komen. En de mogelijkheden die dat jouwt. En geweldig. Ja.
1: En vanuit de Rotary, Robert van der Graaf, hoe is dit idee zo ontstaan?
3: Nou, vanuit de Rotary wilden we heel graag wat bijdragen aan de jongeren, de kinderen in onze omgeving. En 1 op de 3 jongeren die verlaat de middelbare school eigenlijk onvoldoende geletterd, laag geletterd. Dus dat is echt heel veel. En zeker als je al wat moeite hebt met lezen op jonge leeftijd, op lagere school, dan is het vaak echt niet leuk. En, maar het wordt leuker als het op een leuke manier aangeboden wordt, als je samen met mensen leest. Dit initiatief, de Leestuin, is echt bedoeld om het plezier in het lezen te vergroten. Dus de boeken die ze hier kunnen lezen, kunnen ze ook meenemen. We zijn met veel scholen gaan samenwerken, zodat ook daar boeken ingeleverd kunnen worden als ze uitgelezen zijn. En dan hopen we dat in deze omgeving, het liefst in heel Friesland, dat overal kinderen boeken gaan zwerven. En via onder andere de Leestuin weer teruggaan naar andere kinderen.
1: En je hebt een pottenwurf van hoorn, denk ik, of net?
3: Nou, we zijn een paar maanden geleden zijn we echt begonnen met initiatieven. Dus we hebben heel hard gewerkt met heel veel mensen. Ook met alle betrokken instanties, hè, zoals bijvoorbeeld Kinderzwerfboek. Dat is een landelijk initiatief om boeken dus door te geven van kind naar kind naar kind. Maar ook het Fries Leesoffensief en alle partijen eigenlijk, gemeenten, bibliotheken, scholen. Dus een hele korte tijd hebben we dit gedaan. En dat is ook omdat het superbelangrijk is dat kinderen op jonge leeftijd lezen leuk gaan vinden. En dat als het niet zo leuk is omdat het moeilijk gaat, dat je dan leert van hé, maar als ik nou met iemand anders samen ga lezen, dan, of op een speelse manier ga lezen, dan wordt het wel leuk en dan gaat het makkelijker. Ja, want je leert gewoon makkelijker als het leuk is, als het ontspannen is. En dat willen we eigenlijk hier creëren.
1: En waarom dan een pieperwijn en een tipietent?
3: Nou, er stond hier al een pipowagen. En wij zijn natuurlijk niet meer kleine kinderen, maar we werden als kleine kinderen, toen we hier kwamen, werden we daar naartoe getrokken. En dachten van, oh, en als we dan hier ook nog een tipi-tent neerzetten, dan is het zo'n mooie plek, inspirerende plek. En dat zien we ook. De kinderen en ouders die hier komen, die gaan allemaal al een beetje kijken. Wat gaat hier gebeuren? Dus het is een inspirerende plek. Waar je tot rust kan komen, waar je kan lezen, waar je geïnspireerd kan zijn. Dus het is eigenlijk de fysieke omgeving aantrekkelijk maken, zodat kinderen hier graag zijn. En dan lekker in die tent zitten of even in die pieperwagen kijken wat daar allemaal te krijgen is qua boeken.
1: Ja. Al was je wat voor ben je hier op aankomt, maar als ik hem zei, dan ben je tier enthousiast. Rink, nog even, wat verwacht je uiteindelijk? Of wat hoop je?
2: Nou ja, dan was dat de droom. Als de droom dat iedereen die tent geeft, nou, dat hopen we in te vullen. Aan de andere kant zei ze van, nou, net iedereen had het voortdurend in de gaten wat er aan de hand is. Maar ze had zich er al voor 4 jaar aan verbonden, de Rotary, om dit gestalte te gaan. Dus het is een periode waar men eraan kan wennen. Dat ben ik op het spoor zet worden, inderdaad, met squalreisjes. Dat is voor 4 squalreisjes op een dag. En ik even met die groepje hier even langs, liet het even zien. Nou, ergens bloed dat zitten. Die ben, die worden ouder, die komen hier weer met hun paken en beppen.

0: En ze zegt, oh, dan heb ik even mijn boekje lezen.
1: Een bijdrage weer dat van Pelle Numan.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Wordt aanvoeren.
2: De dag is voorbij.
4: Ja, nou, man van Tijriering is dan morgen Safir. In een uitverkocht WTC Expo in Leeuwt treden dan 2200 muzikanten en jongens tagelijk op. Al je bij het evenement Loots. Bij de deelnemers zit ik een soort muzikanten die het nog net zo heel lang spelen of een skoft lang net actief is hebben. En het is zo grut dat ze pas Monier voor de allereerste keer Malco spelen kennen. Nou, om toch een indruk te Jan van een, ja, hoe dat dan klinken zal. Even een fragment van een van de repetities. Let wel op, die repetities zijn dus in Lietzer verband. Maar het klinkt dan ongeveer zo.

0: morgen 4000 besiekers wezen, maar dat WTC is helemaal uitverkocht. De besiekers die zich onder andere optredens van Erik Vloeimans, César Zuiderwijk en Rine Gerritsen, Jos Jansen, Elske de Wal en de drie J's. En een van die al 100 muzikanten die het morgen mooi speelt op haar trombone, dat is Aaltje de Boer uit Metselwier. Goedemiddag.
1: Dag Jan Dirk, hoi.
0: Hoe ben je al bij dat evenement, bij dat grote concert van Loet terug te komen?
1: Nou, dat is eigenlijk een heel verhaal. Ik zie het eerst bij Cassandra Holvert, de jaren man met man. En toen verstoor hij, en toen heb ik eigenlijk de trombone onder wiel gehangen. En dan draai je hier, ja, ik miste het muziek meespelen. Toen ben ik daar bij het korps in Nes, STG. En toen kwam in een keer, ja, deed ik iets over Loet of ik lees wat. En toen dacht ik van, nou ja, als je muziek maakt, je wil met oren meesken, dan is dit natuurlijk de grootste kans. En toen heb ik me aangemeld.
0: Ja, en ja, daar is dus nou de Arno Man repeteerd. Hoe ging het?
1: Nou, we begonnen de eerste repetitie in februari in Wadsein. En dan regelmatig snij naar Bos, naar Bolsward. En nou hebben we hier dus ik al hier meespeeltracks gekregen, dus koos dus ik oefenen. En dat ik heel enthousiast die en ik, mijn loedvriend in Joren, met Oren, ben we nog een keer naar Noord-Holland geweest. En twee keer bij haar thuis oefenen. Nou ja, en hoe daar thuis vanzelfs.
0: Het lijkt me heel apart, want je hebt het dus nog nooit, maar dat hele, die hele grote groep nog nooit bij elkaar zitten.
1: Nee, klopt het.
0: Dat komt morgen pas bij elkaar.
1: Ja, en dat is ook wel heel spannend. Ja, heel apart. Eén keer hebben we maar een hele groep, hebben wij 824 koorleden begeleerd. Dat weer maar 20 man. Nou ja, dat is natuurlijk, stelt niks voor bij over 100. Maar het wordt wel heel bijzonder. Ik is die eens een vaststelling van Maartje, dat we daar repetitie hebben, zo'n 100 man in Bolsward. Dat we morgen maar 2200 man op het podium zitten.
0: Ja, ja, want hoe maakt een dirigent dat ooit dwan, stel ik niet zo voor?
1: Nou, ja, ik denk dat het dan een hele goede dirigent was, Maast. Hij is heel, heel streng. Hij krijgt het altijd stil. Want bij jou zegt van, ik ben ontwut. En je blazen en onderling in gesprekjes. En ja, het is bestebaardelijk als goed die repetities gaan.
0: Ja, ja. Nou, morgen komt het dus voor het eerst. Al je balkoor, ik voor het laatst. 5000 meeste kinderen, maar het is helemaal uitverkocht. Zit er voor jou nou nog familie in de zeel?
1: Twee dochters, Hieltje en Marije, die zitten in de zeel. En vriendin. En ik hoop dat ik ze ergens tussen de 5000 even spotten kan.
0: Het zal net afvallen. Maar daar heeft er, ik jaar het wel, daar heeft er enorm volle zin om.
1: Nou, werk het. Ja, dat wie ik er reden voor mij om mij op te gaan, is dat Jos Jansen mij speelt. En ik ben groot fan van Jos. En ik wil altijd graag een keer met hem op het podium. En dan, dat slaat het nog.
0: Ja, dit is die koers. Ik wens jullie in elk geval, ja, ik wens jullie een heel prote willen en succes morgen. En laten we het daar besluit nog even een eerste keer litten van hoe die repetities komen. Dan komen we toch een beetje in de sfeer. Dank u wel.
1: Ja, maar ik mag nog één niks zeggen, Jan Dirk.
0: Ja, doe dat maar.
1: Het is heel mooi van de zes maar zo'n grote groep in een ruimte te oefenen. En dan speelt bijvoorbeeld Jos Jansen een heel intiem nummer, De Roos. En dan is het moe stil van al die mensen. En dat is gewoon een piekenvel moment. Ja. En morgen wordt het nog volle slimmer.
0: Ik wens jullie een hele mooie dag, morgen.
1: Dank u wel, komt helemaal goed.

0: van de repetities een eenvoudige opname aan mijn iPhone. Maar morgen zal dat dus daar al hier helemaal mooi klinken in het WTC Expo in Ljouwt. Berucht jou daarop bij omroepfriesland.nl en snijd de morgen op de radio.
1: Alles wat je thuis mist hebben, juist tussen zielen en alven.
2: Dit is de dij voorbij.
3: Een band een keer, 1400ste jitje. Tenminste, de 100ste jitje van politiek belang. De voorzitter Ronald Wouwberg, die is nog aan de telefoon. Een goeie morgen.
4: Hey, goeiemorgen.
3: En dan ben ik toch wel benijd. Wat doet zijn politiek belang eigenlijk dat Bigeliks een gemeente of orenpartijen net doorgaan?
4: Ik denk dat wij echt staan voor de belangen van de inwoners van Wantga zelf. Dus echt gericht op de inwoners van het dorp zelf. Ik ken het voorbeeld misschien wel het militieniveau van vorig jaar, waar we heel veel tijd in gestopt en wat lukt. Maar er zijn ook heel veel leuke dingen, zoals nu het 100-jarig bestaan van plaatselijk belang. Of in plaats van de kerstboom tijdens kerst. Nou, allerlei activiteiten.
3: Ja, dus alle komt op. Van de munitiedepot, want de crisis bij hem. Alles komt bij hem voorbij, zat die heren dus.
4: Ik moet zeggen, dit geeft me meer energie dan een munitiedepot.
3: Dat kan ik me voorstellen, ja. Want even waarom, nee, doe het. Tim Toeksa, de wordt volop zocht. Nee, plak waar we de feestje uitwrijd ik in. En dus echt dat munitiedepot. Ja. Je maakt er echt van strijden, hè. Dat het munitiedepot net in band een keer komt, zo.
4: Ja, dat hebben we echt met het hele dorp. Met heel veel energie. Maar het heeft ontzettend veel tijd gekost. Het is gelukt. En nu hebben ze een plek gevonden waar gelukkig geen huizen hoeven te verdwijnen. En we kunnen zorgen dat alle inwoners hier kunnen blijven wonen.
3: Ja, want even naar het moment dat je te jaren kreeg van het komt in elk geval net in band een keer. Wat was de reactie toen daar? Wat was de reactie in het dorp?
4: Heel veel emotie. Heel veel tranen. Heel veel blijdschap. Alle inwoners liepen naar buiten toe om de vlag buiten te hangen. En we hebben de dag erna een heel groot feest gehad in het dorp. Dus dat was ontzettend mooi, die ontlading. Ontzettend opgelucht, vooral.
3: Ja, nu ben je hem 100 jaar. Hoeveel weet je hem eigenlijk hoe de historie van het plaatselijk belang?
4: Nou, op zich, in het afgelopen jaar hebben we daar ons aardig in verdiept. Voor ons kwam het ook als een verrassing, want Wantga zelf is in 1947 natuurlijk opgericht. En het blijkt dat...
2: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
2: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen. Alles wat te spelen.
5: Vlaamse verwerker Sonak wil biovergisten spleetsen. Omwenners gaan de street om.
6: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
7: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij van inzet is geen extra overlast, maar een toetsing.
5: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland ook.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: 11 uur, zit van der Linde met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd, vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza, blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Nog eens 15 optredens van de Franse zanger Patrick Bruel gaan niet door vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag aan zijn adres. Meerdere vrouwen beschuldigen hem onder meer van verkrachting. Bruel ontkent alles. Zijn management heeft de optredens geschrapt, naar eigen zeggen in het belang van het publiek. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden of derden de kinderen op kunnen vangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Zij zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan het jaar ervoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Een aantal Amsterdammers is een rechtszaak gestart omdat de gemeente zich al jaren niet kan houden aan het maximum aantal toeristen. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: De parlementaire enquête naar de coronacrisis begon vandaag. Ik heb die heftige tijd zelf zoveel mogelijk verdrongen. Dus ik mag hopen dat de ondervraagden hun geheugen vooraf een boosterprik hebben gegeven. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Rusland voert de druk op in Oekraïne en dreigt met nog meer aanvallen. Waarom juist nu? Burgemeester Schouten van Rotterdam loopt mee in de nacht tegen seksueel geweld. Oogcollega Koen Verbraak maakte een tv-documentaire over een van de meest autonome journalisten uit de tv-geschiedenis, Clary Polak. En een eeuw geleden werd Marilyn Monroe geboren. Ze was veel meer dan alleen een sekssymbool. U hoort er straks meer over. Eerst het nieuwsoverzicht.
3: Het is vandaag vrijdag.
1: Vrijdag.
3: 29 mei.
1: 29 mei.
3: 2026. Ik open de vergadering. Aan de orde is een openbaar verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. En ik verzoek de griffier om de getuigen binnen te leiden.
2: En deze eerste twee getuigen bij de coronacommissie speelden vanaf dag 1 een belangrijke rol in de crisis.
3: Mevrouw Koopmans, u bent en u was ook tijdens de pandemie hoogleraar virologie. En ook vanuit uw expertise lid van het Outbreak Management Team.
2: En in de middag was het de beurt aan.
3: Meneer Bruins, u was minister van Medische Zorg en Sport in het kabinet Rutte 3.
4: We mogen samen vandaag het spits afbijten.
2: Koopmans en Bruins kregen vragen hoe ze besluiten namen over lockdowns of mondkapjes.
3: We willen leren van de coronaperiode en als parlementaire enquêtecommissie is dat dan ook onze taak.
2: Zo bleek carnaval achteraf een broeinest van besmettingen. Maar het feest toen stoppen was een brug te ver.
5: Met kennis nu had je eerder kunnen ingrijpen. Of de pandemie dan heel anders was gelopen, waag ik te betwijfelen.
2: Het was in de eerste fase sowieso lastig om beslissingen te nemen.
6: Is er tijdens uw ministerschap een moment gekomen waarop u dacht, nu heb ik voldoende informatie om besluiten te kunnen nemen?
7: Nooit.
2: Afgelopen nacht was er een flinke explosie in Roemenië. Deze Russische drone kwam neer op een flat in NAVO-lidstaat Roemenië, net over de grens met Oekraïne.
8: Nou ja, het is natuurlijk zorgelijk om te zien, ook roekeloos.
2: Zegt buitenlandminister Berendsen. Andere NAVO-landen reageerden ook fel.
9: Ik vind nieuwe acte irresponsabel.
10: Deze krieg was dat te escaleren.
2: Roemenië heeft het Russische consulaat gesloten en wil een stevige reactie van de NAVO, net als de inwoners.
11: NATO needs to do something about this.
2: Het was een week vol zonnige dagen, maar dat veranderde vanmiddag met zware onweersbuien. Ja, het was heftig. Ze maakten een einde aan de drukkende warmte die voor sommigen niet snel genoeg kon eindigen.
12: Je wordt er moe van die warmte.
2: En die warmte is soms meer dan alleen vervelend, maar ook zorgelijk.
13: Nou, omdat het versneld gaat en we weten de oorzaak. Dat is de uitstoot van broeikasgassen en die uitstoot neemt nog elk jaar toe.
2: Maar of iedereen zich daar zorgen over maakt?
14: Als het maar lekker weer is, dan zijn wij blij. En dan is de wereld denk ik al een stukje leuker.
2: Hoewel, als je dan ook wel een beetje oplet.
15: Het is al aardig verbrand, meneer.
16: Nee. Het gaat wel goed. Ik was nu...
15: Is dat de bedoeling?
16: Ja.
2: Want steeds meer jongeren liggen vol in de krachtige zon te bakken voor een kleurtje en...
17: Je tanlines. Ik hou ervan. Ik zit lekker in de zon voor de tanlines, ja.
2: Maar...
18: Bruin is een teken van schade. En schade stapelen we op, gelijk een strippenkaart. Dus op het einde van het leven heb je behoorlijk wat schade opgelopen.
2: Toch houden deze mensen vast aan hun eigen spreuk.
19: Eerst een tomaatje, dan een chocolaatje, zeggen ze dan.
20: En dan uiteindelijk een heel erg verrimpeld mandarijntje.
21: Ja, maar dat komt later. Probleem voor later.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Jan van der Putten zit naast mij. Hij las de kranten vanmorgen, Jan.
22: Drones eisen steeds meer mensenlevens op steeds meer plekken. Sinds begin dit jaar zijn er 5862 mensen door drones gedood. In 29 landen, staat in Trouw.
2: In de Libanese hoofdstad Beirut houdt het gezoem van Israëlische drones bijna niet meer op. Als we geen drones horen, zegt een inwoner, vragen we ons af wat er gaat gebeuren. De stilte is soms enger dan het geluid.
22: De sollicitatiebrief is dood en AI heeft hem vermoord. Prikkelende kop morgen in het FD. Ruim de helft van de werkzoekenden grijpt bij sollicitaties naar kunstmatige intelligentie, blijkt uit onderzoek.
2: Het resultaat, zo mopperen werkgevers, een lawine aan foutloze, maar ook betekenisloze teksten. Ze zijn allemaal slaapverwekkend generiek.
22: AI is mooi, maar ook wel eng, vinden jongeren. Dat zijn de grootverbruikers van kunstmatige intelligentie. Maar ze zien ook de gevaren, schrijft het ND.
2: Onderzoekers in Amerika stellen vast dat jongeren bang zijn dat AI de menselijke creativiteit verwoest en het milieu aantast. En van techbros als Elon Musk en Peter Thiel moeten ze ook niks hebben.
22: Onno Eichelsheim is commandant der strijdkrachten en daarmee is hij ook de baas van zijn eigen dochter, van Ruby. Het AD hield met hen een dubbel interview.
2: Ruby riep altijd dat ze nooit het leger in zou gaan. Ze ging werken bij een bank, maar dat was niet haar ding. En nu zit ze bij de luchtmacht.
22: En vader Onno zegt dat hij zijn dochter zonder twijfel op missie zou sturen. Hij zegt, ze zou het me verwijten als ik dat niet doe.
2: De Volkskrant kwam vorige week met een groot verhaal over dreigberichten en vuilspuiterij op X, vroeger Twitter. Allemaal strafbare teksten. Morgen het vervolg. Wie plaatsen dat soort teksten?
22: Nou, dat blijkt een bond gezelschap te zijn, van chronisch zieke ouderen tot uitgesproken rechtsextremisten. Soms plaatsen ze 100 berichten per dag.
2: Jan van 70 bijvoorbeeld gaat tekeer tegen Rob Jetten. Hij geeft toe dat er emoties vrijkomen, dat het uit de hand loopt. Mijn vrouw en kinderen weten niet eens dat ik op X zit, zegt hij. Dat zou thuis discussie opleveren.
22: U weet het misschien niet, maar naast het Olympisch Stadion in Amsterdam wordt geschaatst op kunstijs. Hoe kan dat met het warme weer? Het Parool weet het, zonne-energie.
2: Sterker nog, de ijsbaan is alleen open als de zon schijnt. De stroom voor de ijsvloer gaat anders het net op en dat is al overvol.
22: En de ijsbaan is bedacht door kunstenaar Rosalie Apitulei. Wordt er niet enorm veel energie verspild met dit project? Dat is een schurende reactie en dat zoek ik op, zegt ze. Ik speel met het gevoel dat er iets niet klopt.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Bobby Hebb, Sunny. Rusland heeft buitenlanders en diplomaten in Kiev opgeroepen de Oekraïnse hoofdstad te verlaten en voert de druk aan het front ook op. Waarom juist nu? Ik bespreek het met de oud-ambassadeur in Oekraïne, Robert Serry. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Voor zover bekend blijft de Nederlandse ambassade open. Is dat verstandig? Zou u dat besluit ook hebben genomen, mocht u nog werkzaam zijn als ambassadeur daar?
1: Ja, dat denk ik zeker van wel. Het is nu zo dat Poetin dit doet. Poetin gedraagt zich, denk ik nu, als een kat in het nauw. Die kan soms rare sprongen maken. Wat je ziet is dat hij dus nu probeert de luchtbombardementen weer op te voeren. Ik heb eigenlijk net voor de uitzending even contact gehad met mijn schoonfamilie in Kiev. Mm-hmm. Er wordt op de sociale media al dus gewaarschuwd dat het vannacht weer een hele onrustige nacht kan worden. En anders weten we vrijwel zeker dat het in het weekend is. Trouwens, Poetin heeft er een handje van om het vaak ook op zondagnacht te doen.
0: Yeah.
1: Dan is het de volgende ochtend, moeten de mensen in Kiev weer naar hun werk. En dan hebben ze natuurlijk een slapeloze nacht gehad.
0: Dus maar waarom zouden die ambassade open houden?
1: Nou ja, als je die dus nu zou weghalen, dan is dat een duidelijk teken dat je dus bang bent, kennelijk. Mm-hmm. Kijk, u moet ook goed begrijpen dat Poetin kan die Oekraïners echt niet meer bang maken. Die hebben nu al 4 jaar lang gevochten. Trouwens, misschien wel goed om ook even daarover na te denken. 4 jaar. Het had 4 dagen moeten duren, mm-hmm. die speciale militaire operatie. Het is nu 4 jaar lang dat deze oorlog duurt. Er zijn bijna 500.000 Russische soldaten daarbij gesneuveld. Als je dat moet je dan, denk ik, met nog een factor 2, 2,5 vermenigvuldigen. Als je dus denkt aan alle soldaten die of dood of gewond zijn. Dat betekent natuurlijk ook dat er 100.000 Oekraïnse soldaten ook dood of gewond zijn. Dus het is werkelijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Hoe kan Poetin dat ooit uitleggen als deze oorlog afloopt? Dit is voor mij de enige reden waarom deze oorlog eigenlijk nog doorgaat. De zogenaamde mutually hurting stalemate. Dat is een vakterm. En dat betekent dat als...
0: padstelling?
1: Dat is de padstelling, ja. Mm-hmm. Kijk, die padstelling, kijk, dat beide partijen eigenlijk inzien, doorvechten heeft geen zin meer. Die situatie is eigenlijk al lang bereikt. Maar de enige die dat dus, denk ik, in Moskou niet wil inzien, is Poetin. En wat je ziet ook, is dat er om hem heen begint men onrustig te worden. Moet je je ook voorstellen, het zou 4 dagen geduurd hebben. Het duurt nu 4 jaar. Het is nu zo dat de Oekraïners in staat zijn geweest om die oorlog ook naar de Russen te brengen. Zelfs naar Moskou. Het is eigenlijk ongelooflijk om te zien waar die Oekraïners toe in staat zijn geweest. En toen die oorlog begon, dachten wij dat ze geen schijn van kans zouden hebben. We hebben toen het wonder van Kiev gezien. Nu is de situatie bijna omgedraaid. Een jaar geleden hadden we nog dat bezoek van Zelensky aan het Oval Office.
0: Ja.
1: Waarbij hij uit Oval Office werd uitgegooid omdat hij geen kaarten zou hebben. Nou, ik denk dat Oekraïne nu wel kaarten heeft.
0: Dus Poetin staat onder druk nu?
1: Poetin staat onder druk. En dan wat hij dus doet, is dat hij probeert om ons bang te maken. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En ik denk zelfs dat er wel weer wat nucleair sabelgekletter misschien kan komen. Dat was ook al zo in het begin van de oorlog, toen de Oekraïners erin slaagden om bijvoorbeeld de Krim aan te vallen. Toen kreeg je ook die waarschuwingen aan de NAVO dat als dat zo nodig, de Russen dus zouden zorg dragen voor hun eigen veiligheid. Terwijl het natuurlijk een agressieoorlog is die Poetin zelf is begonnen. Dus dit moeten we goed begrijpen. En daarom zouden we natuurlijk nooit onze ambassade nu moeten sluiten.
0: Ja.
1: En dat gebeurt gelukkig ook niet. Ook de Amerikanen hebben al besloten dat niet te doen. Maar het betekent wel dat we dus weer een nieuwe situatie, een nieuwe escalatie in die oorlog misschien tegemoet gaan. Want als Poetin inderdaad doorgaat met deze... Ik kan mij nog herinneren dat ik een jaar geleden ongeveer in Kiev was. En toen was toen ook zo'n massale aanval. Dat waren er toen zo'n 500 drones. En dan komen er altijd een aantal ballistische raketten aan het eind van de nacht.
0: Mm-hmm.
1: Nu, de vorige week, dat is precies een week geleden, was mijn schoonfamilie, we hebben hier eigenlijk zelf ook bijna geen oog dicht gedaan. Toen waren dat dus bijna 1000, voornamelijk drones, maar ook dus die supersonische ballistische raketten die zijn afgeschoten. Dat is een escalatie. Dat is heel gevaarlijk. Ook omdat de voorraad aan Patriot-raketten die de Oekraïners hebben, waarschijnlijk slinkt. op dit moment. En dat heeft weer alles te maken ook met die andere oorlog in Iran, waar, zoals u weet, er meer Patriot-systemen in een week zijn afgeschoten op Iraanse drones.
0: Ja.
1: Dan de 450 die Oekraïne heeft kunnen afschieten in 4 jaar tijd.
0: En wat is nu de rol van Europa? Wat kan Europa op dit moment nog doen?
1: Wat Europa kan doen is vooral dus duidelijk, wat dat betreft ook, dat u in het begin van het programma werd er ook even gewezen op die nieuwe escalatie ook in Roemenië.
0: Die drone die daar neer is gekomen.
1: Europa moet beseffen dat we dus pal achter die Oekraïners nu, juist nu, moeten blijven staan. En dat zal niet zo gemakkelijk zijn, ook vanwege het feit dus dat wapens die voor een deel nog uit Amerika moeten komen, zoals die Patriots, dus misschien er binnenkort niet meer zijn. Dat is waar ik me eigenlijk op dit moment echt nog wel grote zorgen over maak. Maar aan de andere kant zie je dus dat die dekselse Oekraïners er dus in geslaagd zijn om toch na de moeilijkste winter die ze ook hebben doorgemaakt, de koudste winter van die 4 winters, dat deze oorlog al gaande is, is er toch aan het front nu weer een nieuwe stabilisatie ontstaan. Poetin slaagt er dus niet in om zelfs de Donbass te veroveren. En dat betekent dat ik verwacht dat het nog meer gaat gisten in Rusland. Weet u trouwens dat er je kunt al gokken op Poetin, of Poetin het eind van het jaar zal meemaken.
0: Wat is uw inschatting? Hoeveel geld zet u waar op?
1: Nou, ik noem het omdat mijn plusdochter in Kiev daar inderdaad geld op heeft ingezet, dat die voor het eind van het jaar is verdwenen. Nou, ik hoop het natuurlijk dat ze gelijk gaat krijgen. Dat verwacht ik zelf niet. Maar het feit dat dus dit soort dingen dus al gaande is, dat kan er wel wijzen in een richting dat deze oorlog misschien toch gaat eindigen. Niet in een overwinning, hoe graag ik dat ook zou willen van Oekraïne. Dat kan ook niet meer. Maar wel in een einde van de oorlog, waarin nog steeds 4/5 van Oekraïne overeen staat. En waar er als Europa maar waar maakt wat we de Oekraïners beloofd hebben. Dat ze dus lid kunnen worden van de Europese Unie. Als Europa ook blijft inzien, wat nu wel gebeurt gelukkig, dat ook onze Europese veiligheid steeds meer afhankelijk is geworden van Oekraïne.
0: Ja.
1: Zeker nu we niet meer kunnen vertrouwen op artikel 5 en die Pax Americana, zolang Trump in het Witte Huis zit.
0: Maar u gaf net aan, Poetin is eigenlijk een kat in het nauw die raden sprongen. Ja. Maar bent u bang dat het ook richting nucleaire aanvallen zou gaan? En in hoeverre is Oekraïne daarop voorbereid?
1: Weet u dat Oekraïne is er inderdaad op Oekraïners zijn al bezig daarop voor te bereiden. Dat hoorde ik dus ook van via mijn vrienden in Kiev. Er wordt op sociale media al gedeeld wat je moet doen als je bijvoorbeeld buiten bent en er wordt een nucleaire bom wordt tot een ontploffing gebracht. Kennelijk moet je je gezicht dan op de grond duwen. Je moet vooral blijven ademen, want anders die schok kan betekenen dat je longen kapot gaan. En je moet natuurlijk zo snel mogelijk naar binnen. Jodiumpillen worden natuurlijk ook al verspreid. Dus wat dat betreft zijn die Oekraïners wel degelijk zich aan het voorbereiden. Zelfs op het ergste. Maar nou wil ik niet te dramatisch hier overkomen. Zelfs schat ik de kans nog steeds heel klein in dat het daartoe komt.
0: Dat hopen we dan maar.
1: Ja.
0: Dank, oud-ambassadeur Robert Serri. Ja, het is een hardnekkig probleem dat vooral vrouwen en meisjes raakt. Seksueel geweld op straat. En daarom wordt morgen in Rotterdam de Nacht tegen Seksueel Geweld gehouden. Burgemeester Carola Schouten spreekt bij de opening en loopt zelf ook mee. Goedenavond, mevrouw Schouten.
2: Goedenavond.
0: Ja, hoe groot is dit probleem landelijk? Zijn daar cijfers over?
2: Er zijn cijfers dat ongeveer 1 op de 4 vrouwen zich regelmatig onveilig voelt op straat. En dan hebben we het over intimidatie, het naroepen, soms ook zelfs echt meer dan dat. En dat ook uit de cijfers blijkt dat in totaal dat zo'n 83% zegt dat ze daar wel eens mee in aanraking zijn geweest. Dus dat zijn enorme aantallen en het staat echt dus voor een probleem wat er is, wat groot is, maar wat ook niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Want we moeten dit echt, het probleem met z'n allen aanpakken. En daarom zijn we ook morgenavond dus bij inderdaad de nacht tegen seksueel straatgeweld, tegen seksuele straatintimidatie. En daar lopen meer dan 2000 mensen mee om aan te geven, de stad, elke plek moet een veilige plek zijn voor iedereen en ook voor vrouwen. En dat is dus nog niet vanzelfsprekend.
0: Nee, een grote stad als Rotterdam heeft natuurlijk, als ik uw cijfers hoor, dan ook te maken met dit soort problemen. Hoe groot is de kwestie bij u? Heeft u daar enig zicht op?
2: Nou ja, we hebben wat cijfers over vorig jaar. En daarin zagen wij dat ongeveer 46% van de jonge vrouwen, dus dat is tussen 16 en pak een beet 25 jaar, dat die dus ook echt zich geïntimideerd voelt op straat. Dat is dus bijna de helft van de vrouwen, die jonge vrouwen, die daarmee te maken heeft. En de stad doet er al heel veel aan. Wij als Rotterdam hebben speciale BOA's nu ook, die ook op kunnen treden tegen seksuele straatintimidatie.
0: En gebeurt dat dan vaak?
2: Nou, je moet dat ook ter plekke meteen constateren. Dus je moet dat direct zien. Dus dat is op zich ook nog best een uitdaging om dat te doen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook plekken bij het uitgaan. Wij noemen dat safer spots. Waar iedereen, maar dat zijn toch vooral ook vrouwen die zich melden als ze zich onveilig voelen. Of dat ze een situatie hebben meegemaakt die ze niet fijn vinden. Horecapersoneel herkent signalen van als vrouwen zich onveilig voelen. Daar trainen we ze ook op. En we hebben dus deze week ook een hele week tegen seksuele straatintimidatie gehad in Rotterdam. Om daarmee ook aandacht te vragen voor het probleem. Omdat dit niet een probleem van vrouwen is. Dit is een probleem van de hele samenleving. En juist omstanders, juist ook mannen kunnen zo vaak het verschil maken in een situatie waarin een vrouw zich onveilig voelt. En als er dan iemand is die daar alert op is of die helpt of die even aandacht geeft, positieve aandacht, dan kan het al zo'n wereld van verschil maken. Dus dit is echt een oproep om het met z'n allen aan te pakken.
0: Want hoe spreekt u mannen aan om zich anders te gedragen of zich uit te spreken als ze andere mannen zien die grenzen overschrijden?
2: Nou, het is ten eerste bewustwording. Dus ook, we hadden deze week bijvoorbeeld ook een parcours wat je kon lopen. En daar waren acteurs bij die dan eigenlijk nadeden wat het is om, als je geïntimideerd wordt op straat, als je daarmee te maken krijgt. En dat je dat dus zelf aan de lijf ondervindt. Nou, dat is echt wel heel vervelend als je dat meemaakt. Maar dan op die manier kun je ook soms aan mannen laten zien van wat is dit nou eigenlijk? En hoe komt dat over ook op vrouwen? Maar ook spreek ik heel veel mannen die een bondgenoot willen zijn. Die zeggen, we willen gewoon op deze manier echt ook het verschil kunnen maken voor onze zussen, voor onze nichtjes, voor soms ook voor de dochters. Want zij willen ook graag dat vrouwen veilig over straat kunnen. En vragen ons ook, wat zijn de handreiken? Waar kunnen wij dat herkennen? Wat kunnen we doen? Nou, dat zijn waardevolle gesprekken. En ik denk dat we op die manier ook echt een aanpak kunnen maken. Niet alleen dat vrouwen er aandacht voor moeten vragen, maar dat het de mannen zijn die ook opstaan en zeggen, hey, dit willen wij niet meer. Wij accepteren dit niet meer en wij zijn bondgenoot.
0: Maar het is natuurlijk een veelomvattend probleem. Het gaat over opvoeding, over onderwijs. Probeert u dat ook aan te pakken in Rotterdam?
2: We hebben ook op scholen programma's inderdaad over, en het gaat wat breder. Het gaat niet alleen over seksuele straatintimidatie, maar ook gewoon over hoe ga je nou met elkaar om en hoe zorgen we ervoor ook dat het voor vrouwen ook veilig is in een breedte, maar dus ook op straat. En het is niet iets dat je gewoon met één programma eventjes oplost. Dit is natuurlijk veel breder. Alleen ik geloof er wel heel sterk in dat als we met alle mensen van goede wil een vuist gaan maken. Nou, morgenavond is denk ik daar al een heel mooi statement bij. Maar dus ook breder dat ook steeds meer mensen opstaan en zeggen dit accepteren we niet. En wij willen hier ook tegen daar gaan ageren als we dat zien of als we dat opmerken. Dat we op die manier ook met elkaar kunnen gaan beschermen. Want het is niet een vraag dat vrouwen zich hier aan moeten ontworstelen of hier moeten voor zorgen dat ze veilig zijn. We moeten dit echt met elkaar doen.
0: Ja, u spreekt dus morgen nacht bij de start van de wandeling. Welke boodschap wilt u uitdragen?
2: Nou, dit dus vooral ook van, ik denk dat er morgenavond veel vrouwen zijn. Er zijn overigens ook mannen.
0: Ja, dat vroeg ik me af.
2: Ik was vorig jaar, was ik er voor het eerst. En toen waren er ook gelukkig veel mannen die ook bewust mee gingen lopen om die boodschap helder te maken. Maar mijn verhaal zal zijn dat we als samenleving hier met elkaar gewoon een vuist moeten gaan maken. Niet alleen door één nacht te wandelen. wat een heel sterk signaal is. Maar juist al die andere avonden waarop vrouwen en meisjes zich niet veilig voelen, dat we in ieder geval om hen heen gaan staan, zorgen dat we ook elkaar aanspreken. Ook als er grapjes, een soort van grapjes worden gemaakt die helemaal niet grappig zijn, waardoor vrouwen zich toch geïntimideerd kunnen voelen. Elkaar aanspreken, ook als je ernaast staat, is het begin van de oplossing. En dat is het. Ja, dat is een van de stappen die je kunt zetten met elkaar, maar wel een hele belangrijke, omdat je op die manier laat zien, dit is de norm die wij niet meer accepteren met elkaar.
0: Dank burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Morgen opent zij de Nacht tegen Seksueel Geweld.

0: Eileen Jewell, Everywhere I Go. Als journalist werd Clary Polak gevreesd en bewonderd. In haar interviews voor Buitenhof en Nova legde ze politici, maar ook vele anderen, het vuur aan de schenen. Tijdens haar werk en leven hield ze de regie altijd strak in handen. Ook over haar dood. Ze kreeg kanker en op 31 augustus 2023 stapte ze uit het leven. En morgen wordt op NPO 2 de documentaire Clary Polak, autonoom tot aan het eind uitgezonden, gemaakt door oogcollega Koen Verbraak. Welkom Koen, fijn dat je er bent.
1: Goedenavond.
0: Weet jij nog wat jij dacht toen je hoorde dat zij was overleden?
1: Nou, mijn mond viel open. Ik kon niet begrijpen dat ze in één keer er niet meer was. En dat ze dan ook ziek zou zijn. Nou, daar had je nog helemaal nooit van gehoord. Dus waarom zij dan in één keer op de 67ste zomaar dood zou gaan, dat was voor mij een totaal raadsel.
0: En op welk moment kwam de gedachte, ik moet een verhaal maken over wie zij was en hoe zij leefde en hoe ze werkte?
1: Nou, toen ik meer begon te horen over hoe het gegaan was en dat zij 5 jaar lang met een ziekte heeft rondgelopen zonder iemand daarover te vertellen, kanker, en ook helemaal vanuit het niets in de ogen van de buitenwereld uit het leven te stappen, toen dacht ik, ja, hoe heeft dat leven in elkaar gezeten? Wat heeft haar bewogen om dit soort beslissingen te nemen? En wat zat daarachter?
0: Want autonoom tot aan het eind. Ja. Autonoom, is dat echt het woord dat haar het beste karakteriseert?
1: Ik denk het wel, of soeverein. Maar in elk geval iemand die heel erg zelf haar beslissingen nam in haar leven. Van het begin tot het eind. Ze is ook, zoals enig kind, ze was ook in Hilversum eigenlijk wel een loner. Ze koos toch heel vaak haar eigen route en haar eigen weg. En ja, uiteindelijk is ze dus ook wel helemaal alleen verdwenen en gestorven.
0: Ze was natuurlijk een hele bekende presentator.
1: Zeker, en een hele goeie.
0: Kende je haar persoonlijk?
1: Ik kende haar persoonlijk. Ik heb haar ook meerdere keer geïnterviewd voor de krant. En het was zelfs spannend om haar te interviewen. Omdat zij natuurlijk wel iemand was waarvan je wist, nou, die kan het minstens zo goed.
0: En beter.
1: Die ook corrigeerde van, wat bedoel je dan met die vraag? Ja. Je moet het iets duidelijker formuleren, want zo snap ik niet wat je bedoelt. Dat zei ze dan. En dat hoorde bij Clary.
0: Dus het was wel echt werken om haar te interviewen.
1: Ja, maar ook wel heel erg leuk. En ik vond haar ook aardig, ik vond haar bijzonder. Hoewel het ook wel een vrouw was die behoorlijk recht voor zijn raap kon reageren. Ik weet omdat ik een keer ergens een avond presenteerde. En daar was zij toevallig ook bij. Ze was in het publiek en na afloop kwam ze op me af. En meestal zeggen mensen dan eerst iets aardigs en dan eventueel een kritiekpunt. Maar bij Clary was het precies andersom.
0: Ja. Dus en wat zei ze dan tegen je? Weet
1: nou,
0: je
1: ze kwam op me af en ze zei, wat ik nou echt niet begrijp, waarom jij nou dat... Weet je, dat ik dacht, wat gebeurt hier? Ik schrok er helemaal van.
0: En vond je er toen, al toen je er interviewde, vond je er al een fascinerende vrouw?
1: Jawel, want het was natuurlijk wel iemand... Kijk, ik volgde er ook in haar werk. En ik dacht, ze was ook zo goed geïnformeerd. Ze kende alle dossiers. En daar had ik wel een hele grote bewondering voor. Dat ik dacht, dit is wel iemand die echt gewoon een kei is in dit vak.
0: En kei in dit vak, je kende er.
1: Ja.
0: Is het beeld...
1: We waren geen vrienden hoor, maar
0: je kende
1: bekenden.
0: Er. Ja. Is het beeld dat je van haar hebt veranderd na het maken van deze documentaire?
1: Ja, omdat ze natuurlijk toch... Het was natuurlijk een vrouw waarvan je dacht, die gaat altijd voor de waarheid. Maar de waarheid over haar eigen leven, die hield ze natuurlijk voor iedereen verborgen de laatste jaren. Dat ze borstkanker had en dat ze koos ook voor, helemaal niet voor behandelingen. Zelfs geen professionele pijnbestrijding. Mm-hmm. Mensen vertellen ook in de film, daarna werden er in haar huis allerlei paracetamolstripjes gevonden. Daar heeft ze het geprobeerd mee te verzachten. Ja, dat gaat natuurlijk wel... Dat vind ik wel heel aangrijpend. En ook dus, wat je vroeg, is zijn beeld veranderd. Ik dacht, ze is nog standvastiger geweest dan ik dacht dat ze was.
0: En had ze dat nodig, dat heftige toch ook wel? Want ik heb ook met haar gewerkt. En ik vond haar altijd, zeker als jonge redacteur, dat komt ook in de documentaire naar voren, daar was ze niet altijd aardig voor. En dat kan ik me heel erg goed herinneren. Maar had ze dat nodig om te floreren, denk jij?
1: Dat kan ik niet beoordelen. Dat lijkt me eigenlijk niet. Ik denk dat dat haar temperament was. Mm-hmm. Dat ze gewoon heel snel mensen terecht wees. En ze was ook heel aardig en heel... Het kon heel warm zijn. Maar ze ging, als je iets van je vond, dan... wat ook in de film gezegd wordt, de mantel der liefde past haar
0: niet. Die kende zij niet. Was ze in haar persoonlijk leven milder dan in haar werk? Want je hebt ook veel vrienden gesproken.
1: Ja, want als je die vrienden spreekt, die zijn allemaal... Pardon, ik moet even... Die zijn allemaal heel lovend over haar. En die zeggen ook van... Ze was ook heel lief. En ook aan het einde van de nacht voordat ze stierf, heeft ze nog mensen geld overgemaakt. En toen de vrienden haar de volgende dag bij in haar huis samenkwamen. Toen ging de bel en toen werden allemaal lekkere hapjes bezorgd en wijnen. En had ze voor iedereen nog besteld waar die van hield. Dus ze had ook hele zachte, lieve, bijzondere kanten.
0: Want nadat zij dus die diagnose kanker kreeg, besloot ze het met niemand te delen.
1: Ja, je moet je voorstellen, haar man was aan het dementeren. Die was al heel ver heen, Nico. En op dat moment is dus die borstkanker vastgesteld. En toen heeft zij waarschijnlijk gedacht, nou ja, Nico gaat dood. En dan ga ik volgend jaar dood of zo. Dus ik doe er niks aan.
0: Ja.
1: Dus, maar ja, ze wist toen nog niet dat ze een aantal jaren zou leven. Je moet er wel bij bedenken dat haar moeder heeft ook leverkanker gehad. En toen zei de dokter tegen die moeder, als ik u was, zou ik het niet aan andere mensen vertellen, want mensen gaan u als een patiënt behandelen. En die vrouw, die moeder heeft dat dus alleen met haar man, Alexander Pola, besproken.
0: De bekende Alexander Pola.
1: Zeker, en met haar dochter Clary. Dus ze heeft daar wel gezien van, oh ja, zo kan je dat dus doen.
0: En
1: alleen
0: heeft
1: die moeder had natuurlijk wel twee vertrouwelingen en Clary niet.
0: Ze had helemaal niemand om het daarover mee te hebben.
1: Ja, ze waren er wel, maar ze vond dat niet.
0: Dat was haar keuze.
1: Dat was haar keuze, ja.
0: Want begrijpen die vrienden het inmiddels wel?
1: Nou ja, begrijpen blijft natuurlijk moeilijk omdat je met zoveel vragen blijft zitten. Want uiteindelijk hangt toch altijd die ene vraag boven de markt. Waarom vond je mij niet vriend genoeg om dit geheim te doorbreken? Waarom wilde je dit niet met mij bespreken?
0: Want een van de mensen die aan het woord komt is ook een goede vriend en collega van Clary, Bo van der Meulen.
1: Ja.
0: Laten we even luisteren naar wat hij daarover zegt.
2: Dat is het stomste van alles in het verhaal. Ik zou altijd gezegd hebben, het was de eerlijkste vrouw, de meest oprechte vrouw. Ik kan dat eerlijke niet meer zeggen. Want ze heeft ons allemaal voor de gek gehouden, ze heeft ons allemaal voorgelogen.
0: Ja, toen je dat hoorde, wat dacht je toen?
1: Nou, dit is dus precies het sentiment waar die vrienden mee worstelen. En ook wel woede in het begin van, hoe kan je dit nou doen? Je ontneemt mensen ook de mogelijkheid om je te steunen. En als je jezelf als een vriend beschouwt van iemand, dan is het net alsof je wat wordt afgenomen.
0: En wat verraste je nou het meest in dat proces rond haar levenseinde? Was dat niet vertellen, dat niet willen vertellen?
1: Nou, en vooral ook de vastbeslotenheid waarmee ze toch echt, ze heeft gewoon dat, ik zou dat gewoon onmogelijk kunnen. Ten eerste het niet vertellen. En ten tweede dan inderdaad die keuze maken dat je sterft zonder dat er iemand aan je bed staat. Dat lijkt me het zo verschrikkelijk. Sterker nog, ze heeft zelfs haar kat, waar ze verschrikkelijk veel van hield, buiten de kamer gehouden. Omdat ze bang was dat de kat van het middel zou drinken. En ook dood zou gaan. Dus ze is gestorven met die kat, krabbend of mouwend of weet ik veel wat, voor die deur.
0: Nou, toch nog even over haar persoonlijkheid. Je noemde net de naam van Nico.
1: Ja.
0: Haar man.
1: Zo is het.
0: Een toch wat stoffige, niet al te succesvolle zakenman.
1: Zo omschrijft Jeroen Pauwem, ja.
0: Ja, hij maakte schulden waar zij uiteindelijk deels voor opdraaide.
1: Ja. Ja, zeker. Want Clary heeft bijvoorbeeld haar pensioen afgekocht om de schulden van Nico in te lossen. En ze moest verhuizen naar een kleiner huis en zo. Allemaal omdat hij gewoon heel slecht zijn zaak op orde had. Hij is 3 keer failliet gegaan.
0: Maar in haar werk ontzettend streng tegen collega's.
1: Ja.
0: Streng voor zichzelf, streng. Maar Nico?
1: Ja, ik denk dat je dat liefde moet noemen, Simone. Zo simpel is het. Ja.
0: Is dat het?
1: Ik denk dat ze dat. Ik bedoel, ik heb Nico nooit gekend. Maar ik hoor iedereen over hun vertellen van, die hielden zo verschrikkelijk veel van elkaar. Ja, en dat heeft ze dus allemaal op de koop.

0: die we hadden in dit land. En terecht. En dit verhaal is natuurlijk ook wel iets waar ik zal altijd aan, als ik die naam hoor, ook hieraan denken, aan dit verhaal. He, de vrouw die zo alleen het leven uitstapte.
1: Denk je dat ze gelukkig was? Als je al die verhalen hoort van haar vrienden en haar bekenden die over haar spreken?
0: In elk geval in de tijd dat Nico er nog was en toen hij nog niet dementeerde, denk ik dat ze heel gelukkig was. Al heeft ze ook wel allerlei botsingen gehad in de werk en zo. En ze is met ruzie weggegaan, ook bij dit programma bijvoorbeeld.
1: Wij met z'n oog op morgen, ja.
0: Ja, waar ze natuurlijk ook gepresenteerd heeft. Maar dat is ook met een knal afgelopen. Dus, maar ze was dus wel gelukkig totdat Nico ging dementeren. En toen Nico dood was, toen was de glans van de dingen af. Ze heeft al wel hele mooie dingen gemaakt, Filosofisch Quintet nog steeds. Tot een maand voor de dood heeft ze gewoon gepresenteerd. De laatste uitzending van het Filosofisch Quintet had als thema de toekomst. Terwijl zij toen wist dat die toekomst misschien maar een maand zou duren, hooguit.
1: Denk jij dat ze het had gewaardeerd, een documentaire over haar leven en over dit aspect?
0: Nee, ik denk dat ze het niet had gewild. Want ze was niet iemand die haar privéleven inzichtelijk maakte voor anderen. Maar ik denk wel dat ze gezegd zou hebben, als je het doet, dan ga je het ook echt goed doen, hè? Anders trek ik je aan je haar.
1: Voelde je de druk tijdens het maken? Toch ergens dat stemmetje van Clary, dit moet goed gaan naar Verbruik?
0: Zeker. Ja, dit, nog meer dan anders, omdat ik het natuurlijk kende. En ik wist ook dat het een film was waar zij grote vraagtekens bij zou hebben. Aan de andere kant, zij was journalist genoeg om als het over een ander was gegaan, daarin geïnteresseerd te zijn. En bovendien, zij heeft een boek geschreven, Voorbij, waarin ze eigenlijk het verhaal al vertelt op het einde na, want dat wist ze toen nog niet. Mm-hmm. Maar wel over, het is eigenlijk een roman die over haar eigen leven gaat.
1: En is dit goed genoeg geworden voor Clary, denk jij?
0: Dat laat ik graag een ander over.
1: Dankjewel, Koen. De tv-documentaire Clary Polak, autonoom tot aan het einde, is morgen om 20:30 te zien op NPO 2.
0: Dankjewel.

0: I Wanna Be Loved By You, Marilyn Monroe. 100 jaar geleden werd ze als Norma Jean Baker geboren. Ze groeide in de jaren 50 uit tot die platina-blonde Hollywoodster, Marilyn Monroe dus. En zo klonk ze toen sprekend.
1: Say, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
2: I can be smart when it's important, but most men don't like it. Except Gus. He's always been interested in my brain.
0: Ja, een veelzeggend fragment uit de film Gentlemen Prefer Blondes uit 1953. Monroe wordt vaak vooral gezien als sekssymbool, maar ze was veel, veel meer dan dat. In de studio journalist Sarah Luiters, zelfverklaard Monroe-fan voor het leven. Welkom. Ja. Wanneer begon jouw liefde voor Marilyn Monroe?
3: Ja, ik denk als ik 9 jaar was. Misschien wel iets jonger.
0: Zo jong?
3: Ja, ja.
0: En wat was het?
3: Ja, er stond een boek in de kast bij mij thuis. En ik bladerde dat door. En ik was eigenlijk meteen betoverd door haar.
0: Maar wat was het dan? Was het haar uiterlijk? Wat was het?
3: Ja, het was wel haar uiterlijk. Ja, ik was wel echt gebiologeerd door haar uiterlijk. Ik dacht echt van, wat is dit voor een mooie vrouw? Heel stralend. En kwam ze over. En ook heel... Ik dacht ook heel benaderbaar. Van, nou, als ik haar zou kennen, dan zouden we vast vriendinnen zijn geworden. Dacht ik dan.
0: Ja, dat dacht je dan. Ja. Maar het was echt een volontieuze vrouw. Jij was hoe oud? 9 jaar?
3: 9 jaar, ja.
0: En je dacht, wij zouden wel maatjes...
3: Ja, dat dacht ik dan, ja. Ja.
0: Want de meeste mensen zullen haar natuurlijk vooral kennen als dat sekssymbool. Die hoogblonde vrouw, borsten vooruit. Maar ze was dus veel meer dan dat, hè?
3: Ja, want ze was heel bewust met haar carrière aan de slag. Daar heeft ze gewoon ook alles voor gedaan. En dat ging heel snel. Er zijn honderden of duizenden foto's van haar gemaakt. Dat deed ze er ook allemaal bij. En ze was ook wel... ze was gewoon een hele goede comedienne. Mm-hmm. Dus dat werd soms een beetje vergeten, maar dat was ze wel echt. En ja, ook wel een feminist avant la lettre.
0: Ja, in welke zin?
3: Ja, nou ja, dat ze dus uiteindelijk is ze zo halfwege de jaren 50 is naar New York getrokken. En wilde ze eigenlijk breken met het studiosysteem. Wat eigenlijk vrouwen veel minder betaalde. Wat haar ook alleen maar rollen gaf als het domme blondje. Mm. Waar ze een beetje klaar mee was. En toen heeft ze de eigen productiemaatschappij opgericht. Marilyn Monroe Productions. En daar was ze eigenlijk de eerste actrice die dat deed. En gewoon dacht van, ik ga het zelf proberen. Maar ze werd enorm tegengewerkt door al die mannen in dat systeem.
0: Want die zagen dat allemaal niet zitten.
3: Nee.
0: En ik begreep dat ze zelfs bevriend was met Ella Fitzgerald.
3: Ja, ja, ja.
0: Dat was... En ook in die tijd waarin zwarte vrouwen, zwarte zangeressen... Ja. Niet door de voordeur naar binnen mochten of wellicht niet mochten optreden. Zeker, dat ze daar ook een rol had.
3: Ja, ja. Ella Fitzgerald die wilde dan optreden in een Macambo, een club in L.A., een jazzclub, en dat kon niet. En toen had Marilyn Monroe gezegd van, jullie boeken haar 2 weken... en dan zit ik iedere avond vooraan. En dat werkte. En daarna hoefde ze nooit meer in een kleine jazzclub. Ja, dan speelde ze waarschijnlijk ook nog wel, maar daarna was ze gewoon echt wereldberoemd.
0: Nou werd Marilyn 100 jaar geleden geboren. Ze overleed heel jong, 36 jaar oud. Neem ons nog even mee terug naar dat moment. Hoe kwam ze aan haar einde?
3: Ja, dat is natuurlijk een beetje een mysterie. Maar zelfmoord is wel, of tenminste misschien een per ongelukke zelfmoord met pillen en champagne infused, zeg maar, niet helemaal gelukkig op dat moment. Maar er is ook een theorie dat ze door de Kennedy, of tenminste door haar affaires met de president Kennedy en zijn broer.
0: En zijn broer?
3: Ja hoor, ze had met alle twee had ze een affaire. Mm-hmm. Dat daar ook een complottheorie is daarover. Maar ja, het is nooit echt helemaal bewezen.
0: Maar wat denk jij zelf? Je hebt er zoveel over haar gelezen en mensen gezien.
3: Ik vind het wel altijd heel fascinerend natuurlijk. Het blijft gewoon... want er is nog een telefoontje gepleegd in die nacht. Dat ze is overleden. Maar ik denk zelf dat

0: tijdens een van haar laatste fotosessies met Bert Stern, een fotograaf, ja, was ze ook best wel intoxicated, zomaar zeggen, met ja, veel champagne, veel Dom Perignon moest er aanwezig zijn. En ja, ze stond er wel bekend omdat ze veel pillen slikte tegen haar angsten, depressie.
1: Dus was het een ongelukkige vrouw?
0: Ik denk heel kwetsbaar. Ja, en ook omdat haar carrière natuurlijk niet. Ja, ze wilde gewoon wat serieuzere filmrollen spelen. En daar werd ze dan toch. Ja, dat was gewoon lastig in die tijd. Want ze had ook acteerlessen gevolgd bij Lee Strasberg in New York met Marlon Brando. En ze schreef poëzie en ze las heel veel literatuur. Maar ja, dat werd altijd een beetje toch gekscherend over haar gedaan. Dus ja.
1: Ja, en terug naar jou, die 9-10-jarige Sarah. Wat deed je met die bewondering voor Marilyn?
0: Ja, ik had het in ieder geval tegen mijn vader gezegd van ik kan die boeken allemaal niet lezen. En toen dacht hij, nou, dan is het misschien wel een goed idee om voor al die Nederlandse meisjes die fan zijn, een boek te maken over Marilyn Monroe. Het eerste Nederlandstalige boek. Marilyn Monroe, een nooit eindigende droom. En eigenlijk daar weer door geïnspireerd ging ik een tijdschriftje maken met een vriendin, een fanzine. Het Miss Marilyn Monroe Magazine. En dat werd al gestenceld. En we maakten dan met van die bolle letters die in de jaren 80 heel populair waren. Die titel. En dan zaten we dat heel ijverig allemaal in te kleuren. En dan gingen we naar Amsterdam. Of gingen we dat in Amsterdam verkopen. Bij Atheneum Boekhandel onder andere.
1: Oh, echt waar? Dat is wel echt een high-end boekwinkel al.
0: Die zagen ons aankomen met linnen tasjes met Marilyn Monroe op en t-shirts en een rode lipstift en strik in ons haar. En die dachten, dit is wel heel schattig. We nemen er gewoon een paar af. En die waren eigenlijk altijd verkocht. En dan.
1: En wie lazen dat dan?
0: Ja, andere fans. En we hadden ook abonnees. Heel veel abonnees. En er waren heel veel meisjes van onze leeftijd. Maar ook Jan Wolkers was abonnee. En Jan Kramer.
1: Jan Kramer?
0: Jan Kramer was ook abonnee.
1: Ja. En wat vond hij van het blaadje? Of het blad, moet ik zeggen.
0: Het blaadje, dat was wel een blaadje. Ja, we maakten allemaal een soort opstellenachtige teksten. En, ja. Met foto's erbij. En hij vond het heel leuk. Hij zei wel van... ik word wel lid.
1: Oh, en hij was dus fan van Marilyn.
0: Nou, hij vond dus eigenlijk dat Jane Mansfield, dat was echt een concurrent van Marilyn Monroe in die tijd. Daar had hij een affaire mee gehad. En die vond hij toch wel. Vond hij toch wel bijzonderder.
1: Bijzonderder, knapper.
0: Ja.
1: Beter gevormd.
0: Beter gevormd.
1: Ja, is dat het serieus?
0: Ja, hij zei toen tegen mij. Jane Mansfield had natuurlijk wel meer lekkere titels dan Marilyn Monroe. Hè?
1: Dat zei hij tegen jou als 9-jarig meisje.
0: Ja, en dan zat ik een beetje zo, oké.
1: Dat waren nog eens tijden, hè? Dat kon toen nog tegen 9-jarige kinderen gezegd worden. Nou, dat tijdschrift liep dus best goed. Waar ging dat geld dan naartoe? Hoe gaven jullie dat uit?
0: Ja, dat geld ging eigenlijk allemaal op aan Merlin spulletjes. Want dat had je toen echt heel veel in Amsterdam. Kon je bij Athena zo'n filmposterwinkel, kaarten, prullenbakken. Nou ja, mijn hele kamer was van onder tot boven beplakt met posters. Maar ook aan gummen en snoep, ja. Of de kermis. Gewoon dingen die meisjes van 19 leuk vinden om te doen.
1: En hoe lang heeft dit allemaal geduurd, deze grote liefde?
0: Het is nog steeds wel een liefde. Dus in mijn huis is zij ook nog steeds aanwezig. En als er nieuwe boeken verschijnen, dan ben ik ook altijd wel geïnteresseerd. Dat magazine hebben we gemaakt tussen 83 en 85 of zo. Of zoiets, 84, 85.
1: Want hoe verklaar je dat ze nu nog 64 jaar na haar dood, dat ze nog steeds zo populair is, dat er nog steeds zo'n aantrekkingskracht is?
0: En ze blijft gewoon fascineren. Er blijft ook altijd weer nieuw materiaal opduiken. Ze heeft wel veel films gemaakt, maar er zijn een aantal die echt bekend zijn geworden. Zoals Some Like It Hot van Billy Wilder met Tony Curtis. Dat is gewoon echt een Jack Lemmon geweldige comedy. Maar ze heeft ook heel veel films gemaakt dat je denkt, nou, die hoef je echt nooit meer te zien. Mm-hmm. Tenminste, ik vind dat natuurlijk wel mooi om te zien. Maar dat zijn niet de beste films. Dus het is meer dan dat. Het is gewoon, zij spreekt gewoon aan door, ik kan niet zo goed uitleggen, maar het is een.
1: Morgen starten in Groningen en Haarlem allerlei activiteiten rond Marilyn. Ja. Heb je nog wat tips?
0: Dat festival in Haarlem dacht ik zelf van, dan zou ik wel naar de expositie willen over de magazine covers. Dus er blijkbaar een verzamelaar die echt honderden covers heeft verzameld met Merlin erop. Misschien is mijn cover er ook wel bij. Ja. Van mijn fancy, maar dat denk ik niet. Maar dat zou ik wel echt heel leuk vinden. En ja, in Groningen komt ook een grote expositie met allemaal spullen uit haar eigen kleding van haar, jurken. Dus de beroemde jurk die ze in The Seven Year Itch droeg. Daar staat ze boven metro met een wapperende witte jurk.
1: En die jurk
0: is daar te zien. Ja, die is daar te zien. Dus dat is ook wel. En er zijn allemaal films weer in de bioscopen. In Haarlem, in Groningen en in Amsterdam in ieder geval. Sowieso.
1: Dus jij blijft fan voor het leven van
0: Marilyn
1: Monroe.
0: Ik blijf fan voor het leven, zeker.
1: De komende 30, 40 jaar blijf jij nog fan van Marilyn Monroe. Dankjewel, Sarah Luiters. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit Oog op Vrijdagmorgen. Zit hier Elisabeth Steins, hierna Nooit meer slapen. Journalist in Japan Anoma van der Veren is de gast. Hij schreef een boek over de Japanse eetcultuur. En zijn ervaring als correspondent voor de NOS. Goedenacht.
2: Vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
3: NPO Radio 1.
4: Dr. Keldrenko.
5: Met korte broeken moet ik wel bijzeggen, het is maar goed dat radio is.
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
5: Het is natuurlijk zo'n grappig, stom AI-dansje.
6: Ja. En dan... Het went ook op een bepaalde manier. Oké, het zal wel.
5: Dat dat normaliseert en steeds normaler wordt, is een glijdende schaal, is een begin naar autocratisering.
4: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
7: Het is een prachtig proefschrift.
6: Ja, nee, zeker. Maar even, gaat het proefschrift over, joh? Het gaat over het woord mits in de 15e eeuw. Waarom?
8: Avrotros.
4: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
3: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op
15: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
16: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Amsterdam blijft steeds meer toeristen trekken. Vorig jaar werden opnieuw meer overnachtingen geboekt dan het jaar daarvoor. In totaal ging het om bijna 24 miljoen overnachtingen, opnieuw een record. Ondanks maatregelen om het toerisme af te remmen, blijft Amsterdam wereldwijd populair. De groei vlakt wel iets af. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. Volgens de rechter kan zo'n naamswijziging alleen door het Amerikaanse congres worden goedgekeurd. De naam van Trump was eind vorig jaar toegevoegd nadat medestanders van hem het bestuur hadden overgenomen. Het Kennedy Center gaat in beroep tegen de uitspraak. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. En op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
15: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.